0: Nitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie en brandweer veel telefoontjes. Die gingen onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen in levensgevaarlijke situaties. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Waarschijnlijk was een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vanachter op. Door het ongeluk ontspoorde een wagon. Een inzittende vertelt dat treinreizigers uit hun stoelen vlogen en mensen bebloede gezichten hadden of benen hadden gebroken. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden veel te weinig zorg en is er geweld, zegt het Europees Anti-Foltercomité. Dat heeft meerdere detentiecentra in Nederland bezocht. Het weer, als de zwaarste buien het land hebben verlaten, dan blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen in het land geleid tot schade. Honderden mensen belden politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Onder meer in Barneveld, Hilversum, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond mee kan spelen in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft Frenkie de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten... en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft wel vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen die aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet van het kind af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is deelname van de Jong een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde op het WK. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends kans op een enkele bui, verder blijft het overwegend droog en een beetje zonnig bij 23 tot 31 graden. Wel met in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: willen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of dat vandaag wel kan doorgaan. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict te laten escaleren naar een onaanvaardbaar niveau. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind uit de auto. De politie zegt dat het kind erg zweette en heeft melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond wel meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De brandweer en de politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de rijtuigen is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten zelf een raam open en hebben het kind eruit gehaald. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 toeristen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, weet je, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, weet je wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

Bijna 6:10. En een beetje onweer om ons heen. Met de ene klap naar de andere. Lichten en waaien en weet ik wat allemaal nog meer. Dus als je thuis zit, blijf lekker zitten. Want wij zijn er tot 10:00 en maken een heleboel gezelligheid. Gisteren was het de Europese dag tegen woninginbraak. En in 1978 kwam de eerste Garfield-strip op de markt. En alweer 25 jaar geleden begon de Nederlandstalige Wikipedia. Dat is een tijd, hè? En gisteren hadden we natuurlijk ook de Evergreen-toplijst van de jaren 70. Heerlijke muziek. What they do.

0: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obi-Joop.
1: Oh ja, daar zie ik er maar geen last van, heb je, wat een gezeur allemaal.
0: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
1: Hallo, dat moet je mij niet vragen, Rietkant. Rick!
0: Dat is

Bijna 6:10. En een beetje onweer om ons heen. Met de ene klap naar de andere. Lichten en waaien en weet ik wat allemaal nog meer. Dus als je thuis zit, blijf lekker zitten. Want wij zijn er tot 10:00 en maken een heleboel gezelligheid. Gisteren was het de Europese dag tegen woninginbraak. En in 1978 kwam de eerste Garfield-strip op de markt. En alweer 25 jaar geleden begon de Nederlandstalige Wikipedia. Dat is een tijd, hè? En gisteren hadden we natuurlijk ook de Evergreen-toplijst van de jaren 70. Heerlijke muziek. What they do.

werden weer met de neus op de feiten gedrukt dat er eigenlijk heel veel disco was in de jaren 70, maar ook heel veel andere soorten muziek. En dat is leuk. Vandaag Vlaggetjesdag en de dag van de bouw. Nou ja, als ze dan toch bouwen en ze moeten een huis bouwen, laten ze dan maar een leuk huis bouwen. Like

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Sixties plaat. Zo kunnen we wel doorgaan.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, de zomertijden en de vakantietijden gaan beginnen. En mochten we niet klagen over de temperaturen, horen we straks van Frans hoe dat zich verder ontwikkelt. En ja, muziek ook. Lekkere zomerse muziek. Oliver Bent was een Duitse meneer die een bandje begon. En die noemde die de Goombay Dance Band. En die specialiseerde zich in, ja, eigenlijk hartstikke leuke liedjes. En ze hadden in Nederland een nummer 1 hit. Het was de scheiding tussen 1970, 79 en de jaren 80. En de Caribische muziek stond centraal in de Goombay Dance Band. The Son of Jamaica. Ja, ah, dat begint met strand natuurlijk, hè. Natte voetjes halen, lekker. Die Oliver Bent zat er samen met zijn vrouw in. Die had hij ontmoet bij Air. Want daar speelde die ook nog in. Maar het is een hele andere koek. Wel gezellig, The Son of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream.

0: 2008. Now this is the life.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, zaterdagmorgen is rustig de krant. En alle andere mogelijkheden om nieuws binnen te krijgen. Bekijken en denken van, ai, dat is een week verder en er is eigenlijk weinig veranderd. Hoewel, er is nieuwe muziek van Mozart gevonden. Dat is wel leuk. Is toch al jaren geleden. En verder het bekende ja en nee over de oorlogen die er allemaal zijn. Een bestand wel, een bestand niet. Dan wordt er weer iemand boos en dan gaat het weer helemaal mis. Vandaag is het internationale dag en nacht van de vluchteling. De dag van de componist, dat spreekt mij wel aan. En vanavond om 7 uur gaan we allemaal met ingehouden adem kijken naar...

kan nog steeds. Een groot vraagteken rond Frenkie de Jong. Kan die spelen of niet? Want hij heeft natuurlijk een botsing gehad met Timber. En het is van alles los. Dus vanavond tot een spannende wedstrijd. En, wat hebben Anne Murray, Leonard Cohen, Neil Young en Gordon Lightfoot gemeen? Nou, dat ze allemaal van Canadese afkomst zijn. En Anne Murray verkocht meer dan 54 miljoen albums. En dat is heel veel. Was een hele goede vriendin van Dusty Springfield, maar begaf zich toch vaak in een ander segment van de muziekwereld en nam ook wat country songs op. Anne Murray, het is haar geboortedag, 1945. En dit is wel heel mooi, You Need It. Daar moet ze op een gegeven moment het woord pedestal zingen. En dat deze wel mooi. Dit is Emma Ray, and You Needed Me.

0: All over this land, if I had a hammer and a bell. Trini Lopez.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, en ik dacht dat we het niet moesten vergeten. Morgen is het Vaderdag. Dus laten we Vaderdag nou eens in de Wall of Fame zetten. Want er zijn een heleboel.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Papa, ik lijk steeds meer op jou, Stef Bos. Een mooi lied eigenlijk en eigenlijk een mooie ode aan de papa. In het algemeen, niet alleen van Stef Bos. Cat Stevens had er ook zo een, Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to

Father and Son van Cat Stevens. Dan zie je hoe mooi het is om zo'n onderwerp in een song te gebruiken. En als je dat dan met heel veel gevoel doet, dan gaat iedereen dat daadwerkelijk voelen. Morgen dus Vaderdag 2026. Wat ga je krijgen? Stropdas? Of dat was het vroeger tenminste altijd. Maar nu niet meer, hè. Dus wij geven maar muziek hier bij Wekker Wakker Weekend. George Michael. Wat een mooie. Duurt even, maar dan heb je ook wat. The father figure van George Michael.

metalbandje The Kinks. En de dedicated follower of fashion. En zij verstonden de kunst om een beetje humor in de popmuziek te brengen. En dat lukte in de jaren 60. Je luistert naar Wekkerbakken Weekend van Max. Als je zelf een lievelingsplaat hebt die je heel graag wil horen, laat het mij dan weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we misschien wel draaien en er samen even over praten. Jouw lievelingsplaat op de NPO Luister-app. Dit is een hartstikke mooie plaat. Dus een beetje mijn lievelingsplaat. Zoals zoveel trouwens, want ik hou van veel soorten muziek. Rod Stewart en het verhaal van...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen het conflict naar een onaanvaardbaar niveau laat escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noordoosten trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
20: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: Gezellig om elke week zo samen met jullie, de luisteraars en hier in de studio met Frans, de zaterdag te beginnen. Een beetje het weekend te beginnen met heel veel lekkere muziek. En soms muziek die we niet zo vaak horen, is ook belangrijk. Je luistert naar Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5.
1: De Nederpopzong.

veel grote eind jaren 50 en begin jaren 60 opgenomen. Lucille, de Everly Brothers. En wat denk je van de comeback, kun je wel zeggen, van Celine Dion. Wordt ondersteund door een nieuwe single, Dansons, Celine Dion.

Gold Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: mailtje. The one-way ticket van Eruption.
1: De oude bekende.
0: Ja, een hele bijzondere vandaag. Die ook nog volop bezig is met toeren en allerlei andere zaken. Ik heb het over de Boss, over Bruce Springsteen. En die ging, dat is al een tijdje geleden. Eind 1979 ging die live in Madison Square Garden, de grote hal in New York City. En daar deed hij live een van zijn mooiste songs. In de oude bekende Bruce Springsteen en zijn vertellende versie van The River.

0: 1986. Zeggen we een Evans.
1: Ja, de hoogste taart voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
2: Ja, de Vlaamse klassieker.
0: Ja, vandaag een bijzondere, ook live. Net zoals net The River van Bruce Springsteen. En Frank die zegt van, die zat in Madison Square Garden. Daar heeft Presley ook 4 keer uitverkocht gespeeld. En dat was een geweldig concert. Want dat, ja, dat hebben we vaak mogen horen. De American Trilogy zit daar bijvoorbeeld in. En in de Vlaamse klassieken vandaag Bart Peters. Die live in de Lotto Arena in Antwerpen ging zingen. En een heel mooi liedje, moet ik zeggen. Tot je weer van me houdt, Bart Peters.

0: Gezellige platen. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: De schatkamer van...
0: De schatkamer van Jan Smit. Die viert zijn 30-jarig jubileum als artiest. En begon al heel jong als een soort heintje. En heeft zijn carrière geweldig uitgebouwd.

de nacht verdwijnt. Jan Smit, een van zijn grote hits. En samen met Max organiseert Jan Smit een geweldige middag. 9 augustus in het Marinapark op Volendam. Een zittend concert. Hij doet natuurlijk heel veel concerten waar je altijd moet staan. Maar dit is een heel luxe en lekker relaxed concert om naar te kijken. En ik kan je vertellen, Jan werkt geweldig. Dus je zult daar geen spijt van hebben. 9 augustus in het Marinapark. En de tickets kun je krijgen via maxtickets.nl.

morgen is gekomen. En dat hebben wij altijd op zaterdagmorgen. Dan denken we, dan moeten we heel vroeg op om op tijd in de studio te zijn. En dat is leuk, want spelen met muziek, muziek spelen en naar muziek luisteren is het mooiste wat er is. 9 augustus, zorg dat je erbij bent in het Marinapark in Volendam. En dit is misschien een van de mooiste liedjes van Jan Smit. Doorleefd en het gaat ergens over. En Jan kan dat. Die kan een tekst, een lied echt mooi zingen, vertellen. Laura.

0: De New Beat. Uit 1964, liedje van 1 minuut 57. Dat was toen nog zo. Bread and butter.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, keek van de week weer eens wat ik allemaal heb uitgesproken tijdens het muziek maken in studio's. En er was een momentje bij dat ik dacht van, ah, dat is een mooie uitnodiging. Litouwers belde en zei van, Jan, ik wil graag een countryalbum maken met een Canadese countryband. En ik zou graag willen dat je daarbij helpt. En samen met Ruud Hermans en nog een heleboel andere mensen hebben we dat gedaan. En dat is een gouden plaat geworden. En geweldig mooi gezongen door Litouwers, want sommige country songs moet je echt goed kunnen zingen. Wil het overkomen bij iedereen. En Lee Towers nam zijn versie op van Roll On Mississippi. En dan hoor je eigenlijk hoe ongelooflijk goed Lee Towers zingt. Roll On Mississippi van het album Country Roads.

Roll On, Mississippi, Lee Towers. En mooi, hè, dat fluiten. En op het eind. En dan die dobro die er prachtig doorheen speelt. Country Optima Forma. En straks hebben we Country Roads nog te gaan met de Lone Star deze week. Dus blijf lekker bij ons. En we hebben nog veel meer moois. Dus, en als je ons wil bereiken, kan dat via de NPO Luister app. Dan kom je rechtstreeks via de app hier in de studio. En dan zien we dat ook meteen. Het zijn zomerse tijden en daar gaan we van genieten. Als het maar niet al te warm wordt, horen we straks van Frans. Die knikt al. Ik zal niet zeggen wat hij knikt. Maar ik denk dat je geen winterjas mee naar buiten hoeft te nemen. We gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. En dat doen we met Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Een levensbeschouwelijke song, zou je kunnen zeggen. Heel mooi. Eddie Grant.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer, ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
16: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: Hartelijk welkom. We gaan beginnen aan het derde uur van Wekker Wakker Weekend. En dat betekent...
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, vandaag de keus. Wat ga ik straks draaien? Een plaat van John Lennon of een van de mooie composities van George Harrison? Ik zou het op de NPO een luisterapp zetten. Waar kies je voor? John Lennon of George Harrison? Gewoon de naam van de artiest op NPO luisterapp zetten. En ik zie het gebeuren, we tellen het op en we vergelijken het met elkaar. En dan komt er een winnaar en dat is deze keer of John Lennon of George Harrison.

0: is the word Frankie Valli.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, er zijn morgen een paar leuke dagen. Het is de nationale toplusdag. Nou, dat komt met dit weer wel goed uit. Maar het is ook de dag van het oude paard. En de internationale dag van de giraf.
2: Wikkertje dan.
0: Ja.
2: Klom op de
0: dit gaat over een giraf.
2: S'morgens vroeg.

0: toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af.
1: Ja, giraf die kan praten, mooi hè. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje dap, gezongen door Herman van Veen. En nu het weer, verteld door onze eigen Frans. Frans, goedemorgen.
2: Dag Jan, goedemorgen.
1: Het was aardig warm.
2: Ja, behoorlijk, hè? Ook een pittig avondje, een pittig nachtje gehad.
1: Zo.
2: Veel wateroverlast, ja. Zeer zwaar onweer, niet te vergeten stevige wind. Er was ook een bijna orkaanstoot, heet dat, in Hoogeveen. 108 kilometer per uur.
1: Ja, maar ja, daar lagen ook overal takken op de grond.
2: Ja, dat was niet leuk. Het kwam allemaal door de passage, dat heet in de meteo een mesocycloon. Dan weet je dat ook weer. Je hebt er voor de rest niks aan hoor. Mijn hondje dacht er ook anders over toen ik er gisteravond om moest uitlaten. Maar goed, terug naar vandaag. In het oosten en noorden begonnen we met onweersbuien. Maar ja, die zijn nu vrijwel het land uit. Blijft over een overwegend droge dag met veel zonnige perioden. Er is nu nog weinig wind, maar geleidelijk steekt er een zwakke tot matige wind op. Die komt dan uit westelijke richtingen. En daardoor gaat de temperatuur niet zo extreem hoog worden als gisteren. Dus
1: mooi.
2: Dat is het voordeel. Vanmiddag een mix van veel zon met wat stapelwolken. En vooral in het zuidoosten kunnen die stapelwolken wel uitgroeien tot een bui. Opnieuw een warme dag, vooral landinwaarts. Voelt die warmte ronduit drukkend aan. Landinwaarts zomers 25 tot 29 graden. In het zuidoosten tropisch met 30 tot 32 graden.

0: Dikketje Dap, gezongen door Herman van Veen. En nu het weer, verteld door onze eigen Frans. Frans, goedemorgen.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Het was aardig warm.
1: Ja, behoorlijk, hè? Ook een pittig avondje, een pittig nachtje gehad.
0: Zo.
1: Veel wateroverlast, ja. Zeer zwaar onweer, niet te vergeten stevige wind. Er was ook een bijna orkaanstoot, heet dat, in Hogeveen. 108 kilometer per uur.
0: Ja, maar ja, er lagen ook overal takken op de grond.
1: Ja, dat was niet leuk. Het kwam allemaal door de passage, dat heet in de meteo een mesocycloon. Dan weet je dat ook weer. Je hebt er voor de rest niks aan, hoor. Mijn hondje dacht er ook anders over toen ik er gisteravond nog moest uitlaten. Maar goed, terug naar vandaag. In het oosten en noorden begonnen we met onweersbuien. Maar ja, die zijn nu vrijwel het land uit. Blijft over een overwegend droge dag met veel zonnige perioden. Er is nu nog weinig wind, maar geleidelijk steekt er een zwakke tot matige wind op. Die komt dan uit westelijke richtingen. En daardoor gaat de temperatuur niet zo extreem hoog worden als gisteren, dus
0: mooi.
1: Dat is het voordeel. Vanmiddag een mix van veel zon met wat stapelwolken. En vooral in het zuidoosten kunnen die stapelwolken wel uitgroeien tot een bui. Opnieuw een warme dag, vooral landinwaarts voelt die warmte ronduit drukkend aan. Landinwaarts zomers 25 tot 29 graden. In het zuidoosten tropisch met 30 tot 32 graden. Op de stranden is het door een wind van zee vanmiddag best wel wat aangenamer. Een graadje of 20 tot 24.
0: Nee.
1: Vanavond is het vrijwel overal nog zonnig en droog, op mogelijk een enkel regen- of onweersbuitje in het zuidoosten na. Komende nacht opnieuw een regen- of onweersbui is dan mogelijk. Maar ja, zo'n licht- en geluidsshow als afgelopen nacht lijkt het niet te worden, hoor.
0: Okay.
1: Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten. Morgen, Vaderdag, een mix van zonneschijn, sluierbewolking, opnieuw hoge temperaturen. Morgenochtend overwegend nog droog, maar vooral in het zuiden en midden kunnen een paar mogelijk stevige buien weer vallen. De wind komt uit het noordoosten, is zwak tot matig, later langs de kust af en toe vrij krachtig. En morgenmiddag vooral in het zuiden en midden echt zonnig. In het noorden en oosten wat meer bewolking. En daar is dan weer kans op een enkele regen- of onweersbui.
0: Nou, vind ik dat niet zo vervelend. Als het zo warm is en ineens
1: even afkoelen.
0: Zo'n plensbui met een heleboel water. Ik vind dat lekker. Daarna is het kou.
1: Ja, als het zo even zo'n kwartiertje, half uurtje duurt, zo'n
0: bui. Ja, dat is lang genoeg.
1: Ja, precies. Ja. Morgenmiddag temperaturen tussen de 20 tot 25 graden in het noorden tot plaatselijk 30 tot 32 weer in het zuidoosten. En opnieuw een drukkende dag. Morgenavond, periode met zon nog steeds, blijft het waarschijnlijk vrijwel overal droog. Kijken we naar de komende week. In de weermodellen zien we dat we wat langere tijd te maken krijgen met een combinatie van hoge luchtvochtigheid, weinig wind en veel warmte. Dus ja, dat is niet echt aangenaam.
0: Klinkt als rustig aan.
1: Ja, rustig aandoen, ja, precies. Maandag en dinsdag krijgen we opnieuw te maken met heel warme lucht. Die komt uit het zuiden. Dan gaan we weer in grote delen van het land richting 30 tot 34, plaatselijk 35 graden. In de kustgebieden is het wel een tikje minder warm. Volop zon dus bij een kleine kans op een bui. Vanaf woensdag dan draait de wind naar het noorden en krijgen we duidelijk temperatuurverschillen tussen de kustgebieden en het binnenland. Maar het blijft wel volop zonnig. En als we op echt langere termijn kijken, we zijn volop bezig aan een hittegolf. Je zei het al, die wel eens heel langdurig kan zijn. Normaal is een hittegolf tussen 5 dagen 25 graden of meer, waarvan 3 30 graden of meer. Maar er is nooit een eind aan gekoppeld. De langste hittegolf is in 1975 geweest. Die was 18 dagen.
0: Oh.
1: En als ik nu op de langere termijn kijk, nou, dat zou misschien wel eens in die buurt kunnen terecht gaan komen.
0: Daar gaan we records breken.
1: Precies, maar niet echt fijn dat je zegt. Hè?
0: Nee. Wel warm, hè?
1: Het is wel een tikkie te.
0: Ja, een tikkie te. Dankjewel, Frans. Ja, dat weten we dan ook weer. En als het warmer wordt, dan stijgt de temperatuur, hoorde ik net van Siep. Die weet er ook veel van, hè?
1: Dat lijkt kruifvel.
0: En deze is jarig vandaag. Lionel

0: The Rolling Stones.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, twee liedjes non-stop van een band die altijd in de Evergreen Top 1000 voorkomt. Ik heb het over de Sandy Coast. Jan en Hans Vermeulen en hun vrienden. Non-stop The Eyes of Jenny dadelijk. Maar eerst True Love, That's a Wonder.

0: Wat een wereldsong. The Eyes of Jenny, de Sandy Coast.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik had de keus gegeven. John Lennon of George Harrison. Liedjes van deze mensen. Allebei afkomstig uit de Beatles natuurlijk. En ik heb aan de telefoon Egon Beaert uit Voorhout. Egon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Jij was nogal weg van While My Guitar Gently Weeps, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja,
0: hoe,
2: ja.
0: En hoe komt dat? Want ze hebben zoveel liedjes.
2: Ja, nou ja, ik ben in feite Beatles-fan, maar met name Paul McCartney, die toert natuurlijk nog steeds. Althans, de laatste tour is in Noord-Amerika geweest, ja, afgelopen jaar.
0: Ja.
2: Ben ik geweest in Denver, want ik volg toch wel, voor zover ik kan, de meeste concerten van hem. Omdat dat echt geweldig is, het is een soort levende legende.
0: Ja, absoluut.
2: En hij speelt altijd ook een liedje samen met George, samen met... John Lennon, althans op video dan, maar ook altijd het liedje When I Got Down, Gently Weeps van George Harrison. En ja, hij begint dat dan, hij vertelt daar een verhaal daarover. En hij begint dan altijd met de ukulele van George, dat zegt hij tenminste. En dan begint hij daar helemaal alleen solo. En op een gegeven moment komt dan een drumstel, de grote trom van drumstel erbij, zachtjes. En op een gegeven moment nog een gitaar en op een gegeven moment gaat het helemaal los. En die opbouw, dat is zo fantastisch. Ik zou bijna zeggen, dat is ja, het mooiste, is niet, maar misschien wel het mooiste van heel het concert. Dat is zo'n mooie opbouw.
0: Het is een ongeëvenaard goede song, hè? While My Guitar Gently Weeps.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Een onderschatte songwriter in feite in de Beatles-tijdperk. Ja, ja.
0: Ja, Something, ook van hem. Maar ja, ze mochten allemaal niet zoveel schrijven, want het waren allemaal Lennon en McCartney liedjes.
2: Maar nou, een beetje ego's in die tijd. Zo was het niet helemaal, maar ja, zo ging dat in die tijd.
0: En, ja, joh. Maar dit liedje is onvergetelijk. En,
2: zeker.
0: Op een gegeven moment hebben ze er zelfs Clapton bij gevraagd om nog op het eind en tussendoor zo nu en dan wat te spelen. Ja. Ik vind het een van de mooiste popsongs die er ooit zijn gemaakt, eerlijk gezegd.
2: Ja, is fantastisch zo. Maar als je eigenlijk zou je een keer live moeten zien met een concert van Paul McCartney, dan wordt de song nog magischer.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En, ja, ik denk dat McCartney wel weer gaat toeren nu zijn nieuwe album uit is.
2: Ik hoop het van harte. Gaat zeker naar zijn concerten. Ja, ja.
0: Dan komen we elkaar misschien tegen, Egon.
2: Dat wil leuk zijn, Jan.
0: Oké, man. Bedankt en een goed weekend, hè.
2: Hey, fijne uitzending.
0: Joe, ja, dag.
2: Fijne weekend. Hey.

thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Dag zuster Ursula. Rob de Nijs. Een artiest en mens om nooit te vergeten.
1: Country Roads.
0: Ja, je vaste afspraak met de country muziek in Weggewakker Weekend van Max. En vandaag de band die begon als de Texas Sea. En later Lone Star.

What About Now? Lone Star. En ze heette Texas Sea, omdat toen de leden allemaal uit Texas kwamen. Op een gegeven moment ontdekten ze natuurlijk met de muziek Nashville.

The Amen Corner. En een van de grote hits uit de jaren 60. Hello Susie. Ook in Sayalonga. Longa in Spanje. Luisteren ze op dit moment. En over de hele wereld zie ik op de app. Dat is wel mooi. En dit zijn Mighty Sparrow.

1978, Only a Fool. Ja, en dat brengt ons aan het eind van het derde uur van Bekkerbakken Weekend van Max hier op NPO Radio 5. We gaan nog een uurtje door dadelijk met lekkere muziek. En we gaan de pianobar in. Dus nog genoeg te beleven. Maar eerst maar eens even kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. En get out of your lazy bed met Bianco.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute-zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël zei ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het land Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. En blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Ul. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het festival is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten, is het nu droog en overal komt vandaag geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

De tijd vliegt om als je het gezellig hebt. Dit is het vierde uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. De week van de jaren 70 ligt achter ons, maar zo nu en dan hebben we wel 70's platen voor je paraat hier. En zeker deze mag niet ontbreken. De band die in de jaren 70 zoveel hits scoorde en de hele wereld veroverde. En dat met vaak kwalitatief hele goede songs. Goed gezongen. Kortom, wereldklasse. ABBA en Evil.

Met je transistorradiootje op het strand. En luisteren naar The Fortunes en Caroline. Het is morgen de internationale dag van de muziek. Ik denk, ik zal er eens een paar pareltjes bij pakken.

0: Give Ireland back to the Irish, Paul McCartney.
1: De Wekker Wakker Weekend, gast van de week.
0: Ja, vandaag een hele bijzondere, vind ik. En dat vind ik leuk om daar eens even na lange tijd op de radio mee te babbelen. Dick Bakker, hij was de man van de grote orkesten, het Metropoolorkest. Maar ook de man die heel veel songfestivals deed met die grote orkesten. Mede verantwoordelijk was voor Dingedong van T-Chin en I Remember Elvis Presley. Van Danny Miller, allemaal bijna wereldhits. En, Dick heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Dick.
2: Goedemorgen.
0: Dat waren tijden, met een groot orkest een songfestival doen.
2: Ja, dat is afgeschaft.
0: Ja, dat is niet meer.
2: Nee, ik heb de laatste 3 jaar nog gedirigeerd. Maar ja. Toen was het op een gegeven moment gewoon afgelopen. En we hebben van alles geprobeerd, maar... Het werden videoclips, hè? Ja. Zoals ik het maar nu...
0: Ja, en een heleboel gekkigheid.
2: Ja, zoveel mogelijk gekkigheid.
0: Ja, het gaat niet meer om de liedjes, maar het gaat om hoe het eruit ziet.
2: Precies.
0: Jij hebt in je leven heel veel gedaan. Ik heb nog piano onder jouw leiding mogen spelen. En je bent dat niet. Je hebt dat niet losgelaten, laat ik het zo zeggen. Want voor mij ligt een prachtige CD, Feelings en Nostalgia. En dat is al de zoveelste. Je houdt de grote orkesten in leven.
2: Ja, nou, het is. Ik ben eigenlijk in 1974 heb ik het eerste album gemaakt, maar dat was gewoon, zeg maar Nederlandse liedjes instrumentaal.
0: Ja.
2: Maar vanaf 75 of 76 en 77 heb ik dat een dubbel album gemaakt en dat is. Dat is eigenlijk allemaal de muziek uit de 60s en 70s. Hele grote, beroemde nummers. En die heb ik instrumentaal op een hele mooie manier proberen uit te voeren.
0: Ja.
2: En dat hoorde iemand in Engeland toen ik daar aan het opnemen was van XM Radio in Amerika. En die zei, dit is precies wat ik zoek, kun je alles naar me toe sturen. En die draaien dat nog elke dag over heel Amerika.
0: Ja, mooi is dat, hè?
2: Dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Als je dan zo je hele carrière ziet, want met wie heb je niet gewerkt? Van Rudy Karel tot aan de grote albums van grote sterren. Una Paloma Blanca, heb je alles mee te maken gehad. Als je nou zo terugkijkt, hè, wat is nou voor jou het absolute hoogtepunt, Dick?
2: Ja,
0: dat is moeilijk,
2: hè? Dat is een hele lastige vraag. Ik heb een hele mooie tijd gehad. En dat is eigenlijk een ander soort muziek. Maar met Louis van Dijk, Pim Jacobs, hè, stijl. Dat heb ik altijd erg leuk gevonden om dat te doen. Omdat dat muzikaal heel hoog stond. Maar ik vind eigenlijk die albums die ik maak, dat doe ik met heel veel plezier. En dat is voor de mensen van 50, 60 plus, die over de hele wereld kennen die dat, die songs.
0: Ja.
2: En dat was een tijd van Simon & Garfunkel en de Beatles, Everybody's, Bee Gees, Stevie Wonder enzovoort enzovoort. En dat zijn prachtige stukken en die zijn, lenen zich ook heel goed om instrumentaal uit te voeren.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik draai zo af en toe instrumentale muziek en dan komt er heel veel reactie, want het is in Nederland bijna niet meer te horen.
2: Nee, en de mensen die het destijds maakten, dan heb ik het over James Last, Frank Poussel, Raymond Lefevre en zo, Mantovani, die zijn allemaal overleden. En het is heel kostbaar om zo'n album te maken met groot orkest, maar ik vind het enig om te doen en dat is ontzettend leuk. En geen haast, hè, dus ik doe gewoon eens een nummer, hè, zoek een mooi nummer uit. En ik heb het nu bijna 100 gedaan. En dit is weer de laatste die hebben we dus 2 maanden geleden opgenomen. En er staan ook weer wereldberoemde stukken. Hè.
0: Ja. En je geeft het stokje al een beetje over aan je zoon ook, hè?
2: Ja, mijn zoon is sowieso heel druk in de muziek. Maar wij doen dit samen. En dat wil zeggen, samen produceren we het. Hè,
0: want,
2: ik sta te dirigeren en hij houdt de boel in de gaten in de controlekamer. en hij doet ook mee in de ritmesectie. Hè, dus hij maakt een belangrijke basis. En dan gaan we dus zo verder. En dan komt een heel orkest, een koor en alles komt er overheen.
0: Dick, blijf van die grote bladen met notenbalken halen en kladder ze vol met jouw mooie ideeën en je gevoelens. Feelings en Nostalgia 5. De Dick Bakker Orchestra. Over de hele wereld wordt het gedraaid. Nou, dan zou Wekker Wakker Weekend en ik zelf toch wel ongelooflijk dom zijn om dat niet te doen. Ik wens je hartstikke veel geluk in je leven en heel veel succes en heel veel, vooral heel veel plezier.
2: Ja, heel hartelijk dank.
0: Oké, dag Dick.
2: Dag.

0: van Bob Dylan in de opvatting van de Dick Bakker Orchestra.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen Jore, want hier is weer Los van Slijf.
2: Oh, gezellig, ik zit er wat harder hoor, ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur.
0: Ja hoor, dan gaan we weer terug naar een zaterdag. Ergens in meestal de jaren 80, begin jaren 90. Losvast op tour, Losvast live. Met alle artiesten die in die tijd heel groot waren.

0: niet echt. Ook van dichtbij, hoor. Ook van dichtbij.
1: En hier is dan uw presentator. Ik kan het niet uit mijn bek krijgen, hoor. Ik kan het niet uit mijn bek. Zeg jij het maar.
2: De gast in Losvast was het Circus Gustus en Monica.
3: De beste evergreens in makkelijke taal hoor je in Wekker Wakker Weekend met Jan Driekman, NPO Radio 5.
4: Ik denk

aan Sugar, Sugar. Ja, daar komt. Ik ben al onderweg naar die pianobar. Daar moet ik allemaal deuren door en kijken of die microfoons het allemaal blijven doen. Maar dat zal wel. Op naar de pianobar. Ja.

0: natuurlijk. De pianobar, het telefoonnummer is 0800-3000-555. En we gaan een hele grote hit spelen. Je kunt een wekkerwakker weekend muismat winnen als je in de gaten hebt wat ik speel. 0800-3000-555. Zal het makkelijk beginnen, hè? Niemand, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik ben met Mars aan het bellen, geloof ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met
1: wie? Hoek.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Ed Buiskool, maar die heb je al een keer een lijn gehad.
0: Ah ja, maar het is niet dokter Doek. Dat is fout.
1: Oh, oké.
0: Okay. Oké, dag.
1: Doei.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat was ik aan het spelen?
2: Goedemorgen. Alice.
0: Dat is helemaal goed.
2: Alice. Living next door to Alice.
0: Hoe de...
2: Fuck is Alice, ja.
0: Precies. Ja. Met wie spreek ik?
2: Je spreekt met Dirk van Rijen.
0: Dirk, jij wint het muismat van Wekkerwakker Weekend. En ik wens je een hartstikke goed weekend.
2: Fantastisch, dankjewel.
0: Heel veel geluk.
2: En
0: ga je vanavond voetballen kijken?
2: Ik kijk geen voetbal, nee, sorry.
0: Mooi, dan ben je een gelukkig mens.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, goed weekend.
2: Hoi, hoi.
0: Dag.
2: Hoi.
0: Ja, dit is hem, hè. Smokey en Living Next Door to Alice.

0: Living Next Door to Alice was de oplossing van de pianobar.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, en die is vandaag voor Kitty. Kitty van Nuland uit Eindhoven. Kitty, goedemorgen.
2: Jazeker, goedemorgen Jan.
0: Hoe is het ermee, Kitty?
2: Heet.
0: Ja, warm, hè?
2: Zo. Afschuwelijk. Oh, ja.
0: Ja, maar ja, de komst van
2: nu. Ik kan het helemaal niet tegen.
0: Nee, ik vind het ook niet helemaal fijn. Maar nee, ja, weinig aan te doen. Zeg, wat was de plaat van jouw leven?
2: Where's Your Love of Me, van de Leo Troubles on My Shoulder, van de Bee Gees.
0: Van de Bee Gees. En heb je daar een speciale reden voor?
2: Jazeker.
0: Vertel eens.
2: Mijn dochter, die is nu 33 jaar geleden overleden.
0: Ah.
2: In mijn, of overleden, stilgeboren.
0: Oh ja.
2: Dus dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, absoluut niet.
2: Nee.
0: Ik weet het. En, en welke verbinding heb je met de song Rest Your Love on Me van de Bee Gees?
2: Daar staat in dat, in de tekst, dat de trein wegrijdt.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is voor mij echt een,
0: En je dochter heette Johanna?
2: Nee, Joanna.
0: Joanna.
2: Ja.
0: En als je de Bee Gees hoort, kijk je dan soms niet eens naar boven en denk je van...
2: Ja,
0: ah, wat ben je dichtbij?
2: Ja, zeker.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja.
0: Ik ga hem voor je draaien, Kitty.
2: En het is een country song, hè? Dus
0: ja.
2: Dat vind jij helemaal geweldig.
0: Dat vind ik ook mooi. En,
2: ja,
0: en een niet fijne reden, maar wel mooi als je hem hoort dat je eraan deed.
2: Goed, het is niet anders, dus
0: Bent met je eens. Ik ga hem voor je draaien, Kitty.
2: Heel lief, dankjewel Jan.
0: En heel veel sterkte in je leven en heel veel lief.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Dag.
2: Dag.

Rest Your Love on Me van de Bee Gees. Voor Kitty van Nuland, die 33 jaar geleden Joanna Still geboren had. En ze denkt elke keer aan haar als ze deze prachtige song van de Bee Gees hoort. We zijn er doorheen. Om je op 4 uur lang wekkerwakker weekend van Max hier op NPO Radio 5. En straks komt Angela natuurlijk. En daarna de Magical Mystery Tour. Maar dadelijk eerst Felix Meurders. Met FM op 5. Met allemaal leuke dingen en mooie dingen. En dan gaan we natuurlijk langzaam toeleven naar vanavond om 7 uur. Speelt Oranje tegen Zweden. Het zal wat worden. Want de een naar de ander vliegt er nu uit. En daar moeten we een klein beetje voorzichtig mee zijn. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Wees lief voor elkaar. Een mooie Vaderdag. En tot volgende week.

0: Samen Max.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Nu bij Dirk, Le Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich volgens hen niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van de comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon en wat stapelwolken bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: NPO Radio 5.

0: Felix Murders.
1: Goedemorgen, we worden de laatste dagen met enige regelmaat gewaarschuwd voor code oranje. En dan weet je wat dat betekent. Hevige windvlagen, zware onweersbuien met soms grote hagelstenen. En dan kan er sprake zijn van enorme wateroverlast, ondergelopen straten, tunnels en kelders, van blikseminslag, rondvliegende takken of zelfs omvallende bomen met soms stroomstoringen tot gevolg. En meestal is de code regionaal. Maar de code oranje voor vanavond is landelijk. Sterker nog, internationaal, wereldwijd. Want vanaf 7 uur speelt het Nederland zelf tegen Zweden. En deze zender en

hartige tekst van Kiss. Met de nadruk op hartig. Hart. I was made for loving you, baby. Ja, ja. En jongens uit de Verenigde Staten.

0: Ja, welke schuilplaten zou dat vandaag zijn? Wel eentje van Tokotronic, maar eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord voordat ik erg op stuitte deze week.
1: Jeetje, dat band bestaat al 30 jaar.
0: Alsjeblieft.
1: Ze komen uit Hamburg. En ik kan me wel herinneren dat ze waren eigenlijk net een paar jaar bezig. En toen kregen ze een hele mooie prijs, de Kometprijs in Duitsland. Voor de beste Jung Deutsch und auf dem Weg nach oben. En toen kwamen ze op het podium en toen zeiden ze, ja, maar wacht even. Wij zijn helemaal niet trots op dat wij jong zijn, want dat ben je gewoon, weet je wel. Dat is geen prestatie. En dat we Duits zijn, daar zijn we al helemaal niet trots op. Dus toen zijn ze boos weggelopen en hoefden ze die prijs niet.
0: Also, en wat gaan we draaien? Bis uns das Licht vertreibt?
1: Ja, dat is uit 2000.

0: das Licht vertreibt.
1: Bis uns das Licht vertreibt.
0: Totdat het licht ons wegjaagt. Van Tokotronic uit Hamburg, die al jaren aan de weg timmeren en waar wij helemaal geen enkele weet van hebben. Tot vandaag dan. Ik ga even terug in de tijd.
2: Nog even zijn we weg. Ik zie het daar op het t-shirt. Beetje moeilijk te lezen van hieruit. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland, Limburg's lot. Limburg!

0: Middelweg van Jeroen van Koningsbrugge, dus die is erbij. En natuurlijk Rowenaise, maar ook Blackbird. Hè, Merel Koman uit Kessel, die veel goede liedjes al de afgelopen jaren heeft gemaakt. En natuurlijk de vrienden van Rowenaise.
1: En Lex en Hoogmis begint meestal om 10:00. Wanneer trappen jullie af?
0: Wij doen dat om 2:50.
1: Waarom? Waarom zo laat?
0: Ja, dat moet je eigenlijk aan Thierse Kreuze, de nieuwe Jan Smeets van Pinkpop, vragen. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: En dan lees ik de Hoogmis van het Zuiden, muziek, theater en humor. Van rock tot vastelovend, van dialect tot top 2000. Wat staat er allemaal te gebeuren dan?
0: Ja, dit is en muziek, maar ook theater. En we gaan eigenlijk is het plan vanuit Trackzak en Pinkpop om een ode te brengen aan alles wat Limburg heeft. Dus inderdaad, van vastelovend tot aan Limburgse liedjes die de top 2000 hebben bereikt. Tot aan Pablo van der Poel van de band The Wolf. Blackbird met heel veel Radio 2 topsongs. Ik weet niet of ik dat bij Radio 5 mag zeggen, maar ze heeft heel
1: Tuurlijk.
0: Veel topsongs.
1: Ja, die mensen komen allemaal hierheen nu. Ja.
0: Ja, dat weet ik ook. Het gaat goed met jullie, ja. Het is een viering in theater. En ja, er zijn ook nog wat verrassingen. Heeft Tren van Trackzak mij ingefluisterd, maar die weet ik dus zelf ook nog niet. Maar
1: en wie speelt er dan theater? Er komt nog een grote verrassing. Wie speelt er dan theater?
0: Ik denk de pastoor. In de zin van, wij zingen onze liedjes. Frans Pollux, Halt me gesvals, Merel Koman dus.
1: En wat doe jij?
0: John Tana, het fenomeen uit Maastricht. En tussendoor leidt de pastoor Adriaans uit Raadsdaal, meneer van Koningsbrugge, de mis.
1: En waar ga jij de mensen zelf op trakteren, Lex?
0: Ik ga mijn liedje Noord-Zuur zingen, naar het zuiden.
1: Ja. Goed, als die Hoogmis van het Zuiden straks is afgelopen, wanneer is deze mis dan voor jou echt geslaagd?
0: Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk super warm. Hè. Het is geloof ik morgen 33 graden in Landgraaf. Er kunnen 60.000 mensen op dat veld. Laten we afspreken als er 45.000 mensen voor onze neus staan en eventjes een soort gevoel van saamhorigheid hebben gevonden dicht bij huis. Dus los van de Foo Fighters en van Natasha Bedingfield en alles wat daar tussenin op Pinkpop staat dit jaar. Van 21 Pilots. Maar dat ze even dat Limburgse gevoel en elkaar misschien eventjes hebben vastgepakt en gesjoenkeld en een beetje meegedijnd op de muziek en met ons gezongen. Ja, dan ben ik een tevreden man.
1: En wanneer was jouw eerste Pinkpop als bezoeker, Lex?
0: Als bezoeker? Nou, ik was daar voor de eerste keer werkzaam. Ik heb een tijd lang bij Hilversum 3 gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Het radiostation. En toen moest ik met Giel Beelen mee als redacteur. Dus als hulpje. Wat Leon Polman voor jou doet, deed ik voor Giel Beelen.
1: Ja, maar Leon is veel meer dan een hulpje, hoor.
0: Nee, ik was een simpel hulpje. Ik was echt een... Ik moest gewoon zijn water dragen, zeg maar.
2: Okay.
0: En toen moest ik daar dus werken voor de eerste keer. En toen, ja, een klein verhaaltje, twee zinnen. Ik moest dus zorgen dat Giel op tijd was bij of radio of televisie of podiumpresentatie. Want die drie disciplines die moest hij volbrengen dat weekend. Dus ik kijk op mijn schema. Ik zie, oh shit, over 3 minuten moet Giel op de Noordstage, op het Noordpodium, een band aankondigen. Ik zeg, kom snel, hup, dat golfkarretje in, hup, backstage. 1 minuut van tevoren, 30 seconden van tevoren krijgt Giel die microfoon van de stage manager, loopt het podium op om een podiumpresentatie te doen live op televisie. Hij zegt, oké, Pinkpop, laat je horen van Ben Howard, een artiest. En die publiek een beetje joelen. En vervolgens loopt hij af, komt de zanger van de band naar hem toe, want die waren nog niet opgegaan. Hij zegt, yo, dude, we are not Ben Howard. We are the Ting-Tings. Oi, oi, oi. Nou, dat was mijn eerste Pinkpop-ervaring, Felix. Dus daar ben ik niet bijster trots op.
3: Felix, wil jij nog water?
1: Ja, graag.
3: Oké, haal ik even aan.
1: Oké, dankjewel. Lex, alles komt goed. Dat is jouw nieuwe single en bij deze.

0: Het is een kwestie van geduld tot heel Holland-Limburg sleutelt. Rowan Herzen in 1992 op Pinkpop. En nu, 33 jaar later, wordt deze regel van dit lied nog eens extra luister bijgezet. Want dit weekend viert Pinkpop de 55ste editie met een muzikaal eerbetoon aan de Limburgse wortels van het festival. En de grootste artiesten uit de regio zullen het podium omdopen tot een kathedraal van de popmuziek met het onderdeel De Hoogmis van het Zuiden. Ras Limburger en dito-artiest Lex Uiting is een van de artiesten die de mis zal leiden. Lex, goedemorgen.
1: Hallo, hallo. En goedemorgen, moeten we dan zeggen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pinkpop wordt 5x11 jaar. Dat is in Limburg natuurlijk helemaal goud. Hoe bijzonder is het dat Pinkpop op deze manier zijn Limburgse wortels herdenkt?
1: Ja, het is bijzonder inderdaad. 5x11. 11 is het zottegetal. 5x11 is dus een feest en een jubileum. En Pinkpop had het idee, samen met de band Tracksack, van onder andere Ronese accordeonist Trem van Henkenvoort en zijn compaan Bart Storker. Zij samen hadden het idee om het Limburgse regiogevoel, dus dat ook de vele vrijwilligers die aan het festival werken, om dat eens een beetje te vieren en in het zonnetje te zetten. En dat werd de Hoogmis.
0: En die Hoogmis, dat is meestal een mis met drie heren in de katholieke kerk. Met hoeveel heren staan jullie morgen op het podium?
1: Nou, wij hebben ook dames, uiteraard. Wat zou de wereld zijn zonder meertjes? De mis wordt geleid door die dronken pastoor Adriaans uit Draadstaal. Ken je die nog?
0: Ja, zeker wel, ja. Ook in Limburg, hè?
1: Die woont in ieder geval weer in Limburg. En die lijkt me heeft

0: Uiting met een nieuwe single, Alles Kump Goot. En ik zie een vol terrein voor me bij Pinkpop. 60.000 mensen die zingen mee en die klappen mee op Alles Kump Goot. Want het is eigenlijk wel een feestnummer natuurlijk.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: We gaan naar vorig jaar, 8 september. Vliegveld JFK in New York. Een Nederlandse man van een jaar of 60 zakte ineen. Stef zag het. Hij haalde zijn pocket AED tevoorschijn en hij reanimeerde de man. Maar wie was hij? Wie was die man? En waar is hij nu?
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Childs en I've Got a Woman. Hoeveel jaar was dit oud, zei jij ook alweer in totaal bij elkaar?
1: Ik had gedacht zelf 71 jaar wel.
0: Klopt als een zwerende vinger. Zij vroeger altijd als een bus, maar dat klopt dan niet. Want een bus klopt niet. Hey, Van Dikhout nodigt mij uit. Nou, dankjewel.

0: Luister even naar me. Heel erg stil in mij. Komende week kunnen we ons opmaken voor actie. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op de sociale zekerheid en dat is voor de vakbonden onacceptabel. En de gesprekken die ze samenvoerden leverden wat de bonden betreft te weinig op. En dus wordt er gestaakt de komende dagen. Maandag een paar uur op Schiphol. Woensdag moet het hele openbaar vervoer plat. Jawel. En dat is niet niks. Vakbondsvoorzitters Hans Spekman van de FNV en Hans van den Heuvel van het CNV leggen overal uit, waar het maar kan, waarom dit nodig is. Hans van den Heuvel bijvoorbeeld aan Sven Kokkelman.
1: Kijk, ik snap heel goed, ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat werkgevers juichend op de banken staan als er acties of stakingen volgen. Dat kan ik heel goed begrijpen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een verankerd recht wat vakbonden kunnen gebruiken om hun punt kracht bij te zetten. En wij zullen dat ook prudenter op de juiste wijze inzetten. Het is ook op bijvoorbeeld de grote actiedag op 24 juni.
2: Ja, dat is het OV.
1: Ja, maar dan gaat ook niet de hele dag het hele OV er collectief uit. We starten later op om ook maar even te zien, er zit ook een opbouw in hoe wij de dingen doen.
0: Oordeel zelf maar of je het hiermee eens bent. Ik heb een van die Hansen gevraagd naar iets waar niet over de twist valt, namelijk over smaak. Over muzieksmaak.
3: WNL VARA presenteert het favoriete nummer van
1: Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Mijn favoriete plaat stond op 6 februari 1989 op nummer 1, ook hier in Nederland. En dat weet ik omdat dat mijn geboortedatum is. Mijn vader heeft vaker het verhaal verteld dat hij op die dag samen met mijn moeder naar huis reed. Hij was net vader geworden van zijn eerste zoon. En terwijl ze in de auto zaten klonk dus dit nummer, Belfast Child van The Simple Minds. Eigenlijk een heel droevig nummer bij zo'n blijde gebeurtenis.

0: Ik heb even op de verjaardagskalender gekeken. En dan zag ik dat Kiki die 79 jaar is. Ongelooflijk, had ik niet verwacht. I've got the music in me. Wat gaan we doen? Wel, we hebben het over de reis van je dromen die gepland staat. Maar wel met je favoriete artiest. Maar helaas, die moet je dan missen. Omdat ze, ze is naar Nederland. En jij bent elders. Martin en Gietje moesten in 2019 concluderen dat hun lang geplande trip naar Canada tegelijk viel met het optreden van Rosanna Cash. En wat toen gedaan?
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
3: Mireille Mathieu.
4: Bob Dylan.
5: James Last.
6: Olivia Newton-John.
7: This is Chip Taylor.
8: Is that Andy Coldplay?
9: Mother's Fires!
10: Here are the Beatles!
11: Good evening, everybody, and welcome. Please give a rousing hand for Roseanne Cash.
1: Je beste concert ooit.
0: Marten van der Weer, goedemorgen. Jullie favoriete artiest Rosanne Cash, de dochter van. Die kwam in 2019 eindelijk naar Nederland. En daar konden jullie niet bij zijn. Want jullie hadden een vakantie gepland, zo was het toch?
12: Ja, dat klopt, Felix. Goedemorgen. Wij zouden in september naar Canada en dat hadden we geregeld. En ergens in het vroege voorjaar, toen we die vakantie al geregeld hadden, een rondje Calgary, Vancouver, Calgary, toen zag mijn vrouw op internet dat Rosanne Cash naar Nederland zou komen. Oh, wauw, gaaf, hartstikke leuk. Dus wij kijken wanneer, ja, verdorie, net op 15 september 2019, in de weken dat wij in Canada zaten.
0: Ai.
12: Dat was pijnlijk.
0: En toch wil je het vanochtend graag hebben over het beste concert ooit. En wel een concert van Rosanna Cash. Hoe kan dat?
12: Nou, toen keek ik even op de tourkalender. En ik zeg al tegen mijn vrouw van, misschien komt ze een paar weken later wel in Duitsland of iets dergelijks. Dan rijden we vanuit Leeuwarden, waar wij wonen, even in Noord-Duitsland in of zo. Maar toen zien wij tot onze stomme verbazing dat ze eind september, en nog de laatste dag van onze vakantie ook, in Canada zou zijn. En daar ging haar tour namelijk verder. En dat was in Calgary. Daar was het eerste concert van in Canada. En dat was op 26 september. En de 27e zou ons vliegtuig terug naar Nederland gaan. Dus ja, 1-1 is 2 natuurlijk. Dat gaan we regelen.
0: En nu is Rosanne Cash natuurlijk de dochter van de legendarische Man in Black, Johnny Cash. Kon je die legendarische Cash-vibe ook voelen daar in die Canadese concertzaal?
12: Nee. Rosanne Cash heeft duidelijk een heel eigen publiek, een heel eigen stijl. Ze speelt en zingt al decennia lang en maakt prachtige albums. En toen in 2019 was zij 64 zoiets, is nu 71. Zij heeft gewoon een heel groot oeuvre en ze hoeft niet de hele tijd de dochter van te zijn. Ze refereert er wel eens naar in teksten van de platen of zo van mijn ouders, dit of dat. Maar dan heeft ze bijvoorbeeld ook over haar moeder. Dat is Vivian Liberto, de vrouw van wie Johnny Cash ooit gescheiden is. En dus heeft het niet zozeer over Cash. En ze gaat ook geen medley spelen van zijn grootste nummers.
0: En wat zouden de grootste verschillen tussen een concert in Canada, Calgary in dit geval, en in Nederland?
12: Nou, dat is vooral de Dutch Disease, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Als we hier naar een concert gaan, en twee maanden geleden nog in Carré geweest naar Tori Amos, dan wordt er gefilmd, gefotoed, er wordt gekletst. Dat is in Canada echt redelijk uit de boze, tenminste toen. We hebben het over nu 7 jaar terug. In het concertgebouw in het theater was het absoluut verboden om bijvoorbeeld foto's en video's te maken. Dat was op straffen van verwijdering uit de zaal. En dat werd ook echt goed nageleefd. Dus er werd geen enkele opname gemaakt. Je kunt op YouTube er ook heel weinig dingen over vinden. En wat erg opvallend was, was dat het is natuurlijk vrij commercieel in Canada, net zoals in Amerika. De theaterdirecteur bedoel ik, die kwam het podium op voor het concert. En die ging een soort financiële verantwoording doen van alle sponsoren, alle mensen die geld schenken aan het theater. En hoe het mogelijk was dat al die artiesten weer betaald werden en welke dingen zij voor de community, voor de bevolking deden. Dat was super saai en dat moesten we eerst allemaal aanhoren. Het duurde een minuut of 5, 6. Er was echt helemaal niks aan. En uiteindelijk was het, daar kon het optreden beginnen. En toen gingen we los.
0: In oktober heb je trouwens nog een kans om haar te zien, hè, Mart? En dan staat ze in Utrecht en in Eindhoven.
12: Klopt, ze komt weer naar Nederland, hadden we ook al ontdekt. Maar na lang en wijs beraad hebben we hier thuis gezegd, Dit was zo'n unieke ervaring dat je in je vakantie, waar je al 3 weken een prachtvakantie hebt gehad in Canada, dat je dan ook nog zo'n concert ziet, daar helemaal van geniet. Mooier kan het niet worden. Dus we gaan niet nog een keer haar live zien, hoe geweldig en hoe goed ze ook is.
0: Martin van der Veer over Roseanne Cash in Calgary destijds. Dankjewel.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

0: heerlijk waar.
1: Al 100 jaar voor Pien en Vara.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans

0: Witgoed Plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is één dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortte de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat de inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory, en hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burroughs werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burroughs was 85 jaar. Het weer, geregeld zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de gids in haar hand.
3: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
17: Een zeer goeiemorgen, lieve luisteraars. Vanavond voor de voetballiefhebbers Nederland die speelt. En voor de muziekliefhebbers Pinkpop. Geweldig, de 55ste editie. Met overdag bijna de gehele dag op NPO 2 extra. De gehele dag Pinkpop. Met 's avonds ook uitzendingen op NPO 3 live. Vanavond vanaf 20:25. Op BBC 2 vanaf 21:30. Een terugblik van Mitch Ure op het Prinses Trust Concert 1986. Op Duitsland 3, 21:15, Schlagers die ze kennen sollten. Ik wens u een schitterend weekend. Geniet ervan. Heel veel zonnige groetjes uit Loon op Zand. Adieu. Jacqueline uit Loon op Zand.
18: NPO Radio 5.

0: BNN Vara.
1: A tropical heat wave.
0: FM op 5.
2: Felix.

Hocus Pocus Pilatus Pas. Ik denk dat Abacadabra afgelopen was. De Steve Miller Band. En dan nog een sprookje uit de popmuziek. Over een bushalte. De bus vertrekt. Zij is ook niet ingestapt. De liefde groeit. Onder mijn paraplu. Hoe bijzonder kan het gaan? Hoe simpel kan liefde ontstaan? Hoe mooi verwoord door de Hollies. Bas

Zijn ze getrouwd nu? Of leven ze samen? Ik heb geen idee. Bastap van de Hollies, leuk om weer eens een keer te horen. En het wereldkampioenschap voetbal

knalt uit je speakers na het beluisteren van Mana. Heel populair in heel Midden- en Zuid-Amerika en ook eigenlijk een beetje bekend bij ons. Mariposa traicionera, wat zoiets betekent als verraderlijke vlinder. We hebben de Evergreen jaren 70 hebben we terzijde gelegd. Dat was van vorige week zaterdag tot en met gisteren. En werd afgesloten door de Evergreen toplijst. En maar liefst 9 nummers van de Cats stonden erin. En de band was dan ook een van de populairste acts van het decennium. Met nog altijd een fanatieke fanschare. Ik ben heel benieuwd wat de schattenjacht deze week heeft opgeleverd. Want iedereen mocht op zoek naar verborgen pareltjes van de Cats.

0: Through the Fields. Een nummer dat niet in de Radio 5 database is terug te vinden. Dus bij deze, mede namens Ton, Brigitte en Dirk, is dit de inzending van de luisteraar. En dan, Leon, wat heb jij opgeduikeld van de Cat zoal?
1: Nou, ik vond een interview met de band van begin 1975... waarin Kees en Piet Veerman terugblikten op de begintijd... en daarin vertelden ze toen hoe ze te werk gingen. Ja, en dat vond ik heel grappig.
2: In die tijd, als wij een liedje gingen instuderen... dan, zo goed en zo kwaad als je Engels kon... ging je dat van de radio of wat ook, ging je dat opnemen. Maar Goodbye My Love, dat was nogal hier en daar tamelijk moeilijk te verstaan. Dan ging je gewoon wat woorden... de tussenflansen die er wel zo'n beetje op leken, maar die het dus eigenlijk niet waren. Daar kom je dan later natuurlijk allemaal achter. Dus de tekst is ook niet eens goed zoals erop staat.
1: Nee, ze hadden het over dit lied van The Searchers.

0: In de jury vandaag niemand minder dan Arnold Muren van de Cats uiteraard. Arnold, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie stonden dus met 9 nummers in de Evergreen toplijst van de jaren 70, bleek gisteren. Maar in totaal zijn er een heleboel Cats nummers gedraaid de afgelopen week. Weet jij hoeveel?
1: Geen idee.
0: Doe eens een gok.
1: Bij Radio 5 neem ik aan.
0: Ja.
1: Gedraaid. Jeetje.
0: Als aanbeveling, hè, voor die Evergreen toplijst. Hoeveel nummers van de Cats zijn er voorbij gekomen de afgelopen week? Sinds vorige week zaterdag tot en met gisteren.
1: Nou, dat doen we ook. 20.
0: Bijna goed. 22. Ongelooflijk, wat een fans. Hey, Arnold, heb jij nog een archief thuis met niet eerder uitgebracht werk uit die tijd?
1: Nee. Want alles wat wij wilden opnemen, dat is al opgenomen. En er ligt niks meer op de plank.
0: Oké. Okay. Nou gaat de schattenjacht beginnen, dus je moet goed opletten. En er kwamen namelijk heel veel reacties van luisteraars die aan de schattenjacht mee wilden doen. Maar het waren met name verzoeknummertjes die werden ingediend. En opvallend vaak kwam deze voorbij.

0: know that you're not lucky at all. Any fool can maybe see. Ja, dus dat is mijn schat, hè. Die vroege single Goodbye My Love, die ook niet in de Radio 5 bak te vinden was, in combinatie met de uitleg van de Veermannen.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat muzieksamensteller Arjan de Ruiter daar tegenover kan stellen.
2: Een van de eerste nummers waarmee de Cats hun eigen kenmerkende sound neerzetten was Turn Around and Start Again uit 1968. De Cats schreven in die tijd nog lang niet al hun materiaal zelf. Dit nummer kwam bijvoorbeeld van Roger Greenaway en Roger Cook. Op de B-kant van de single stond wel een eigen nummer, Remember the Good Times, geschreven door Kees Veerman, met ongetwijfeld The House of the Rising Sun als inspiratie. En dat is vooral goed te horen in de demo-versie van het nummer.

0: De demo-versie daarvan, van de Cats. En dan ben ik heel benieuwd, Arnold, wat jij gaat kiezen.
1: Ik kies voor Walk to the Fields. En dat is terecht dat heel veel mensen daar zo op hebben gereageerd. Want het is nooit een single geweest. Maar de tributebands die nog steeds onze muziek spelen, die hebben daar, voor het publiek hebben die daar een hit van gemaakt. Want ik ben een keer bij optredens van de Tribute to the Cats Band geweest. En als je dan ziet hoe zo'n volle zaal daarop reageert, die zingen dat nummer, zingen ze letterlijk. Elk woord wordt meegezongen. En het is echt een sfeer dan in de zaal. En we proberen al een aantal jaren proberen we die Walk to the Fields, om die even in de top 1000 te krijgen. Dat is toch is dat nooit gelukt. En ik denk dat komt door het algoritme wat er toegepast wordt. Want het moet een single zijn geweest.
0: Nou, er wordt helemaal geen algoritme toegepast, eerlijk gezegd. Nee, dat, waarschijnlijk gewoon te weinig stemmen, Arnold.
1: Ja, nou, dat moet echt veranderen. Want dat is een prachtig nummer van Kees. Ja. En ik kan nog wel een anekdote erbij vertellen. Wat wij daarmee gedaan hebben, want we willen daar een soort, bij de opname willen een soort vreemd effect willen toepassen. En ik denk dat onze producer Klaas Leijer, die kwam toen met het idee om, zeg maar, op de multitrack waar de solostem op stond. Hij zei, als we nou eens het volgende doen, we spelen die band anders achter ze vooraf. En we zetten dan die solostem, die zetten we in de galm. En dan die galm gaan we weer opnemen. En dan daarna draaien we die band weer om. En dan heb je een stukje van Kees' solostem alleen in de galm. Dat wordt achter ze vooraf gespeeld.
0: Ja, die galm begint eerst en dan Kees pas. Begrijp ik dat goed? Of ben ik helemaal abuis? Mooi woord, abuis. Nou,
1: abuis.
0: Een beetje een visserswoord is dat. Oh nee, dat is Kombuis. Ja.
1: Onze manager heette bijna zo. Jan Buis.
0: Hey Arnold, mag ik je danken voor je oordeel?
1: Oké. Okay.
0: En daarmee zijn de luisteraars gekomen op 8 punten, gelijk met Leon, ook 8 punten. En Arjan de Ruiter staat nog helemaal bovenaan met 9 punten. En volgende week wordt er weer geschat. En volgende week vraag ik jullie speciale aandacht voor schatjes, pareltjes van
2: Drukkener Keks.

0: Luisteraars Ton, Brigitte en Dirk wezen ons op dit niet zo echt bekende nummer van The Cats, I Walk Through the Fields. En dat staat op welk album?
1: Dat staat op de plaat Take Me With You uit 1970 en wel op de B-kant het tweede nummer.
2: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
3: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres, altijd genieten.
2: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
4: Elke dag van 9.

0: de groep America. Met een productie van George Martin. Ooit samengewerkt met de Beatles en met veel meer verschillende artiesten. Horse with No Name. Michael Jackson heeft ervan gemaakt. A Place with No Name. Is dat ook nog een keer uitgebracht? Laat ik wel een keer horen. Misschien te zijner tijd. TZT. Ik heb hem hier klaarstaan. Hij smelt nog niet. Nee, want het is gelukkig koel in de studio. De Choco Radio. Bel je me straks? Als eerste rond 11:45? En dan maak je aanspraak erop. Dan krijg je hem. Dan heb je hem.
1: 5-7-0.

0: Hij heeft ook gewoon een einde deze plaat. Cock Robin and the Promise You Made.
1: 4.
0: En denk eraan, een van de ankerpunten in de uitzending FM op 5 is Paul Boerboom. Paul, zie jij jezelf als een ankerpunt? Je gaat het hebben over Juliette? Volgaan.
2: Het chanson leeft. Wie daar nog aan twijfelt, luistert naar Juliette Noordien. Ze maakte indruk tijdens het Prinsengrachtconcert in 2015 in Amsterdam. Met Piaf's Madame Madame.

0: Arrête.
1: Juliette Nourdine, ze kan zich het beste zelf voorstellen.
2: Voilà, bonjour. Je m'appelle Juliette, je suis chanteuse, auteur, compositrice.
1: Ik heet Juliette, ik ben singer-songwriter. Ze leerde klassiek piano spelen. Haar klassieke scholing is goed te horen in haar kleine plechtige mis, opgedragen aan het drinken van wijn. Petite messe solennelle.

0: Juliet koos niet voor de klassieke muziek, maar voor het chanson. Ironisch genoeg zong ze onlangs nog J'aime pas la chanson. Nourdine beweert hierin dat ze niet houdt van het chanson, het Franse levenslied, in de klassieke zin van het woord.
1: J'aime pas la chanson, on peut pas s'y fier, c'est par réfraction qu'elle préfère entrer. La voilà qui se radine et dès le réveil, elle vient en chafouine, te ronger l'oreille.
0: Ze verwerkt humor in haar teksten, speelt met contrasten. Zelf zegt ze hierover.
2: Je trouve que c'est important de déjouer les pleurs avec un sourire et en même temps d'arroser un peu la mélancolie, juste pour le plaisir de la mélancolie, c'est bien aussi.
0: Ik vind het belangrijk om het huilen te slim af te zijn met een glimlach en op hetzelfde moment de melancholie een beetje sappiger te maken.
2: Parce que la vie c'est ça, parce que le théâtre c'est ça, parce que l'art c'est ça.
0: Omdat dit het leven is, dit is theater, dit is kunst. Juliet komt openlijk uit voor haar homoseksuele geaardheid. Gevleugeld is haar uitspraak: Mon Romeo s'appelle Juliet. Mijn Romeo heet Juliet. In L'éternel féminin, het eeuwige vrouwelijke, komen tekstregels voor als: De duivel is een vrouw.
3: Régnant sur les enfers, le diable est une femme.
0: En God is ook een genereuze vrouw.
4: Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse.
0: In 2018 vierde ze dat ze 30 jaar in het vak zat. Ze werd onderscheiden.
5: Le prix d'interprétation, Juliette Binocle.
0: En bedankte daarvoor met het chanson Je remercie.
6: Je remercie l'académie, merci aux membres du jury, merci à tous les bénévoles, merci au crédit agricole.
0: Juliette laat in interviews regelmatig weten dat ze lui is aangelegd en dingen graag uitstelt. Een van haar opvallendste chansons gaat over uitstel. De Fransen hebben daar een mooi woord voor: procrastination.

Ze groeide op in Toulouse. Op haar 18e besloot ze om te gaan zingen. Haar vader, Jacques Nourdin, speelde saxofoon. Vader hield van Cubaanse en Argentijnse muziek. Dat zou van grote invloed zijn op haar liedjes. Zoals in het chanson De jongens uit mijn buurt, Les garçons de mon quartier. Hier is Juliette

0: kortweg Juliette genoemd. En Pedro zegt een mooi Frans liedje. Groeten, Pedro. En Peter Leijsten zegt, geweldig, Juliette. Ik heb 18 albums van haar. Dan doe je het toch ergens voor, hè, Paul? Hey, wanneer begint de zomer?
1: Morgen, 5:30 in de ochtend.
0: En dat is de astronomische zomer, hè?
1: Jazeker.
2: Als de regen niet meer ophelt en de wind wijde met hoes. Als de bleergoldgeel vallen en de verwerming brandt weer het hoes. Als de mist alles versluiert en het donker alweer een vief. Als de vogels ingevlogen en de herfstvul zijn die lief.

vlokken dwarrelt, alles wit maakt elke plek. Als het winter is geworden en de vorst de grond intrekt, als de morgen wie te vroeg komt, bent zo weer nog eens in bed.

langzaam leggen, wie de marcissen in de berm. Als de merel saagon zingen en de grond zich langzaam opwerpt. Als de klokken overal liggen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boete joelen en de lente

flüstert mit dir und küsst mich da. Als de lucht zo hemelblauw is, dat Van Gogh zo op wil staan. Als zijn hoofd vol op in bluist, hij dat de rozen op begon. Als het koren golden brandt, hij dan de maas zich loom opwerpt. Als de zon weer alles weer maakt en ik de grond.

Cupertino.

0: Altijd bij de wisseling van seizoenen draai ik Arno Adams, want het gaat over die vier seizoenen die we kennen. Kus mich dan. Kus mij dan. Ik heb er nog vier. Vier nummers en dan kan je me zo bellen na de volgende plaat.
1: 8, 2, 3, 6.
0: Heb je ze?

0: dat hebben we toch over Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Raad eens waar ze vandaan komen. Inderdaad, het buurt van Detroit. Namelijk een suburb, oftewel een wijk boven Detroit. En ze zongen Jenny, Take a Ride. Is het zo dat er iemand aan de lijn is? Het is zo dat er iemand heeft gebeld.
1: De Flixfoon.
0: Ria Koppens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt hem binnen, alsjeblieft.
2: Dank u wel.
0: Bij deze dan een zogenaamde digitale overhandiging.
2: Het gebeurt
0: er worden wel vaker met alle digitale handtekeningen die er gezet worden. Ria, wat gaan we doen dit weekend? Wat ga jij doen?
2: Ik ga vanavond oppassen op mijn kleinzoon.
0: Oh, en heeft hij de televisie aan of mag dat niet aan?
2: Nee, ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Wel, hij is dan pas 15 maanden.
0: Oh ja, dat is wel lastig, ja. Maar je houdt ook niet van voetbal.
2: Ik kijk meestal de tweede helft.
0: Dat is wel handig. Dan heb je de eerste helft, is meestal niet zo boeiend. En dan heb je de tweede helft heb je nog voor de boeg.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, en wat gebeurt er morgen allemaal, Ria, in jouw leven?
2: Dat weet ik nog niet, moet ik nog even bedenken.
0: Datzelfde heb ik ook. Wat gebeurt er morgen? Ik heb nog geen idee. Hey, jij krijgt hem toegestuurd binnenkort. En dan hoop ik dat hij goed verpakt is, zodat hij niet smelt.
2: Dank je
0: wel. En als een soort plumpunning bij je aankomt. En dank voor het bellen en voor het luisteren.
2: Dat is goed, dank je wel.
0: Dan is er een groep die heet Cigarettes After Sex. Heb je er wel eens van gehoord, van Cigarettes After Sex?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
3: Alleen al een tijdje niet meer, hoor.
0: Oké. Ik moet zeggen, ik was heel erg verrast door dit nummer. Dat hoorde ik op een gegeven moment in een serie. En toen dacht ik, hé, dat is leuk, man. Ga ik draaien op NPO Radio 5. Het nummer heet A

0: zegt tegen mij, jongen, jammer, niks meer aan te doen, het is afgelopen, het is uit. Ik draai hem nog wel een keer, Apocalypse van Cigarettes After Sex.
1: Hallo, hallo.
0: Ja?
1: Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling, u dient den ether geheel te ontruimen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Huh?
6: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde dat ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
19: Angela.

0: She Loves You van de Beatles.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ach, goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Nou, de Evergreen Week van de jaren 70 is alweer te einde. Dat was het leuk, hè? Het is toch altijd weer genieten. Maar de wijenpijpen en de grote zonnebrillen mogen weer de kast in. Of juist niet, of je doet ze lekker aan op deze zomerse dag. Ook leuk, dat doe ik ook gewoon. Maar we hebben vandaag gewoon weer muziek uit de afgelopen 6 decennia voor je. Dus heerlijk, hè? Elton John, Dusty, komt langs. Een oude knakker van 73, die nog toert alsof hij 20 is. En wie dat is, dat hoor je straks. En je weet het, hè? Ik vind het leuk om te horen via de NPO Luister-app. Het is een warme dag, dus ik hoop dat je genoeg drinkt. Een lekker plekje voor jezelf hebt. Dat je leuke dingen gaat doen zonder dat je helemaal oververhit raakt. Want het is je pittig. En laat me even weten wat je eerste muzikale herinnering is. Was het een liedje op de achterbank? Weg op vakantie? Of een oude LP van je ouders of van je grote broer? Terwijl je meezong met woorden die je helemaal niet kende. Nou, dat soort dingen, dat soort verhalen wil ik horen. En kom maar door via de NPO Luister-app. Hè? En dan gaan we nu even luisteren naar Toto. Want David Page, die wordt 72. Aankomende donderdag. En dit is Rosanna.

Mango Jerry, en ik zie hem zo voor me met die enorme bakkenbaarden. Weet je nog, die hele wangen, die waren één grote bakkenbaard in de summertime, 1970. En het is zo leuk, je hoort geen drums, maar ze stampen met hun voeten. En de bas, die zorgt eigenlijk een beetje voor het ritme. Nou, het is morgen natuurlijk officieel zomer. Dan is het alweer de langste dag, mensen. Ja! En dan ook nog zo warm. Nou ja, in ieder geval, we gaan gewoon lekker door. Barbara Acland. Ze werkt als achtergrondzangeres bij Fontella Bass en Etta James. Voordat ze zelf aan het succes rook. 69. Am I the same girl?

1970. En het is zo leuk, je hoort geen drums, maar ze stampen met hun voeten. En de bas, die zorgt eigenlijk een beetje voor het ritme. Nou, het is morgen natuurlijk officieel zomer. Dan is het alweer de langste dag, mensen. Ja, en dan ook nog zo warm. Nou ja, in ieder geval, we gaan gewoon lekker door. Barbara Acland. Ze werkt als achtergrondzangeres bij Fontella Bass en Etta James. Voordat ze zelf aan het succes rook. 69. Am I the same girl?

Uit 1972, Crocodile Rock van Elton John. Elton is niet alleen een fantastisch talent, hij kan goed zingen, maar hij heeft ook een grote liefhebberij, kunst en fotografie. En in Parijs is nu een tentoonstelling te zien met de naam Fragile Beauty. Met foto's uit de privécollectie van hem en zijn echtgenoot David Furnish. Nou, hoe gaat het met je? Zit je met de gordijnen dicht om de warmte een beetje buiten te houden? Of zit je ergens lekker in een tuin onder een boom? Of wat dan ook? Kom maar even door met je muzikale herinnering. Er kwam een heel leuk appje van Kitty binnen. Ze zei, naar aanleiding van mijn verhaal van die enorme bakkenbaarden van de Mungo Jerry, zei ze, ja, mijn broer had ook van die bakkenbaarden, maar mijn vader had die eraf geschoren. Ik probeer me zo voor te stellen hoe dat ging. Toen vaders nog de baas waren, mijn broer boos en liep het een kooltrui en schaamde zich kapot. Ah, gosh, ja. Mijn vader was anders. Toen iedereen zijn haar liet groeien, was hij ook van die kapper af. Toen liet hij dat ook een beetje rommelig in zijn nek groeien. Ach ja, jongens, die tijd, ik weet het nog precies. Hey, heb je nog een mooie muzikale herinnering die je wilt delen? Stuur me dan een berichtje via de NPO Luister-app. En dit zijn de mannen van de Golden Earring. Vorige week aangevraagd via de Luister-app door Tessa. Geniet er maar even van. Niet te hard dansen hoor, het is te warm.

Wat een lief liedje, Connie Francis uit 62, Pretty Little Baby. En ze heeft het liedje ook in het Italiaans en in het Japans opgenomen. Dat klinkt zo.

0: Het was vroeger, wij hebben het met de Dolly Dots ook wel gedaan hoor. In het Spaans en in het Frans en in het Duits. We waren er niet zo goed in. Vonden het ook eigenlijk een beetje stom. Maar dat was, ja, dat werd vroeger toch wel veel gedaan. Goed. Ik ben bezig met de eerste muzikale herinneringen. En als het goed is heb ik iemand aan de lijn, hè? Ja, dat is Louise uit Koude Kerk aan de Rijn. Goedemiddag, Louise. Ik hoor je niet. Hallo? Ja, hi. Louise, ben je daar?
1: Ja.
0: Nu hoor ik je. Hallo, hartelijk. Ik hoor wel een echo.
1: Heb ik er net uitgedaan.
0: Heel goed. Louise, hoe gaat het met jou vandaag?
1: Ja, het gaat heel goed met mij.
0: Hoe ben je de hitte aan het...
1: Nou, ik hou van de hitte.
0: Oh,
1: dus het is wel echt mijn week deze week.
0: Oh, mooi.
1: Maar we zijn lekker de tuin aan het schoonmaken. Lekker met water spelen.
0: Oh ja, en dan straks aan het eind van de middag daar lekker zitten. Ja, toch?
1: En dan lekker weer in die tuin zitten als het zonnetje een beetje getemperd. Ja, want ja. We zitten namelijk vol op het zuiden in de zon. Ah. De tuin vol zon.
0: Ja.
1: We zitten veel binnen, dat ook wel weer.
0: Ja, ik woon midden in de stad en ik zal je vertellen, het was best wel heet gisteren hoor. En dan zit ik op het westen, dus op een gegeven moment komt die zon er zo in. En het lukte niet meer om dat huis een beetje af te koelen. Nee, dat lukte niet meer.
1: Nee, wij hebben gelukkig een koelhuis.
0: Ja, gelukkig. Nou, ik mag ook niet klagen hoor, maar het was gisteren even moeilijk. Ik wil even weten, Louise, hoe zien je nagels eruit vandaag?
1: Hoe zien we? Prachtig. Ik heb een oranje achter. Hoe heet die kleur? Mooie nagels.
0: Oranje, ongeveer. Want vertel eens eventjes, want jouw eerste muzikale herinnering. Vertel maar eens even aan de luisteraar.
1: Nou, ik vroeg het. Wij komen uit een behoorlijk christelijk gezin.
0: Ja.
1: En het enige wat we hoorden was Feik de Astma, Johannes de Heer en zo soort. Christelijke liedjes en we hadden een orgeltje waar je de Heer is mijn herder op kon spelen, weet je dat?
0: Ja.
1: En toen kwam ik op de huizenschool terecht en kreeg ik natuurlijk vriendinnen. En dan gingen we samen, het zat er inderdaad al vroeg in, nageltjes lakken. Heerlijk, ik was een jaar of 14 volgens mij, weet niet zeker, 14, 15. En toen, naast lakken die kleur niet mooi eraf en die kleur niet mooi eraf, met as en ton.
0: Ja.
1: Niet wetend dat mijn broer een prachtige LP net had gekocht die op tafel lag. En daar kwam een druppel asentom op.
0: Maar zat die LP, die lag gewoon op tafel en niet in de hoes dus?
1: Niet in de hoes,
0: dus
1: nee,
0: je broer was er ook niet zo zuinig mee. Laten we daar eventjes...
1: Wow.
0: Ja, toch?
1: Wat kan ik hem nog wel even nagaan?
0: Ja, ik zou dat wel zeggen, ja. Maar toen was hij natuurlijk helemaal beschadigd en toen...
1: En toen, hij werd gewoon heel boos. Mijn broer werd altijd best wel boos. Dus je hebt dat met broers, weet je wel.
0: Ja.
1: En hij werd boos. Van alles. En ik moest een nieuwe LP kopen.
0: Oh, en heb je dat ook gedaan?
1: Ik was 14, dus verdiende met tomaten plukken wat geld in de tuin. En toen ben ik naar de winkel gegaan met mijn vriendin en hebben we een nieuwe LP voor hem gekocht. Ja, tuurlijk. Ja, hij was behoorlijk over...
0: Over zijn zeik. En jij kreeg die oude LP, toch?
1: Ik kreeg die oude LP met die fles erop.
0: Ja, heb je hem gedraaid?
1: Ja, toen heb ik hem gedraaid en toen was het... En het sloeg over en het sloeg over. Toen dacht ik, shit, dat is jammer. De rest van de LP kan ik nog wel draaien. Dus ik heb hem bewaard.
0: Ja.
1: Maar ik ben gaan poetsen, schoonmaken en gaan draaien.
0: Ah.
1: En hij bleef wel overslaan, maar dat werd steeds minder. Ik denk, nou, als ik hem nou vaker draai...
0: Dan
1: komt het misschien nog wel... En het is gewoon goed gekomen.
0: Wat grappig. En je hebt hem nog steeds thuis liggen.
1: En hij ligt hier nog steeds thuis. Want
0: oh, wat geestig.
1: Een heel nieuw draaitafeltje gekocht.
0: Ja.
1: Want we hebben een paar leuke LP's met herinneringen.
0: Ja, en het blijft geweldig om dat te doen. Ik ga hem voor je draaien.
1: Leuk.
0: Want we hebben het over Paul Simon, hè? Take me to the Mardi Gras.
1: Take me to the Mardi Gras.
0: Ja, geniet ervan, Louise.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Fijne uitzending. Doei.

0: Twee van die ontzettende fijne collega's, Danny Vera en Marlon Pichel. Een mooie plaat. Try Again. En daarvoor Queen met Crazy Little Thing Called Love.
1: Oude knakkers on tour.
0: Oude knakkers zijn artiesten die niet van ophouden weten. En hun albums en tournees maar aan elkaar blijven rijgen alsof ze nog 20 zijn. En hier heb ik er weer een, John Hiatt. 73, nog niet zo'n hele oude knakker. Maar ja, hij hield op zijn 11e al zijn eerste gitaar vast. En dan is het best een lange tijd hoor. Toen hij 18 was, toen ging hij naar Nashville. De stad van de country en folk. En ook een stad waar iedereen liedjeschrijver is. En dat liedjeschrijven ging hem goed af. Want hij schreef ze voor Eric Clapton, B.B. King. En ja, had zelf ook hits zoals A Thing Called Love en Have a Little Faith in Me. Een van de mooiste nummers die eigenlijk helemaal buiten de jaren 80 vallen en toch voor mij helemaal verbonden zijn in de jaren 80. Nou, hij is op afscheidstournee, dus als je hem wil zien, pak je kans. Want volgende week, 29 juni, staat hij in de Doelen in Rotterdam. Fijne zaal. En een week daar later nog een keer en daar zijn nog kaarten voor. Dus, eind juli, begin juli, check het, de Doelen. Oh, fantastisch. Have a little faith in me, John Hiatt. Nou, en daarna doet hij nog een paar shows in het buitenland. En dan gaat hij lekker naar zijn ranch in Nashville. Dus even kijken of hij niet op zijn 80ste weer tevoorschijn komt. Je weet het niet. Dit is Radio Girl uit 1989.

Mooi. Nights in White Satin van de Moody Blues. En die hebben er even tussendoor gezet. Speciaal voor vaste luisteraar Hans. Ik sprak hem vorige week over zijn eerste herinnering. Toen luisterde hij naar 10cc op Terschelling. Vertelde dat hij dan die lange weg naar de discotheek. En hij was op dat moment verleden week ook op Oerol. Samen met Anneke, zijn vrouw. Of op Terschelling. Is Oerol op Terschelling? Oh ja. En nou appt hij me net. Dit is dramatisch bij geëindigd. Maandagmiddag, jongsleden, is mijn Anneke met haar fiets onder een huifkar met paarden terechtgekomen. Ze is met de traumahelikopter naar UMC Groningen gebracht. Door het oog van het naald gekropen. Haar ribben zijn gebroken. Ze gebruikt morfine om de pijn te onderdrukken. En ze is gelukkig wel weer thuis. Bij jou. Ach ja, en zou je haar lievelingsplaat Nights in White Satin van de Moody Blues willen draaien? Nou, dat kon ik niet weigeren natuurlijk, hè. Dat kon ik niet weigeren, Hans. Heel veel sterkte, Anneke. Zet hem op. En Agnes is lekker aan het luisteren met de verfkwast in de hand in de kipcaravan. Nou, succes. Laten we eventjes lekker naar het nieuws gaan met deze heerlijke live versie van Peter Frampton. Show me the way. Ah, jeugdherinneringen. Tot zo naar Engel.

0: over 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van ruim 200 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze zich uiteindelijk aan de wet zullen houden. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: Angela.

Nou, ik vind het een heerlijk zomers plaatje. Third World, Now That We Found Love. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Straks heb ik een overzicht van de muziekpodia waar het allemaal gebeurt deze week. Dus een concertagenda. Want dat is natuurlijk toch altijd een geweldig uitje. Toch naar live muziek. Kom maar even op de app door met je favoriete live-opname. Ik krijg wel ontzettend veel gezellige appjes van jullie binnen. Iedereen is aan het voorbereiden voor de hitte. Ik krijg allemaal appjes om te horen wat jullie doen. Ik vind het zo leuk altijd. Maar laat me even weten wat je favoriete live-opname is. En welk optreden in jouw geheugen gegrift staat. En vind je, vind je het sowieso beter dan de studio-opname? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Dan gaan wij lekker luisteren. Dan ga ik vanuit stilte doen naar de Beach Boys. Good Vibrations.

Felicita van Albano en Romina Power. Een echtpaar. Ik ben ze ook wel tegengekomen vroeger. Maar hun dochter die verdween op mysterieuze wijze. Ze is nooit meer gevonden in New Orleans. En daardoor klapte het huwelijk. Maar inmiddels treden ze wel weer samen af en toe op. Wat een treurig verhaal, zeg. Arnegien hebt. Hoi Angela, ik ben in de kas aan het werk geweest. Wat een hitte. Met de plantjes bezig en alles afdekken. Ja, dat is nodig. Ben blij dat ik weer binnen ben. Het is er 38 graden. Niet te doen. Nou, dat was volgens mij gisteren in mijn huis ook. En Helene stuurt een foto van haar aardbeienplantjes. Al vroeg mijn wasmachine aangezet. Hangt nu lekker op het wasrecht. Hè, lekker. Vanmiddag gewoon even een relaxte middag. Heerlijk om niet te veel te doen. Wat aanrommelen. Komen al mooie aardbeitjes aan mijn aardbeienplantje. Nou, geef me genoeg water. En een foto van het balkon van Jos in Amsterdam. Een loungebank, twee stoeltjes, tafeltje, plant. In de volle zon, Hans. Geniet het vanaf mijn balkonnetje op de Prinsengracht. Hij wel. Nou, ik ben blij dat je geniet van het programma. Een heerlijk weekend toegewenst ook. Straks heb ik weer plek voor een live-opname. Dus eentje waarvan jij vindt dat heel Nederland zou moeten horen. Dus kom maar door via de NPO Luister-app. En dan gaan we luisteren. Eindelijk eens een keer naar Boston. Ze lanceerde in 1978 het tweede album Don't Look Back. Het zou eigenlijk Arrival heten, maar toen kwamen ze erachter dat ABBA al zo'n album met zo'n naam had.

dochter die verdween op mysterieuze wijze. Ze is nooit meer gevonden in New Orleans. En daardoor klapte het huwelijk. Maar inmiddels treden ze wel weer samen af en toe op. Wat een treurig verhaal, zeg. Arnegien appt. Hoi Angela, ben in de kas aan het werk geweest. Wat een hitte. Met de plantjes bezig en alles afdekken. Ja, dat is nodig. Ben blij dat ik weer binnen ben. Het is er 38 graden. Niet te doen. Nou, dat was volgens mij gisteren in mijn huis ook. En Helene stuurt een foto van haar aardbeienplantjes. Al vroeg mijn wasmachine aangezet. Hangt nu lekker op het wasrecht. Hè, lekker. Vanmiddag gewoon even relaxed de middag. Heerlijk om niet te veel te doen. Wat aanrommelen. Komen al mooie aardbeitjes aan mijn aardbeienplantjes. Nou, geef me genoeg water. En een foto van het balkon van Jos in Amsterdam. Een loungebank, twee stoeltjes, tafeltje, plant. In de volle zon, Hans. Geniet het vanaf mijn balkonnetje op de Prinsengracht. Hij wel. Nou, ik ben blij dat je geniet van het programma. Een heerlijk weekend toegewenst ook. Straks heb ik weer plek voor een live-opname. Dus eentje waarvan jij vindt dat heel Nederland zou moeten horen. Dus kom maar door via de NPO Luister-app. En dan gaan we luisteren. Eindelijk eens een keer naar Boston. Ze lanceerde in 1978 het tweede album Don't Look Back. Het zou eigenlijk Arrival heten, maar toen kwamen ze erachter dat ABBA al zo'n album met zo'n naam had. Dus ze hebben de titel aangepast. Don't Look Back, 78.

0: Oh, de Supremes. Ik hou er zo van. Where Did Our Love Go? Uit 64.
1: Lekker live. Lekker live.
0: Ja, ik vroeg jullie een plaat waarvan je vindt dat het beter is dan de studioversie. En ik kreeg een fantastische suggestie van Reinier. Roxy Music met Jealous Guy. En de live uitvoering dus. Prachtig gezongen door Brian met een briljant achtergrondkoor. Lieve groet, Reinier. Nou, we krijgen je niet te pakken, Reinier. Maar ik hoop dat je het echt heel lekker hebt. Ergens in een schaduw met een lekker drankje. En dan komt hier die plaat voor jou. Jealous Guy live Roxy Music.

vind dat zo'n mooi einde. Can't Heat, On the Road Again, 1968. En ze toeren nog steeds, hè? Alleen is de drummer nog over van de oorspronkelijke band. De rest is al aan het hemelen, jammer genoeg. Zouden ze een zanger hebben kunnen vinden met net zo'n aparte stem als de zanger, de oorspronkelijke zanger? Ja, ik heb dit plaatje heel veel gedraaid. We gaan het even hebben over de Wally Talks. Want toen de Outsiders in 69 uit elkaar gingen, kostte het Wally nog wel wat jaartjes om de boel weer muzikaal op de rails te krijgen. Ach, het was zo'n lieve man. Ik was dol op hem. Ik liep hem vaak tegen het lijf op de grachten in Amsterdam. En toen zijn grote liefde Laurie Langebach was overleden, toen kon hij echt, ach, die man, die kon mooi treuren. En ik was dol op hem. En die Laurie en Wally waren jarenlang een koningskoppel van de rock'n'roll. En zijn ode aan haar in 1974 was een fantastische hit. Miss Wonderful.

Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime uit 2003. Dat was een vernieuwde versie, want het liedje komt uit 84. Die leuke Kim Wilde en een beetje pinnige Nena. Ja. Je kan er weer op uit deze week, want er speelt nog genoeg in de zalen. Vanavond zijn de toppers in concert in het Johan Cruijff Arena met onder andere Beach Boys Best. Dat zal wel echt wel een mooie avond worden, hoor. En de toppers, als je ervan houdt, één grote kroeg. En voor iedereen die niet naar het wereldkampioenschap is er ook nog eventueel morgen een Rob de Nijs avond met Ahoy Sint de Nijs. Jongens, als we dit bij iedereen gaan doen, dan hebben we voortaan het hele jaar door worden alle oude artiesten bezongen. Ja, maar ik hoop dat het een mooie avond wordt. Morgenavond doen André van Duin en Paul de Leeuw onder andere mee. Tangerine die speelt hun IJsselconcert langs de oever van de IJssel bij Zwolle.

0: En de geweldige Susanne Vega speelt vrijdag in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Oh!
1: My name is Luca.
0: Oh, ik vind het zo'n mooie stem.

die moeten we weer eens draaien. Ik ben gewoon verliefd op haar. Wat een mooie stem. Maandag, The Temptations en The Four Tops. Ik zei het verleden week ook al. Die treden op in Muziekgebouw Eindhoven. En dinsdag in Tivoli Vredenburg. Veel plezier, we gaan luisteren naar The Four Tops.

Greenfield en Cook, dat is lang geleden, met Melody. Dat zijn gewoon twee Hollanders, hè? Rick Groeneveld en Peter Kok. Hartstikke leuk. Luisteraren, Marga appte me een paar weken geleden. Ah, Angela, mijn eerste plaatje was It's Now or Never van Elvis Presley. Gekregen van mijn oudere broer samen met een kleine pick-up. Toen was je 13. Nou, hier is die voor je, Marga.

A Loving Spoonful met Daydream uit 66. Nou, we gaan eruit met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit was het alweer. Angela op Radio 5 deze week. Dankjewel Rosemarijn Rijmer voor de fijne lijst naar muziek. En Stefan staat alweer te trappelen hier met zijn Magical Mystery Tour. Goed weekend, hè? Hou jezelf cool. Tot volgende week.

0: namen Max.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in zwembad De Broeneuchten. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. En het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
3: All aboard!
0: The Magical Mystery Tour.

0: Mr. Tambourine Man, The Birds. Hier in de bus worden nog de laatste kabels aangesloten.
1: Ja? Ja, ben er. Ja,
0: perfect.
1: Ja, dat was, had je de plaat al afgekomen?
0: Ik had het al, ik denk pak het even op.
1: En had je ook nog mijn aantekening meegenomen?
0: Nee, had je een aantekening?
1: Nou, bij Mr. Tambourine Man had ik de aantekening dat ik me altijd heb afgevraagd hoe ziet die Tambourine Man eruit?
0: Ja.
1: En in mijn verbeelding heeft hij wel vorm gekregen. Het is dus een hele leuke man.
0: Ja.
1: Van rond de 1,55 meter. En hij heeft een hele aparte snor.
0: Een snor?
1: Ja.
0: Wat een mooi beeld. Ja, ik zat er nu het zegt, dacht aan een ringman en een baard. Maar een snor zou ook kunnen.
1: Ja, maar ja, als hij bij jou een ringbaard hebt.
0: Een hele brede lach. Ik denk dat het een gezellige man is. Ja. Dat wel, ja.
1: Gebit niet al te goed, maar wel voor de rest helemaal kloppend.
0: Sluit die.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: van harte welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ook natuurlijk een hartelijk welkom voor al de mensen die zojuist zijn ingecheckt. Ik denk even aan Fijne Hans, ik denk aan Kirsten Kaljouw uit Eden, Niels uit Odoren, Marijke is er weer bij uit Schijndel, Sint Hubert uit het Snik heet en Thijs en Thea die zitten samen achter in de bus met heel wat flesjes extra water voor passagiers. Dat is hartstikke mooi. En zometeen ons tourschema en dat wordt verzorgd door onze touranimator en radiomissionaris Tim Damen.
2: Good morning, ladies and gentlemen.
3: Reisschema.
4: Jazeker, beste reizigers. Van harte welkom bij deze psychedelische busreis. De komende twee uur beloven in alle opzichten weer heel verrassend te worden. We reizen op dit moment en voor de kenner die het buiten ziet, rijden we voorbij knooppunt Eckersweijer op de A2 richting Eindhoven. En hier hebben we zometeen een ontmoeting met een jarige schrijver van de debuutroman Memory Love. Jazeker. Maar dat is nog maar onze eerste halte, want we openen ook de deuren van magischspel.nl, een website waar we maandenlang achter gesloten deuren aan hebben gesleuteld. Een Tour de France pool voor reizigers van deze bus. En er zijn al een aantal grote spelers uit de wielrennerij die zich hebben aangemeld en straks hoort u daar meer over. Het tweede uur van deze reis zal vrijwel compleet in het teken staan van Wim T. Schippers met als ultiem hoogtepunt het laatste kwartier van deze tour. Dat als ode zal worden omgedoopt tot het Wim T. Schippers kwartier. Voor nu wens ik u allen een heel fijne reis. En voor verkoeling staat er naast die flesjes water die net al genoemd werden op de pantry naast de chauffeur een kleine selectie van verkoelende drankjes.
0: Weer.
4: Ja, wat een kwik vandaag, zeg. Nou. Zeker hier in het Zuidoosten met een kwik van 32.
0: Ja, en
4: dus dat is behoorlijk.
0: En dat kan nog oplopen,
4: ja,
0: of niet?
4: Dat loopt, ja, de kwik loopt altijd op. En ja. Zeker na de klok van 2 nog. Ja.
0: Dat was het weer.
4: Dat was het. Tot zover.
3: Je luistert naar de Magical Mystery Tour.

0: Denise. Wat vroeger Denise was, maar dan in de originele uitvoering. Ja, lieve mensen, lieve reizigers. Van harte welkom bij deze virtuele busreis. Geheel op jouw frequentie, geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En enorm veel mensen die op dit moment aan het inchecken zijn. Die zijn natuurlijk allemaal van harte welkom. Tim, jij hebt er zo meteen een mooie round-up van, hè?
1: Zeker, absoluut.
0: Ik wil eigenlijk even beginnen met Leo, want heeft een berichtje ingesproken. Ik heb het net even gehoord en met veel energie. Maar je hoort wel dat hij het behoorlijk warm heeft en heeft gehad, vind ik.
1: Oh, ben benieuwd.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stapt in vanaf Raalte. Druk geweest met de overkapping, poeren geplaatst, hardhouten palen erin gezet. Ben nu wel helemaal moe, ga lekker in de bus liggen, uitrusten en geniet van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Ja, mensen in de omgeving van Leo die zeggen vaak ook: Leo, doe nou even rustig aan als het heet wordt. Ga dan geen palen plaatsen.
1: En geen poeren, ook niet poeren om 30 plus graden.
0: Nee, maar dat is Leo, hè? Dat is Leo. Ja. Doet alles in zijn eentje. Hij heeft heel veel mensen die hem willen helpen, maar Leo zegt: laat mij maar.
1: Petje af. Maar,
0: petje af voor Leo.
1: Kijk een beetje uit, Leo.
0: Ja, dus hij ligt nu lekker te slapen achter in de bus. Tim, wie is er allemaal nog meer gecheckt?
1: Hans, de bus in Brabant, zegt hij. Stap graag in Waalre richting Helmond. Fijne uitzending hier, 31 graden. Groeten Hans. Eliska is ingestapt, nog steeds in de bus. De hele week gewoon blijven zitten. Laten we wel oppassen, er liggen her en der hier in de omgeving nog veel takken en bomen op de weg.
0: Zeker, zeker.
1: En Niels checkt in en stapt in een Odoorn.
0: Ja, Leguit al gehad, Jan Leguit?
1: Jan Leguit, nee, nog niet.
0: Is er ook bij, hoor. Complete MM-team vanuit Goedemiddag, zegt hij. Wij zijn op dit moment op een kunstmarkt in Wormerveer, maar stappen straks graag in. Want in Wormerveer is het ook kwik ook heel hoog.
1: Oh ja,
0: hè?
1: Behoorlijk, ja.
0: Een kunstmarkt is natuurlijk hartstikke gezellig, maar met dit weer zou ik zeggen...
1: Oppassen. In ieder geval flink smeren.
0: Ja, ja. En een hoedje op.
1: Ja.
0: Lieve mensen, blijf inchecken. Doe dat via de gratis NPO luisterapp. En heb je een melding waar je op dit moment bent en heb je iets te zeggen?

0: Ben nu wel helemaal moe. Ga lekker in de bus liggen. Uitrusten en geniet van jullie fijne programma.
1: Houdoe.
2: Ja, mensen in de omgeving van Leo die zeggen vaak ook: Leo, doe nou even rustig aan. Als het heet wordt, ga dan geen palen plaatsen.
3: En geen poeren, ook niet poeren om 30 plus graden.
2: Nee, maar dat is Leo, hè? Dat is Leo. Ja. Doet alles in zijn eentje. Hij heeft er heel veel mensen die hem willen helpen, maar Leo zegt: laat mij maar.
3: Ja. Nou ja, petje af. Maar,
2: petje af voor Leo.
3: Kijk
2: maar
3: een beetje uit, Leo.
2: Ja, dus nou, hij ligt nu lekker te slapen achter in de bus. Tim, wie is er allemaal nog meer gecheckt?
3: Hans, de bus in Brabant, zegt hij. Stap graag in Waalre richting Helmond. Fijne uitzending hier, 31 graden. Groeten Hans. Eliska is ingestapt, nog steeds in de bus. De hele week gewoon blijven zitten. Laten we wel oppassen, liggen her en der hier in de omgeving nog veel takken en bomen op de weg.
2: Zeker, zeker.
3: En Niels checkt in en stapt in een Odoorn.
2: Ja, Leguit al gehad, Jan Leguit?
3: Jan Leguit, nee, nog niet.
2: Is er ook bij, hoor. Complete MM-team vanuit Goedemiddag, zegt hij. Wij zijn op dit moment op een kunstmarkt in Wormerveer, maar stappen straks graag in. Want in Wormerveer is het ook, kwik ook heel hoog.
3: Oh ja,
2: hè?
3: Behoorlijk, ja.
2: Een kunstmarkt is natuurlijk hartstikke gezellig, maar met dit weer zou ik zeggen...
3: Oppassen. In ieder geval flink smeren.
2: Ja, en een hoedje op.
3: Ja.
2: Lieve mensen, blijf inchecken. Doe dat via de gratis NPO luisterapp. En heb je een melding waar je op dit moment bent? En heb je iets te zeggen waarvan je zegt van nou, dat is echt iets bijzonders. Maar ook niets bijzonders is ook prima. Dus dat kan gemeld worden via die gratis NPO luisterapp. Ja, Tim, dan moeten we het even ergens anders over hebben. Want wij zijn op dit moment in Eindhoven.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk een heerlijke stad.
3: Dat is een hele fijne stad.
2: Ja, zelfs als het heel heet is, is Eindhoven Eindhoven.
3: Verkoelend, ja. Zeker. Ja. In bepaalde opzichten, zeker.
2: Wat kan jij ons vertellen over Eindhoven?
3: Nou, Eindhoven, dat is natuurlijk een heerlijke stad. Het is het zuiden van Nederland. Het is er heerlijk lekker weer. Maar ook in Eindhoven is woonachtig. Dus Jo Dame, daar hebben we zometeen een ontmoeting mee.
2: Ja.
3: Geboren in Oorspeek overigens, in Limburg. Ja. Gestudeerd in Eindhoven en daar is hij blijven hangen. En vandaag is hij ook nog eens jarig. Hij is 67 jaar oud geworden. Dus, ja, gefeliciteerd, Jo.
2: Gefeliciteerd, Jo.
3: Ja, en hij heeft onlangs zijn allereerste boek geschreven. Een roman getiteld Memory Love.
2: Ja, en Memory Love, dat spel je zoals het klinkt in Memory.
3: Ja, als herinnering. En dan Love.
2: Ja, en even, dat is ook wel echt belangrijk. En dat vind ik mooi. Jo Dame is jouw vader.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja. Ja. En nou heeft hij dat boek geschreven. En het lijkt mij heel bijzonder. Mijn vader is er niet meer. Maar als mijn vader een boek had. Want iedereen wil graag een boek schrijven. Iedereen heeft altijd: ik wil eens een boek schrijven. Mijn vader zei dat ook zijn hele leven lang. Maar heeft nooit een boek geschreven. Jouw vader heeft dus zijn boek geschreven. Dus een debuutroman.
3: Ja.
2: En hoe mooi zat ik me te bedenken. Zou ik het vinden als ik het boek van mijn vader. De eerste bladzijde mocht voorlezen. En jij kunt dat nu doen.
3: Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, ik ben ook echt heel trots. Dus ik heb hier inderdaad de eerste bladzijde.
2: Ja.
3: En die wil ik graag voorlezen.
2: Oké, nou, neem de tijd, want iedereen vindt dit heel erg bijzonder.
3: Oké, nou.
2: Kan ik je beloven, hier in de bus sowieso.
3: Zij ging dwars door mijn hart met haar staalblauwe ogen. Haar blik was zo kil. Lauw, wat heb ik haar in godsnaam misdaan. Alleen maar door verliefd op haar te worden. Ik had met hem te doen. Vol berouw keek ik naar Nathan, zoals hij hier tegenover me zat. Ineengezakt, zijn ogen vol tranen. Nathan, mijn beste vriend en toeverlaat, wat heb ik je aangedaan, ging door me heen. Maar ik zei het niet. En ik bleef zwijgen, al die jaren. Eerst had ik nog de hoop dat mijn schaamte vanzelf zou verdwijnen, zodra zijn liefdesverdriet voorbij zou zijn. Maar tevergeefs, de schaamte is al die jaren bij me gebleven. Maar nu aan het licht is gekomen wat er toen echt is gebeurd, is mijn doen en laten niet alleen beschamend, maar verwerpelijk, onvergeeflijk. Hij is de dupe geworden van mijn zelfzuchtige drang naar liefde. Het spijt me zo dat ik daarvoor zijn vriendschap te grabbel heb gegooid.

0: Het was al prachtig toen het in 2024 werd uitgebracht. Daffodils van Raccoon. Maar nu is het nog mooier. Het is nu een duet geworden samen met Fela. Volgens mij is ze 18 of zo. Maakt toch veel niet uit. Maar dat zingt zij goed.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, heel mooi.
0: Niet te geloven. Dit is de Magical Mystery Tour. Jij wou nog even drie namen noemen.
1: Albert bijvoorbeeld. Vannacht druk geweest met de brandweer. En nu even op de bank uitrusten met de radio op de achtergrond. God, wat een nacht zeg. Vivi appt lieve Cor, Tim en Stefan. Het is niet te geloven, maar ben op tijd om naar jullie te luisteren vanuit op Scheveningen, waar het haringseizoen is geopend. Zo. Ja. En Teun die appt, wij stappen op bij Salo, Gardameer. Groetjes Monique en Teun Pluggen.
0: Ja, hoe fijn is dat, hè? Dat je dus in één bus naast iemand kan zitten die is ingecheckt in Italië. Ja. En weer een ander is ingecheckt in Scheveningen. Ja. Net nadat ze een haringje heeft gegeven.
1: En iemand anders die een hele zware nacht heeft gehad.
0: De brandweer.
1: Ja.
0: Goed, lieve mensen. Ik zei het al, ik ben ingecheckt met de Magical Mystery Tour. Geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En we zijn nog steeds in het schitterende Eindhoven. En hier gaan we dan kennis maken met schrijver Jo Dame. Ja. Ja. En hij is jarig ook nog.
1: Ja, 67, goed man. Ja.
0: Eén keer komt er een heel ander liedje uit de bus, maar dat maakt niet uit. Het is ook mooi hoor. Weet je,
1: mooi
0: het is
1: inleidend.
0: Nou, weet je wat dit is, het begin is van?
1: Nee, geen idee.
0: Als liefde zo van jou kan duren, dan moet het echt liefde zijn. Nou goed, dan een ander keertje. Goed, ik pak het zinnetje even terug. We zijn nog steeds in Eindhoven, lieve mensen. En hier gaan wij kennis maken met schrijver Jo Dame.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Jo Dame.
3: Hallo, ik ben Jo Dame. Ik woon in Eindhoven samen met mijn partner Ingrid. Ik werk als coach en daar begeleid ik mensen die een omgang zoeken met veranderingen in hun werk en leven. En ook ben ik klusjesman in het restaurant van mijn dochter. En ik heb een zoon die bij de radio werkt. Na een lange loopbaan in werken voor de overheid heb ik onlangs een boek geschreven. Een roman, Memory Love. Dit is mijn eerste boek dat ik heb geschreven. Ja. In eerste instantie lag er nog altijd een schriftje op een plank in mijn kast met een verhaal over een vroegere liefde, waar het heel erg naar uitzag dat dat iets zou gaan worden. En toch werd dat helemaal niks. En ik heb me altijd afgevraagd, wat zou het verhaal daarachter toch zijn?

zijn. Ja, daar kom ik natuurlijk nooit meer achter. Maar dat heb ik dus nu maar zelf verzonnen, hoe dat in elkaar steekt. Nee, het gaat niet over mij. Nee, maar daar zitten natuurlijk ook wel delen van mij in. Maar ook delen van anderen die ik ken of gekend heb. Maar het is wel een potpourri van gemaakt. Dus ik heb ook geprobeerd om niet om ervoor te zorgen dat er geen mensen zijn die op een gegeven moment zeggen van, oh ja, maar dat lijkt wel alsof ik dat ben. Nou, ik ben er best enthousiast mee begonnen, moet ik zeggen. En toen had ik eigenlijk de eerste twee hoofdstukken had ik af. En toen dacht ik van, en nu? Want als je dus zo'n personen schept en je wil dat die ook in zo'n boek tot leven komen, dan gaan die in jezelf ook leven. Wat er gebeurt is dat niet elk personage tevreden is met hoe die eruit komt. En dat is toch een soort innerlijke dialoog die je dan met ze hebt. Ja, dus je denkt van nou, ik werk met hen, maar zij gaan ook met jou werken. Ik wist van, nou, dit wordt een boek toen ik het plot had bedacht. Toen zag ik ook voor me van, oh ja, als dat erachter zit, dan moet ik wel ook een heel verhaal maken over om daar te komen. Wat het wel leuk maakt is dat het in de begin jaren 80 speelt en dat het vanuit het perspectief van twee jonge mannen wordt verteld. En zeker die afwisseling, dat zie je niet zo vaak terug. Het gaat over vriendschap en liefde. Maar dat er ook allerlei complicaties zijn op het moment dat die vriendschap eigenlijk onder druk komt te staan van het verlangen naar een liefdesrelatie. En dat er dan dus iets gebeurt waardoor iemand keuzes moet maken voor zijn vriend of voor zijn relatie. En dan komt er spanning op de boog. Ik heb wel enorm zitten worstelen inderdaad of ik het wel of niet zou publiceren. Maar door verhalen en de verhalen die verteld worden, kun je als lezer zien dat jij niet alleen worstelt met allerlei moeilijke situaties, maar dat ook anderen daarmee omgaan en ook hoe ze daarmee omgaan. De personages in het boek zijn ook kwetsbaar en dat zorgt toch voor een stukje meer menselijkheid. Dus toen dacht ik van nou, laat ik het maar publiceren en kijken wat er van komt. Ja, ik heb wel reacties binnen. Mensen zeggen dat het een page-turner is. Dat ze er niet in kunnen stoppen, dat ze het uitlezen. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat er nog komt. Ik zie het boek als een soort van film voor me. En ja, bij een film hoort ook een soundtrack. En die soundtrack is eigenlijk de muziek van begin jaren 80 die toen belangrijk was. Dus daarom heb ik ook bij elk hoofdstuk een nummer opgenomen, of een deel van de tekst van een nummer opgenomen. Die eigenlijk zeg maar aankondigt van, nou, waar gaat het in dat hoofdstuk om? Zoals het nummer 10-15 Saturday Night van The Cure. Over een jongen die zit te wachten totdat hij weer contact krijgt met zijn vriendin. Waiting for the telephone to ring. Was getekend Jo Dane.

0: Tim, qua titel past dit natuurlijk heel mooi, hè, bij het boek van je vader, Memory Love.
1: Had ook maar een van die nummers kunnen zijn die erin staan, ja.
0: Ja, een prachtig zelfportret van jouw dame. En we waren in Eindhoven, zijn inmiddels alweer vertrokken. Je vader heeft ons uitgezwaaid. En er komen echt mooie reacties, als ik eerlijk mag zijn. Is het gênant dat je die zelf voor deze...

0: Mavie die zegt... Waar is Mavie? Mavie zegt, nou Tim, je mag trots zijn op je vader die verhalen kan schrijven. Het is verrekt moeilijk om een roman te schrijven.
1: Ja.
0: Zij vraagt zich af, wat is de titel van het boek en ligt het ad in de boekhandel? Het is toch fantastisch?
1: Ja, dat is het ook. Zeker, daar sluit ik me bij aan. Het ligt niet in de boekhandel, maar hij brengt het zelf uit.
0: Oh, hoe gaat dat dan?
1: Hij heeft een website gemaakt, memorylove.nl.

0: Omdat onze vrienden straks komen eten vanwege de voetbalwedstrijd NL Zweden, serveren we een Zweeds buffet met uitzicht op zee. Groetjes Elsie. Elsie. En niet op waarheid berust. Elsie.
1: Zo, dat is een gecodeerd bericht, lijkt wel, dat einde.
0: Ja.
1: Elsie en niet op waarheid berust, vraagteken.
0: En dat is Anna Els. Nou, in ieder geval een hele, dit is toch geweldig?
1: Een Zweeds buffetje?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Hartstikke, ja. Maar als je in de buurt bent vanavond, ik zou zeggen, schuif aan. Toch?
1: Zeker, ja. Als dat kan, Anna Els. Vivi hebt nu ook, ben thuis en gelijk weer uitgenodigd voor een barbecue. Dus
0: ja.
1: Gaat nu echt lopen.
0: Nog even Stefan Smit, die zegt 35 graden hier in Zwitserland. Dus zegencheck, pal naast het zwembad. Fijne reis. Ja, en dan even belangrijk, lieve mensen. Luister eventjes met ons mee.
2: Nog 14 dagen. En dan begint de Magical Mystery Tour Pool op magischspel.nl.
0: Ja, de Magical Mystery Tour Pool. En je bent ingecheckt op deze schitterende zender NPO Radio 5. Ja, we moeten het even hebben over de sportzomer. Die is inmiddels al lang afgetrapt natuurlijk met het WK-voetbal. Maar over een dikke 2 weken begint alweer het volgende internationale sportevenement. En dan hebben we het over de Tour de France.
1: Ja.
0: En daarvoor hebben wij in de afgelopen maanden in het grootste geheim, en we wilden het ook niet aan de grote klok hangen, maar dat gaan we nu wel doen, gewerkt aan een eigen sportpool. Een psychedelisch spel, speciaal voor alle reizigers van deze bus. En het heet het Magical, Tourspel.
1: Ja.
0: Maar hoe je kunt inloggen, dat ga je zo meteen helemaal vertellen.
1: Magischspel.nl, ja. Ik zeg het gewoon direct.
0: Ja. Het is ontwikkeld door 2 mannen. Web Snijder en Admin Dame. Nou, dat ben jij. Laten we nou even niet moeilijk doen.
1: Ja.
0: En onze chauffeur Cor is Cor van Web Snijder.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is het technisch hooggewicht achter dit project.
0: Ja, nog even over het project zelf, als ik mag zijn, want even mag zeggen, want ik heb hier niets mee te maken. In die zin dat ik het natuurlijk, ik ben ontzettend enthousiast.
1: Je omarmt het.
0: Ik omarm het. Ik vind de spelregels geweldig.
1: Ja.
0: Het is een tourspel, het is makkelijk, het is laagdrempelig.
1: Ja.
0: Maar het moet toch ook eerlijk waar worden gezegd, dit is een spel in een tijd waarvan je denkt van, goh, kan het nog op deze manier? Zo'n leuk spel. Het kost niks.
1: Nee. Zeker in een sportpoolwereld waarin alles
0: vercommercialiseerd is. Alles is vercommercialiseerd. En reclame. Dan doe je weer mee en dan moet je weer. Kan je niet naar je uitslag kijken, want dan moet er eerst weer reclame doorheen.
1: Nee.
0: Dit is puur.
1: Ja, dit is heel puur en het is heel simpel. Het is nog niet echt officieel live, maar het is wel helemaal klaar. We zijn echt klaar om grote bezoekersaantallen te krijgen. En je kunt ook nu al een team aanmaken op magischspel.nl. 15 renners.
0: 15 renners.
1: Ja.
0: Zullen we even een korte pauze inlassen? Want ik vind het wel heel
1: veel
0: informatie.
1: Ja, laat me dat doen. Ja.

0: Ja, Tim, je maakt een account aan.
1: Ja, op magischspel.nl. En dat werkt, wijst zich echt behoorlijk voor zich. Dat blijkt ook wel aan uit de feedback van ons testpanel. Nou, en dan kun je een team samenstellen met 15 renners. Ja. En om het leuk te maken, kies je ze ook nog eens uit verschillende groepen. Maar goed, dat is voor nu even te veel detail. Dat zie je ook wel als je inlogt. Maar het belangrijkste is dat Websnijder en ik dus klaar zijn voor een groot aantal bezoekers. En het unieke aan deze tourpool is ook dat het eindklassement niet meetelt.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Wat heeft dat voor voordelen?
1: Nou, dat alleen maar de etappenwinst meetelt. Ja. En dat je dus, zoals Websnijder het zo mooi zegt, is dat wij zijn eigenlijk daytraders. En andere sportpools zijn echt pensioenbeleggers. Dus voor de lange termijn.
0: Ja, vind ik heel moeilijk om te begrijpen. Maar ik snap het dat dit heel avontuurlijk is.
1: Dat is het.
0: Het gaat natuurlijk wel om de punten. En iedereen mensen die in een trui zitten. Dat is ook eens. Zit je in een gele, daar krijg je ook extra puntjes voor.
1: Je hebt 4 truien en elke dag is weer 3 punten erbij als je een trui hebt. Ja.
0: Het is in dit spel zo dat je bijvoorbeeld Vingegaard, noem maar even een naam, een grote renner.
1: Ja.
0: Wordt meestal tweede in het eindklassement.
1: Ja.
0: Maar wint eigenlijk nooit een etappe.
1: Nee.
0: Nou, dan zou je Mathieu van der Poel wel eens kunnen gaan kiezen. Boven Jo Vingegaard.
1: Ja, had zo mag
0: zit een Jo-dame de hele tijd. Zit Jo-dame in mijn hoofd. Maar goed, er zijn al mensen die hebben al gebruik gemaakt van de inlogfunctie.
1: Dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja.
1: En die hebben ook een kort bericht ingesproken.
0: Ja.
1: Gewoon even ook als bewijs.
0: Zullen we maar eens gaan luisteren?
1: Ja, zeker.
2: Ik ben Harry van der Maat, beter bekend als de Radiomaat. En ook wel bekend als de schaduwredacteur van de Magical Mystery Tour. En ook ik heb een tourploeg samengesteld via magischspel.nl. En het is echt fantastisch.
0: Ja, en hij is kritisch hoor, want geloof mij, Harry van der Maat, als hij iets niet goed vindt, laat hij het ook weten.
1: Ja, en sportliefhebber, dus dat vind ik heel fijn dat hij er ook bij is.
0: We hebben er nog één.
3: Joe, mijn naam is Pauline. En onder Crazy Cat Lady heb ik mijn tourploeg samengesteld op magischspel.nl. De Magical Mystery Tourpool. Een psychedelische tourpool voor vrienden, klassementfreaks en wielergaoten. Eenvoudig meedoen, 1 keer aanmaken en invullen en je doet de gehele tour mee.
0: Klopt.
3: En verslavend dat het is, stoppen met spelen is bijna onmogelijk. Ik ben fan en ik vind het geweldig.
0: Ja, nog eentje doen?
1: Ja.
0: En dat is niet de eerste de beste.
1: Nee, dit is een grote speler inderdaad uit de wielrennerij. Ja. En zeker uit een wielrennerij podcast.
0: Ja.
1: En dat is,
0: mogen we de naam noemen van de podcast?
1: AD Wieler Podcast.
0: Wielerflits. Nee?
1: In het wiel.
0: In het wiel.
1: Ja.
0: En dus deze jongens die er hier achter zitten, die weten heel veel van spelen.
1: En die zijn ook enthousiast.
0: En dan moet je eens luisteren.
4: Hallo, ik ben Niek Goedvolk, presentator van In het Wiel, de wielerpodcast van AD Sportwereld. En natuurlijk doe ook ik mee aan de Magical Mystery Tour Pool op magischspel.nl. Eindelijk weer een spel waar het niet allemaal draait om het eindklassement, maar waar we nog ouderwets voor de ritwinnaars gaan. Heerlijk!
0: Ja, hier word je toch gelukkig van als admin?
1: Zeker, zeker. Ja. Nee, dit is echt de kers op de taart. En ook voor Websnijder, ja.
0: En we hopen volgende week ook nog bij te harken. Zo zeg je dat niet, maar grote namen hierbij te krijgen. Dat is bijvoorbeeld Leo Alkemade.
1: Ja.
0: Columnschrijver Floortje Dront, die misschien wel columns gaat schrijven ook voor onze wielerpool.
1: Fantastisch zijn.
0: En we hebben er nog eentje, zullen we die ook nog even doen?
1: Ja.
0: De muziek is wel opgehouden, maar we vinden het toch leuk om deze ook nog even te laten horen.
5: Hi, mijn naam is Bas en onder de naam Bas Limburg speel ik mee aan magischspel.nl. Op een zeer overzichtelijke en tijdloze website krijg je de kans en ruimte om ploegen samen te stellen. Daar kun je al je wielerkennis in kwijt en het zet je direct ook aan het denken, want zo'n ploeg samenstellen, dat kan natuurlijk maar 1 keer. Ik kan niets minder doen dan magischspel.nl ontzettend aanbevelen. De Tour is nog niet begonnen, maar ik durf te zeggen, de Tour de France kwam voor mij nog nooit zo dichtbij. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Goedemiddag, hier is uw buschauffeur. Even de aandacht voor het volgende.
1: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Magical Mystery Tour spel. Makkelijk en leuk. Speel ook mee.

0: Friday on my mind, The Easy Beats in 1966. Het is ongelooflijk. Er wordt enorm veel gereageerd en heel veel vragen ook over het magischspel.nl aan onze Magical Mystery Toespel. Daar komen we straks nog op terug. Hè?
1: Gaan we doen,
0: Hebben we toch even rust. Ja. Nu even iets verdrietig nieuws. Wil jij dat doen?
1: Ja, inderdaad. Want zojuist werd bekend dat James Burroughs, de medebedenker van comedyserie Cheers, op 85-jarige leeftijd is overleden. Hij was ook de regisseur van Will and Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi. En als ode aan hem draaien we nu de tv-tune van de belachelijk goede serie Cheers.

0: korte broek aan hebt.
1: Ja.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 3:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. Ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. En ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. En de ruzie liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen. Maar hij zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP Hans van Hooft is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer nog. Het is droog en overwegend zonnig, met af en toe wat stapelwolken. En het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
1: Speel ook mee. Ga naar magischspel.nl.
17: De Magical Mystery Tour.

0: Mijn favoriete Tim Dane.
1: Dat snap ik wel. Waarom?
0: Gewoon alles. Alles
1: klopt gewoon. Ja.
0: Zit er een hele lekkere drive in en pas bij mij. Dit
1: heerlijk, ja. Mooi om mee te beginnen.
0: Dat is Jammer Renault, Abba, lieve reizigers. Van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, additionerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Hier in de bus nog steeds aanwezig onze buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig touranimator, geluksanimator, touroperator moet ik zeggen. Het asfalt fluistert zijn naam, Tim Dane.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ja, moeten we nog heel even terugkomen op het tourspel, zojuist magischspel.nl. Want er komen een aantal vragen binnen. Ik dacht dat jij er een had van Ivo.
0: Nee, Guus.
1: Oh, Guus.
0: Ja, of misschien heb jij Ivo.
1: Nee, ik dacht dat Guus Ivo was.
0: Guus Ruland, ik wil graag bevestigd zien dat het een eerlijk spel is. En dat er geen commerciële partijen bij betrokken zijn. En dat het gewoon een spel is voor de reizigers en die grote familie die NPO Radio 5 heet.
1: En dat blijft het en dat zal het ook altijd blijven.
0: Ja.
1: Dus ga daar maar vanuit, zeker weten.
0: Dus je kunt echt zonder schroom en zonder problemen gaan inchecken via magischspel.nl. Magischspel.nl.
1: Ja, zeker weten. Zometeen spelen we een nieuw potje Pim Pam Pen. Ja, lijkt op Pim Pam Pet, maar wij hebben geen pet, maar een pen. Een floating pen, en die kun je winnen. En we zoeken eigenlijk twee Wim T. Schippers fans die mee tegen elkaar willen spelen.
0: Ja.
1: Dus ben jij een Wim T. Schippers fan? En stuur dan nu even een appje.
0: Ja, of ken je een Wim T. Schippers fan?
1: Dat mag ook, via die NPO Luister-app.
0: Ja, ben benieuwd.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: einde is ook nog eens perfect. Rosalind Vitesse was dat in 1982. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis in je hoofd. Op deze schitterende zender NPO Radio 5. Ja, Tim, we kregen een appje binnen van Mrs. Bot. Zo opereert ze via de app. En ze schrijft Hi Stefan en Pim Pim Pim. Het is natuurlijk het spel Pim
1: Pam
0: Pen. Ja. Maar Pim Pim Pim is ook leuk. Het overlijden van Wim T. Schippers is het verlies van een stukje Nederlands cultuurgoed. Gelukkig bestaat er beeld en geluid en herinnering. Ik kan je melden in ieder geval dat wij aan het einde van deze busrit een kwartier lang alleen maar Ron Flonflon gaan draaien. Ja. Fragmenten uit Ron Flonflon. Als ode aan Wim T. Schippers.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar jij hebt ook deze Mrs. Bot aan de lijn.
1: Ja, klopt inderdaad. Mrs. Bot, goedemiddag. Ja.
2: Goedemiddag. Zeg maar gewoon Yvonne hoor.
1: Ach, nou, dan zeg ik Yvonne. Leuk dat je aan de lijn hangt sowieso. En dat je... Ja. Jij wil het dus wel spelen zometeen, Pim Pam Pen.
2: Ja, laten we dat doen. Dat klinkt heel uitnodigend. Ja. En zeker over Wim, T. Schippers.
1: Ja. Ja,
2: wat leuk dat jullie een ode doen aan hem. Echt geweldig.
1: Ja, zeker. En jij hebt dadelijk ook nog een tegenkandidaat.
2: Oeh.
1: Die heb ik nog niet gevonden.
2: Ah.
1: Dus iedereen die nu luistert en misschien denkt, ik wil het wel opnemen tegen Yvonne.
0: Moet je nu instappen.
1: Dan moet je nu instappen inderdaad via die NPO Luister app.
2: Ja, ik zou zeggen, bel vooral. Laat het horen. Kom, laten we dat doen.
1: Mooie oproep. Yvonne, ik spreek je over een minuut of drie. En dan hoop ik een tegenkandidaat voor je te hebben.
2: Oké, we wachten het rustig af.
1: Oké. Tot zo.
2: Doei. Doei. Doei.
0: Doei.
2: Dan ook.
0: Dan heb ik nog twee ingesproken appjes, wil ik even laten horen.
1: Oké.
3: Hallo, ik ben Koos en ik heb helemaal geen verstand van wielrennen, maar ik doe uiteraard mee met magischspel.nl van de Magical Mystery Tour.
4: Hallo beste vrienden van de radio. Ik ben nu onderweg van Den Haag naar Zoetermeer. Nee, naar Zoetermeer, daar ben ik net langs geweest. Maar ik ben op weg naar Boskoop, want daar is nog vandaag de prachtige boomkwekerij opendag. Dus voor al die mensen nog tot 5 uur kun je er nog terecht in het prachtige Boskoop. Dit even namens Harry van der Maat. Echt de moeite waard.

0: uitnodigend. Ja. En zeker over Wim, Kees Schippers.
1: Ja. Ja,
0: wat leuk dat jullie een ode doen aan hem. Echt geweldig.
1: Ja, zeker. En jij hebt dadelijk ook nog een tegenkandidaat.
0: Oeh.
1: Die heb ik nog niet gevonden.
0: Ah.
1: Dus iedereen die nu luistert en misschien denkt, ik wil het wel opnemen tegen Yvonne.
2: Moet je nu instappen.
1: Dan moet je nu instappen inderdaad via die NPO Luister app.
0: Ja, ik zou zeggen, bel vooral. Laat het horen. Kom, laten we dat doen.
1: Mooie oproep. Yvonne, ik spreek je over een minuut of drie. En dan hoop ik een tegenkandidaat voor je te hebben.
0: Oké, we wachten het rustig af.
1: Oké. Tot zo.
2: Doei.
0: Doei.
2: Dan heb ik nog twee ingesproken appjes, wil ik even laten horen.
1: Oké.
3: Hallo, ik ben Koos en ik heb helemaal geen verstand van wielrennen, maar ik doe uiteraard mee met magischspel.nl van de Magical Mystery Tour.
4: Hallo beste vrienden van de radio. Ik ben nu onderweg van Den Haag naar Zoetermeer. Nee, naar Zoetermeer, daar ben ik net langs geweest. Maar ik ben op weg naar Boskoop, want daar is nog vandaag de prachtige boomkwekerij opendag. Dus voor al die mensen nog tot 5 uur kun je er nog terecht in het prachtige Boskoop. Dit even namens Harry van der Maat. Echt de moeite waard.

0: Nee. Is ook nee, de voicemail. Dus ik vang echt bot vandaag.
1: Je vangt bot?
2: Nee, die is goed.
0: Ja, behalve dan Yvonne.
1: Ja, Yvonne, dit is Yvonne, een hartstikke leuke kandidaat. Ja. En als we geen tegenkandidaat krijgen, dan gaan we het gewoon spelen met Yvonne.
0: Zo is het ook, hoor.
2: Zit niks anders op, toch? Maar ja, het is een beetje jammer, hoor. Ja.
0: Ik geef mensen nog ook even de kans om in te bellen via het noodnummer 0800-3000-555.
1: Ja.
0: Maar mocht dat niks opleveren, dan gaan we het gewoon spelen met jou, Yvonne.
1: Ja.
2: Ja, prima, toch? Ja, ja. Ja, ik zei net tegen mijn vriend, stuur jij dan ook een appje? Oh ja, rustig aan.
1: Wat is er?
2: Daar zal je hem hebben. Wie? Ja, toch? De kandidaat?
0: Ja, er is iemand, ja.
1: Oh, is er iemand?
0: Ja,
1: hallo.
0: Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo, met Simone.
1: Simone!
0: Ja! Ja.
2: Hey.
0: Op de
2: Simone.
1: Heerlijk. Simone, ik start de vormgeving en we gaan direct beginnen. Dan geef ik het woord aan spelletjesredacteur Tim Dane.
0: Ja, goedemiddag Yvonne en Simone. We spelen Pim Pam Pen. Drie categorieën. En we spelen natuurlijk elke keer met een letter. Ik draai aan het rad, daar komt een letter uit. En wie het eerste een woord noemt waar we naar op zoek zijn, die wint die categorie. Heb je twee categorieën gewonnen, dan win je die floating pen. We gaan meteen maar eens beginnen.
1: Nog even de namen.
0: Van wie?
1: Van de kandidaten.
0: Oh ja, ja. Ja, Yvonne.
2: Wie
0: is even Yvonne horen.
2: Dus Yvonne.
0: Ja, perfect. Hoi, hoi. En Simone?
2: Hi Stefan, Tim. Hi, hier is Simone.
0: Bijna identiek, hè?
1: Ja, lekker dicht bij elkaar. Maakt het alleen nog maar spannend. Nou, Tim.
0: Ja.
1: Categorie 1.
0: Categorie 1 is activiteiten tegen verveling. Eén activiteit tegen verveling. En het rad heeft bepaald een letter R.
2: Rodelen. Rummikub.
1: Ja, rodelen, Rummikub.
0: Ja, is dat allemaal Simone?
2: Nee, dat is Yvonne, hoor. Die Yvonne. Ik had nog eventjes geen letter. Ik had nog even niet het woord gevonden.
0: Yvonne, de eerste categorie is gewonnen door jou. Gefeliciteerd.
1: Ja, en dan betekent 1-0 voor Yvonne. Gaan we door.
2: Je moet
1: door,
2: wel even zeggen wie er wat mag zeggen. Of mag je gewoon maar wat zeggen?
0: Nee, ja, je mag wie het eerste antwoord is. Is spekhopen, laten we het zo maar even zeggen. Ja.
2: Oh, mijn brein op volle toeren. Yes.
0: Er kan nog van alles gebeuren in categorie 2.
3: Categorie 2.
0: Een zelfbedacht woord met een... Daar gaat het rad. Een zelfbedacht woord met de letter... V.
2: Viva la fuga, vriend.
0: Sorry, dat ging even door elkaar.
2: Nog een keer doen.
0: Nog één keer, ja.
2: Viva la
0: fuva la fin van? Viva la
1: fuva la fiva. Wie zei dat nou weer?
2: Dat zei ik.
4: Weer die
2: viva la fuva la fin van.
1: Maar volgens mij was jij eerst, de eerste keer was jij eerst, Simone.
2: Futsi.
1: Ja, Futsi, dat hoorde ik wel als eerste.
0: Futsi.
1: Ja. Dan is het 1-1. Dat is ook leuker, hè, ja, voor het spel.
0: Vind ik ook. 1-1. Ja. Simone. 1-1. En we gaan naar de finale categorie.
3: Categorie 3.
0: Categorie 3. Een onderwerp waar niemand iets van begrijpt. Daar gaan we. Met een K.
2: Kaas maken. Zoiets, ja. Toch wel een lastig onderwerp, lijkt me, hoor. Koken.
0: Koken, kaas maken, ja. Ik zou zeggen, kaas maken is moeilijker dan koken. Lijkt me ingewikkelder, maar... Ja,
2: klippen, tegen de klippen oplopen. Ja, dat is ook echt heel lastig, lijkt me.
1: Dus met een...
2: Daar begrijp ik ook niks van.
0: Met een K,
2: een karrewiel maken.
1: Een karrewiel maken, maar dat is met een E, hè? Een karrewiel.
0: Karrewiel.
1: Een karrewiel maken.
0: Dat is met een K.
1: Ja. Ik vind klippen oplopen vind ik ook wel heel mooi, hoor.
0: Ja, maar daar begrijpt niemand iets van, nee.
1: De klippen oplopen?
0: Nee.
1: Dat is hartstikke moeilijk. We komen er niet uit.
0: Nee.
2: Lastig, hè? Jeetje. En wat nu?
1: Nou, dan is het heel simpel.
0: Ja, dan is het gewoon gelijkspel. Ik vind dit heel moeilijk om hieruit te kijken.
1: En gelijkspel betekent dat ze allebei gewonnen hebben.
0: Ja, vind ik wel. Twee vrouwen.
4: Gefeliciteerd. Op Simone. Ja. Jij ook gefeliciteerd, Yvonne.
1: Gefeliciteerd en blijven we allebei van de lijn aan noteren.

0: Oh, dat is jammer. Geeft niks. Whole Again, Bertolf en Nam, de nieuwe single. Ja, die zijn zo goed. Afzonderlijk van elkaar zijn ze goed, maar samen zijn ze ook heel goed. Nieuwe single heet Whole Again. Daarvoor draaiden we Vitesse met Rosalind, maar die had ik al afgekondigd. Wat ik nog niet had afgekondigd was The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling uit 1965, wat ook nog op nummer 10 stond in mei 1988. Ik kijk even naar Tim, want we zitten even met een probleem. Want we hebben nu 3 mensen die wilden meedoen, maar die zijn er in één keer niet.
1: Ja, ik ben nu aan het bellen met de stem van Pim Pam Pen, Arthur, ja. Droog.
0: Oh ja.

0: Beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: La mattina, mi sono alzato, bella ciao, mattina, mi sono alzato, e ho trovato l'invasor,
2: un partigiano, porta mi via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento.

Ik wacht hier wel. Even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel heel eventjes op jou. Eventjes. Een heel leven.

0: geweldig nummer dit, hè? Sincerita, Ricardo Cocciante uit 1984. En die Ricardo Cocciante, die is fantastisch. Ik heb een nummer van Ricardo Cocciante, die wil ik eigenlijk volgende week draaien. Dat heet Amor.
1: Nou, zeker doen.
0: Het is gewoon de enige tekst die gezongen wordt. En het gaat, ja, het gaat over de liefde. Tim, jij wou wat zeggen. Ik voel het aan alles.
1: Nou, ik kreeg net een appje binnen van Mariette. Die zegt, ik had er een filmpje van gemaakt, maar dat lukte niet op te sturen. Het gejodel van net paste goed in onze reisomgeving. En nu heeft ze een hele mooie foto gestuurd van een snelweg. Want zij zijn lekker op weg. Ik denk ergens ver in de bergen.
0: Ja, Zwitserland, denk jij?
1: Ik heb zo'n voorgevoel, ja. Zwitserland.
0: Oostenrijk?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Noord-Italië?

0: 70 op 45 toeren. Veronica 74 zegt Amor van Ricardo Cochante, samengezongen met Mina, is heel, heel erg mooi als je die wil draaien volgende week. Doen we.
1: Ja.
0: Het staat nu genoteerd, hoor. En het is echt waanzinnig mooi.
1: Ik ben heel erg benieuwd, ja.
0: Dat kan je ook stellen.
1: Mariette komt nog binnen. Die is inderdaad in Oostenrijk, Tirol. Laat ze weten. Die net de foto stuurde van dat schitterende stukje snelweg.
0: Ach, Mariette, ja. Ja. Nou, doe haar de groeten namens mij.
1: Ga ik zeker doen. Ja. Zeker.
0: Ja, en dan zijn wij zo goed als aan het einde gekomen van deze busreis. En ik wil graag het woord geven aan onze touranimator van vandaag. Dat is niemand minder dan Tim Daan. Tim, heel veel succes.
1: Dankjewel, Stefan. Tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de gehele reisleiding, bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jouw golflengte naar een radiobedrama in 2 bedrijven over het jaar 77, 1977 in het Theater van het Sentiment. En de rol van presentator wordt gespeeld door niemand minder dan Antje Monteiro. Woehoe! Morgen begint de reis van je leven om 2 minuten over 2. Maar nu eerst, lieve mensen, een eerbetoon aan de eigenzinnige kunstenaar, stemacteur, televisie- en radioman Wim T. Schippers. Met een kwartier lang fragmenten uit het roemruchte Ronflonflon. Met Jacques Plafond. Geniet ervan.

0: morgen.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
2: The magical mystery tour is hoping to take you away.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale hitgebeuren vragen wij uw aandacht voor Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
5: Ja, luisteraars, want u luistert naar Ron Flon Flon en het zomert nog wel veel.

0: Romflonflon met Jacques Plafond. Vanmiddag met onder meer en onder andere...
1: Wilhelmina Kutje, Willem Brodel, de Nits, de Dutch, de Noodweer, de Security, de Wedding, en de WOF en de Secret Sounds. Lia Doorbraak, John Vermaas als producent, Motel Schaambergen, puzzels, prijzen en bandjes.
2: Ja, mag ik even noemen? Luisteraars, goedemiddag.

van de fanclub van Jacques Plafond en Ron Flon Flon. Je ontvangt dan onregelmatig het fanclubblad You met allerhande informatie waar zelfs Jacques nog van opkijkt.

0: gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen.
1: Hallo?
2: Ja, hallo, met Gerard Reven.
1: Met Gerard Reven. Hartelijk welkom in our show. Jacques Plafond is mijn naam.
2: Juist.
1: Ik wou eigenlijk meteen van wal steken en met de deur van wal steken.
2: Ja.
1: Geloof je nou echt in God?
2: Ja, maar dat zo gaat het niet hoor, dat soort gesprekken. Nee, dat kan niet hoor.
1: Nee, dat mag ik toch wel vragen even?
3: En dan nu Jaap Krasruis met Bredu van. Mag ik die jingle?

luisteraars. En wat een reus idee van u om af te stemmen op Roem van Vloer. Of was u toch al op deze zender afgestemd en denkt u nu, laat me staan. Ik doe het even over. Goedemiddag. Tof dat jullie hebben afgestemd op Ronflonflon, of stond ik toch al op Hilversum 3? Ik bedoel, de radio, uw radio, je radio. En laat je die gewoon de hele dag aanstaan. Ik wil maar zeggen, moet ik nu u of je zeggen? Ik kom daar zo nog op terug. En zet in godsnaam mijn plaat op, want ik heb me even vastgeluld. What a

0: Dus even voor de duidelijkheid. Uw briefkaart met op- en of aanmerkingen naar Ronflonflon, postbus 6, 1200 AA, Hilversum.
1: Bij Bussum. Dit was Jacques Plafond, ik kan niet meer. Aan dit programma werkten mee Karel Vlees, Frits Vent, Mia Zeef, Roberto Foto, Piet Ballen, Lia Doorbraak, Arend Kersvol, Jan Nootweer, Bea Borstbal, Gijs Korst, J. van der Lamellen, Buf, Poesje Zuiderma, Grace Lipkins, Mies Hooy, Gerard Piz, Jaap Gasveer, Wilma Piedeeg, Karel Oot, Tuesday Willem Barg, Felicity van Vliet, Lea Vuut, Ralf Krassenburg, Fiet Razendijk, Otto Speder, Roelof Vellema, Jan Vos, Teun op den Den, Marja Bensdorp van den Vlasakker, Peuk Piekema, Marijke Kogel, Henk Zanker, D.D. Voetpot, Forst Vaderbal, Belleke Frinkel, Celia Stroop, Jeup Hazendingen, Jaap Hazendingen, Loes Kachel, Bruno Brons, Fien Breukje, Guus Veer, Bertus Plek, Dea Kasploeg, Dolf Diek van Prooi, A. Doef, Jan-Willem Peukman, Gerard Strumbly, Dominee Aredel, Asfa Rips, Nel Zwaai, Warmer Popie, Luc van Straten, Eva Peup, Alma Zondervan, Wouter Pens, Janine van Elzakker, Wilhelmina Kutje junior, Lia Doorbraak en De Tins. En zo, en nog een paar van die groepjes. Samenstelling en regie Rogier Proper, productie Jean Vermaas, techniek Dick Luchtenburg, Bert van Putten, presentatie Jacques Plafond. Dit was het en er volgt nu iets, als het goed is, iets van nieuws. En dan Frits Spits met wat geschreeuw en platen. En daarna weer de VPRO ook met geschreeuw en platen. En dan moet u, wat er verder komt, moet u maar even in de gids kijken. En, of in de krant, dus, maar daar staat het niet zo gedetailleerd in. Komt dat nieuws nou niet? Moet ik dat, kan dat, dan komt dus nu dan ongeveer een beetje zo het nieuws. Het nieuws. Is geen nieuws? Geen nieuws? Zou het om nieuws komen? Het nieuws. Waar is het nieuws? Ah, ik geloof nu dat het nieuws komt. Dames en heren, ik neem nu afscheid van u. Dit was Jacques Plafond. Hier komt het nieuws. Aan dit programma werkte mee... Nou, dat lijkt me zo wel aardig uitgekomen.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz is gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn, dat in de bleekmiddelen zit waar het zwembad mee wordt schoongemaakt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer nog, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
20: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
21: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag maandag 20 juni 1977. En de zomer die laat nog even op zich wachten, want buiten wordt het maximaal 13 graden. Dus relatief koel voor deze tijd van het jaar. Maar bij ons in het theater is het warm en gezellig, met mooie muziek en herinneringen. Zelf ben ik 8 jaar oud en op televisie kijken we graag naar Op losse groeven met Giel Montagne. Ken je dat nog? Ja, en als George Baker, Guys and Dolls of Pussycat optreden, ja, dan gaat de muziek natuurlijk een stukje harder. Ik ben ook benieuwd naar jouw herinneringen aan die tijd. Het zou heel leuk zijn als je die met mij wilt delen. Op ons podium staat klaar Boz Skaggs met zijn grote hit Low Down van het album Silk Degrees. En met dit nummer wint hij zelfs een Grammy Award voor de beste R&B song. We zijn begonnen. Fijne

0: terug naar 1977.
1: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
2: Neem plaats op het podium van de herinnering.
3: Teletextus, Texas, die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
2: Laat je meevoeren naar het verleden.
4: En daar komt de gele trui over de finish.
2: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
5: Wat een dag, lieve kijkbuiskinderen.

0: van het album Exodus, dat op 20 juni 1977 in de Nederlandse album Top 20 staat. En vorige maand traden Bob Marley en de Wailers nog op in de Houtrusthallen in Den Haag voor een uitverkochte zaal van 9000 fans. En vanavond spelen ze in Berlijn. We gaan de kranten er weer eens even bij pakken. Wat gebeurt er allemaal? Nou, driewerven hoera voor prinses Christina. Zij is bevallen van een zoon. Jorge Guillermo gaat hem deze week aangeven in Utrecht. Op televisie is de Addams Family vanwege succes geprolongeerd. En de koffie wordt steeds goedkoper. Bij Dirk van den Broeke zijn de prijzen van alle koffiemerken al met 3 dubbeltjes gezakt.
1: De prijsdalingen bij Dirk van den Broek valt bij andere koffieverkopers in slechte aarde. Ontzettend ongelukkig, al dus Van Nelle. Onze koffie zal pas eind september, begin oktober 3 dubbeltjes omlaag gaan. Ook Albert Heijn verwacht een daling van zijn koffieprijzen op zijn vroegst over 2 à 3 maanden. Waarom dalen de prijzen bij Van den Broek dan nu al?
2: Om de voorraden kwijt te raken. Bovendien, de importeurs kopen op het ogenblik ook mondjesmaat. En ook de tussenhandel is zeer voorzichtig geworden.
1: Hebben we hier nou te maken met een tijdelijke actie of zijn de prijzen nu definitief naar beneden?
2: Nou, u kunt er heel zeker van zijn dat de prijzen verder zullen doorzakken.
0: Ik krijg meteen zin in een kopje koffie. Jullie ook? Maar we gaan eerst nog even kijken wat er nog meer in de kranten staat. Ik lees hier dat autovereniging KNAK die wil de maximumsnelheid op snelwegen opvoeren van 100 naar 130 km per uur. Uit een ledenenquête blijkt dat 90% van de KNAK-leden 100 km per uur te langzaam vindt. 15% van de leden zou liever helemaal geen limiet willen zien. En over snelle auto's gesproken. Op de jaarlijkse rallycross staan een paar bekende voetballers klaar om een rondje te maken. Aad Mansveld, Wim Rijnsbergen, René van der Kerkhof en Jan van Beveren mogen het een rondje gaan proberen. En Aad Mansveld is het snelst.
3: Hoe heb je dat geflikt?
4: Nou ja, het is namelijk zo, ik had natuurlijk de rotste bocht, hè, omdat ik daar die binnenbocht moest. Dus ik denk, als ik dan een snelle start heb, dan kan ik ze zo afsnijden, komen ze me nooit voorbij. Ja. Ja, dat doe ik met de verdediging ook altijd.
3: Altijd, hè? Maar ik vind dat je enorme steun hebt gehad van ja, misschien toch wel je toekomstige ploeggenoot, want ja, Willem heeft alles dichtgehouden.
5: Ja, want Aad moet volgend jaar van mij de vader werk opknappen. En ik denk, ik laat Aad winnen. En we hadden ook Aad normaal iets sneller geprepareerd, want hij is al 33.
0: Over een paar dagen gaat Een brug te ver in heel het land in première. En de feestelijke première wordt bijgewoond door Prins Bernhard.
6: Has it ever been tried before?
7: Not in a major drop.
6: You think there might be a reason for that?
7: Let's hope not.
6: What do you think?
7: It'll be all right. It's a no moon period anyway. We have to go in daylight. It doesn't matter. Just so they get us over the target area. Half a mile away, 3/4 of a mile. I'll settle for that.
6: I don't want to hear anything else. Is there anything else?
7: Well, you're my Dutch advisor, Harry.
8: Dit is het theater van het sentiment.

Wat een heerlijke top 5 en wat ontzettend moeilijk om te kiezen. Maar ja, het zal toch moeten gebeuren. Want je weet het, met de platen die de meeste stemmen krijgt, eindigen we straks deze mooie prachtige voorstelling. En ik ga even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat, mijn favoriet, Boney M, toch wel een beetje mijn favoriet, staat op nummer 5. En op nummer 4 staat George Baker Selection. Op nummer 3 Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Op nummer 2 Guys and Dolls met You Are My World. Ook wel heel erg lekker nummer trouwens. We hebben erop meegedanst net. En op nummer 1, ja, het was toch eigenlijk ook wel een beetje te verwachten, Fleetwood Mac met Don't Stop. Ja, op wie stem jij? We willen natuurlijk graag weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vooral belangrijk, vertel mij erbij waarom.

Roerend Hart van Normaal. En van de band Normaal gaan we eens even kijken naar de stemmen voor de top 5. Want die stromen al aardig binnen. Dat vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk. Een van de leukste onderdelen vind ik dit. Want jullie schrijven aan mij. Karel Spiering. 1977 is mijn examenjaar. Ik ben 16 geslaagd. En Dr. Buzzard is een van mijn favoriete nummers. Dat past namelijk heel mooi bij mijn vakantie in Frankrijk in 1977. Dankjewel Karel voor deze mooie herinneringen. En ook Piet Hageman geeft een reden waarom hij wil stemmen op Fleetwood Mac. Hij zegt, ik doe eindexamenjaar MAVO. En ik weet het nog, als ik slaag, dan heb ik een baan. Ja, en het is gelukt. En ik moet ook bijzeggen, zegt hij, alles van Rumours vind ik geweldig. En daarom gaat mijn stem naar Fleetwood Mac. Ze krijgen ook een stem van Nel Flipsen. Oh nee, die geeft trouwens een stem niet aan Fleetwood Mac, zie ik nu. Nee, die krijgt een Guys and Dolls. Ja, want ze is een half jaar getrouwd in 1977. Ze is 22 jaar en ze werkt op de Holland-Amerika-lijn. Maar Guys and Dolls krijgt wel een stem van Erika. Ze zegt, ik voel me weer 10 jaar, want toen begon ik net de muziek te ontdekken. Wat een heerlijke herinneringen. Blijf ze vooral doorgeven in de NPO Luister-app.

0: Ja, wat een heerlijk nummer, hè. Ja, al 7 weken staat hij op nummer 1 in de Italiaanse hitparade. En vrij vertaald is dit hou een beetje van jezelf. Nou, belangrijke tekst, denk ik. Mooi babynieuws uit Nijmegen. In het Sint Radboud ziekenhuis is gisteravond namelijk een gezonde vierling geboren. De moeder van de 4 kinderen en de 4 kinderen maken het gelukkig goed. De laatste jaren worden er steeds vaker meerlingen geboren. En dat komt waarschijnlijk door de komst van verschillende behandelingen om zwanger te worden wanneer dit via de natuurlijke weg niet lukt. Bert Alberda is gepensioneerd gynaecoloog en medegrondlegger van de vruchtbaarheidsbehandeling IVF in Nederland. Goedemiddag, meneer Alberda.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is 1977. In welke mate worden er vruchtbaarheidsbehandelingen uitgevoerd?
1: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan aan je eileiders liggen. Maar als de menstruaties niet goed zijn, dan ligt het meestal aan de eisprong.
0: Ja.
1: En die eisprong kan je stimuleren met 2 methodes, met tabletten. En daar zitten weinig risico's aan. Maar je kan ook stimuleren met natuurlijke hormonen die uit de urine bij andere vrouwen gehaald is. Maar dat is een heel krachtig middel. En dan is het heel vaak zo dat je of te weinig geeft of te veel. En de bedoeling is natuurlijk dat er 1 eitje rijpt. Maar bij een vrouw is elke maand gaan er ongeveer 50 tot 100 eitjes rijpen. En in de natuurlijke situatie rijpt er maar 1 eitje. Maar als je die hormonen gaat geven, gaan er van die 50 tot 100 vaak veel meer eitjes rijpen. En als er dan een zwangerschap ontstaat, dan heb je het risico, maar het hoeft niet, dat er opeens een meerlingzwangerschap optreedt.
0: Ja, ja, ja, de kans op meerlingen is dus echt wel groter, omdat er meer gebruik wordt gemaakt van hormoonbehandelingen.
1: Die behandelingen die zijn in begin jaren 60 begonnen. Dus okay. In de 70 begon men er wat ervaring mee te krijgen. Maar het probleem was dat men de controle niet goed beheerste in die tijd.
0: Want?
1: Nou, tegenwoordig heb je een echoscopie, dat je kan zien hoeveel eitjes er rijpte. Maar in die tijd hadden we geen eitjes. En dan moest je op allerlei andere, met andere hulpmiddelen kijken wanneer je genoeg gestimuleerd waren. En die hulpmiddelen, die waren eigenlijk niet zo goed. Maar we hadden niks anders.
0: Nee, ja, je moet doen met wat je het hebt natuurlijk. Ja. Nou heeft u zelf ook een vierling geboren laten worden. Hoe was dat?
1: Ja. Ja, dat was overal in de 80e jaren. Maar dat was ook in de tijd dat we eigenlijk nog niet goed met de echo konden kijken. Hè, en ook dus bij mij is het wel eens een keer uitgeschoten. Maar dat is op zichzelf niet zo vreemd. Als je heel veel mensen behandelt, dan gaat het wel eens een keer te veel.
0: Ja, ja inderdaad, dat kan wel eens gebeuren. Eens even kijken, ja, want er is dus meer op het gebied van hormoonbehandelingen. Wordt het geaccepteerd om in 1977 kinderloos te blijven als vrouw? Vraag ik me dan af.
1: Of dat geadviseerd werd?
0: Nou, of geaccepteerd. Nee, geaccepteerd. Hè. Is het daarom dat er gewoon... hoe was dat eigenlijk in 1977 als je besloot om kinderloos te blijven?
1: Dat was heel ongebruikelijk. Want als u weet, als we nog ietsje verder gaan, was het zo, als een vrouw ging trouwen, dan moest ze stoppen met de baan. En ik sprak toevallig een gepensioneerde onderwijzeres, die moest stoppen op het moment dat ze zwanger werd.
0: Ja.
1: Men keek toen heel anders tegen een zwangerschap aan. En de vrouw was eigenlijk de bedoeling dat ze thuis voor de kinderen zorgde. En als jij thuis zat en je moest voor de kinderen zorgen en die waren er niet, ja, dan was het leven wel heel saai.
0: Lijkt mij heerlijk.
1: Ja,
0: oké, dat heb ik niet gezegd.
1: Dat is het verschil.
0: Ja, precies.
1: In die tijd werkten de vrouwen bijna niet.
0: Nee.
1: En alleen, ja, in uitzondering.
0: Ja, precies. Nou, mooi, mooi. Dank u wel, gepensioneerd gynaecoloog en medegrondlegger van de vruchtbaarheidsbehandelingen IVF in Nederland. Bert Alberda, mag ik u hartelijk danken voor uw tijd.
1: Zo, dank u wel.
0: Fijne middag.
1: Ja.

0: Het theater van het sentiment.
1: Antje Montero.
2: Nicky, plantjes water geven en dan komen onze buren weer terug. Nou, ze hebben niet wie de bruiner is. Zij met hun Costa del Sol of ik met mijn Bergen Sol. Ik zie hun gezichten al.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at

0: See You When I Get There. Oh, de heerlijke stem van Lou Rawls. Ik heb hem live gezien in Nederland. Ik weet even niet meer precies wanneer, maar ik denk ergens eind jaren 80. En daarvoor hoorde je Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This?
1: Bright lights, white lights, when the neon's glow. My bag is packed, I've got my light. So I'll first come on it.
0: Ja, dit, je hoorde Daphne en Deborah. Ze beleven op dit moment een droom in Parijs. Een paar weken geleden woonde deze tweeling nog thuis in Maastricht. En nu dansen en zingen zij in Alcazar. Staan ze op de Parijse voorpagina's en wonen ze aan de boulevard Saint-Michel. Ze kenden niemand in Parijs en waren er zelf nog nooit geweest. Maar hoe is dat dan toch gelukt, meiden?
2: Nou, vanuit Maastricht heb ik geïnformeerd naar mensen die het weten konden wat de vijf grootste theaters van Parijs zijn.
3: Ja.
2: En het was het Lido, Moulin Rouge, Voor de Bouchers, Casino en het Alcazar.
3: Maar kenden jullie die namen?
2: Ja, het was wel goed. En het Alcazar was de eerste die aan. En daarom hebben we het Alcazar opgebeld.
3: Maar opgebeld van waaruit?
2: Vanuit Maastricht.
3: En ging dat in het Frans?
2: Ja, ja, dat heeft mijn vader gedaan, want hij kon goed Frans.
3: En wat was het resultaat van het telefoongesprek?
2: Nou, dat wij dachten naar Parijs wilden komen, dat vroeg ze dan.
3: Ja.
2: En we hebben daar een auditie gedaan en we zijn meteen aangenomen.
0: Direct aangenomen, nou wat een droom. Ja, zo staan ze weer op de planken in dat beroemde cabaret in Parijs. We gaan even nog meeluisteren.

0: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
1: Op NPO Radio 5.
2: In your mind, you have capacities, you know.

Een fantastische combinatie van kampeergenot en een luxe omgeving vindt u alleen bij Camping Rienbouw in Playa de Haro. Deze camping van eerste categorie biedt u onder meer een schitterend, verwarmd Olympisch zwembad, eigen supermarkten, speeltuinen en prachtige caravanplaatsen. Komt u met vakantie naar Spanje? Aarzel dan niet. En ga kijken bij Camping Rienbouw in Playa de Haro voor een rustige, luxueuze kampeervakantie.

0: Als je in de zomer van 1977 de radio aanzet, ja, dan kun je bijna niet om dit nummer heen van Glen Campbell. Southern Night. Het is een grote hit. Nummer 1 hit zelfs in Amerika. Nou, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1977? Wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst even van wie deze stem is.
1: Je hebt niks geen plat. Het is altijd bergop of bergaf. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd bergop, bergaf.
0: Weet jij het? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. Wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 20 juni 1977. Wij nemen even een kleine pauze. Kan ik even de vakantieverhalen van onze Martine horen die net terug is uit Sicilië? Heb je lekker gegeten, Martine? Heerlijk, zegt ze, heerlijk. Wat was het allerlekkerste?
2: Broodje ijs.
0: Een broodje ijs. Daar wil ik alles van weten zometeen. Maar weet je wat we doen? Ik laat ook nog even extra voor jullie de stem van het spel horen. Komt u nog een keer.
1: Je hebt niks geen plat. Het is altijd bergop of bergaf. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd bergop, bergaf.
0: Bergop, bergaf. Nou, weet je wie het is? Je weet het. Geef het door via de NPO Luister-app. En dan spelen wij misschien straks het spel. Tot zo!
3: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling. NPO
4: Radio 5. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 5 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waaiden er om of raakten zwaar beschadigd. Op de provinciale weg bij Hoge Zand zijn meer dan 40 bomen omgevallen. Gisteravond, maar ook vanochtend nog. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in de provincie weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. De wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. 'S Avonds in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Young and in Love van Internationals. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is maandag 20 juni 1977. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Je hebt niks geen plat. Het is altijd berg op of berg af. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd berg op, berg af.
0: Weet jij wie dit is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. Wie weet, maak jij dan kans op het autootje. Ja, straks heb ik een gesprek met Monique van den Berg. Zij was ooit een ballenmeisje op het ABN tennistoernooi. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe word je nou een ballenmeisje? Ik ga het haar zometeen allemaal vragen. Maar eerst, op ons podium, de Steve Miller Band met een van de grootste rockhits van ons kroonjaar. Jet Airliner.

Lekker hoor, de Steve Miller Band. Ja, je luistert nog steeds naar Theater van het Sentiment. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5 van vandaag. En dit is de top 5. Fleetwood Mac, Don't Stop.

0: Ik dacht, ik ga even kijken wat de laatste tussenstand is om die met jullie te gaan doornemen net. En ik maakte gewoon zowaar een gilletje, hè? Of een gil. Maar het was best een gil. Een harde gil, zegt Koen. Ja, ja, dus ja, want ik zie ineens dat er heel veel veranderd is. En dat is dat ja, op nummer 3 staan nu Guys and Dolls met You're My World. Op nummer 2 Fleetwood Mac met Don't Stop. En op nummer 1... Zo waar, Bonnie M. met Mark Baker. Nou, er is iemand die mij waarschijnlijk heeft horen zeggen dat dit mijn favoriete nummer is. En die is heel veel gaan stemmen. Ik weet niet wie het is, maar dank je wel. Ik word er heel blij van. En wie er volgens mij ook heel blij van wordt, dat is Gemma Melsen. Die staat bij mij op het podium. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jouw stem gaat ook naar Bonnie M, hè?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ja.
1: Ik wil de andere nummers niet te kort doen hoor, maar Bonnie M is toch echt wel voor mij het gevoel van die jaren en van de disco.
0: Ja, want vertel, je gaat terug in de tijd, wat gebeurt er dan? Het is 1977, wat ben je aan het doen?
1: Voorbereidingen voor mijn verjaardag vanmorgen aan het treffen. Ik word dan 15 jaar, dus de snelle rekenaars die weten hoe oud ik ben. Maar ja, dat is natuurlijk wel een leeftijd waarop je enorm met muziek bezig bent en... Ja, voor ons was de disco was geweldig.
0: Ja.
1: We konden lekker uiten, lekker dansen, lekker meezingen. Heerlijk.
0: Ja, nou wat goed. Nou ja, ik hoef geen oproepje meer te doen voor Bonnie M. Want hij staat nu ineens al bovenaan. Ik ben heel benieuwd. We hebben natuurlijk nog wel heel even te gaan voordat deze voorstelling ten einde is. Dus ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Het blijft altijd een beetje spannend. Maar ja, Gemma, jouw stem staat in ieder geval genoteerd. Ga lekker mee terug in herinneringen. Dus dankjewel voor delen.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Oké, fijne middag nog.
1: Doei!

0: De havenzangers met Aan het strand, stil en verlaten. Eens even kijken wat er allemaal nog in de kranten wordt vermeld vandaag de dag. Karel Appel heeft zijn sprookjeskasteel in het Franse dorpje Le Mans verkocht aan de Deense kunstenaar Henning Pedersen. Hij vindt het leefklimaat voor kunstenaars in Frankrijk niet meer zo prettig en wil zich gaan vestigen in Amerika. En in Zuid-Frankrijk rijdt Joop Zoetemelk momenteel de Midi Libre.
1: Het is een koers als voorbereiding voor de Tour voor veel renners. Vooral voor de favorieten voor de Tour.
2: Zwaar?
1: Het is een erg zware koers. Je hebt niks geen plat. Het is altijd berg op of berg af. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd berg op, berg af.
2: Is het niet prettig voor jou om eens een keer zo'n rit te winnen? Zodat mensen kunnen zeggen van kijk, hij is er voor de Tour. Of wil je gewoon kort bij zitten en zien hoe je uitkomt?
1: Dat is erg moeilijk, want ik ben echt niet rap in de sprint. En als je toch kort in het klassement staat, is het erg moeilijk om weg te lopen op het les. Ze laten hier niet rijden. En dan, is het erg moeilijk om rit te winnen, maar ik zou het graag winnen natuurlijk.

0: De havenzangers met Aan het strand, stil en verlaten. Eens even kijken wat er allemaal nog in de kranten wordt vermeld vandaag de dag. Karel Appel heeft zijn sprookjeskasteel in het Franse dorpje Le Mans verkocht aan de Deense kunstenaar Henning Pedersen. Hij vindt het leefklimaat voor kunstenaars in Frankrijk niet meer zo prettig en wil zich gaan vestigen in Amerika. En in Zuid-Frankrijk rijdt Joop Zoetemelk momenteel de Midi Libre.
1: Het is een koers voorbereiding voor de Tour voor veel renners. Vooral voor de favorieten voor de Tour.
2: Zwaar?
1: Het is een erg zware koers. Je hebt niks geen plat. Het is altijd berg op of berg af. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd berg op, berg af.
2: Is het niet prettig voor jou om eens een keer zo'n rit te winnen? Zodat mensen kunnen zeggen van kijk, hij is er voor de Tour. Of wil je gewoon kort bij zitten en zien hoe je uitkomt?
1: Het is erg moeilijk, want ik ben echt niet rap in de sprint. En als je toch kort in het klassement staat, is het erg moeilijk om weg te lopen op het lesje. Ze laten hier niet rijden. En dan, het is erg moeilijk om rit te winnen, maar ik zou het graag winnen natuurlijk.
0: We kijken uit naar de Tour van komende zomer. En trouwens, de rit in de Midi Libre van vandaag zit erop. Dus we gaan even luisteren. Hoe ging het nou met Joop?
1: Ik geloof dat het erg goed gegaan is. Het was een lastige rit. Nog wat regende in het vertrek. En toen is het zo beter weer geworden. En uit het vertrek gelijk een... Het was geen lastige berg, maar toch een berg van deze categorie. Maar ik kon hem op de fors naar boven rijden. En daarna hebben we nog verschillende korte bergen, maar die lastiger waren.
2: We zitten nu anderhalve week voor de Tour de France. Hoe voel je je?
1: Prima. Goede gezondheid, de vorm die komt. En ik zie er met gemoed naartoe.
0: Nog meer sport. Ajax heeft het contract met Krol afgerond. De Veendam-keeper komt na de zomer naar Amsterdam. En Piet Bamberger en René van Voren gaan 2 maanden naar Spanje. Op lange werkvakantie, zeggen ze. En Queen Elizabeth viert 25 jaar op de troon. Het zilveren jubileum wordt door heel Engeland gevierd met straatfeesten. En Elizabeth zelf maakt met haar Philip een rondreis door Londen.
3: The Queen talked about friendship. And hope. And a lot of friendship and a lot of happiness and a lot of hope has been shown today by these crowds.
0: Maar het Koningshuis is niet het enige instituut dat een feestje viert. Tennistoernooi Wimbledon maakt zich op voor de 100ste editie.
4: Is it great to be here as a ball boy on Wimbledon?
5: Yeah, I think it's a dream. Yeah, it's come true. I've always wanted to be here, and now I've been here for 3 years.
4: What's in your opinion so famous of Wimbledon? It's just one of the tournaments in the world.
5: It's teamwork. It's all put together. Everything's united. And ball boys do a good job, the groundsmen do a good job, and the people at the top do a really good job making sure everything's done right.
6: Je luistert naar het Theater van het Sentiment met Antje Montero.

0: Theater van het Sentiment neemt je mee naar het jaar 1977.
1: Er is een nieuwe manier om uw kostbare platen stofvrij te maken. Misschien deed u het zo. Of zo. Er zijn zelfs mensen die het zo deden. Of was dit uw oplossing? Maar nu is er de National Platenstofzuiger op batterijen. Borstelt het stof los, zuigt het op en kan uw platen niet beschadigen. De platenstofzuiger van National, als je liever muziek dan stof hoort.

0: Breakdown van Tom Petty en de Heartbreakers van hun debuutalbum dat vandaag in de Engelse en Amerikaanse albumchart staat. En 30 mei jongsleden traden ze nog op tijdens Pinkpop in Geleen. En op 4 juni stonden ze nog in Paradiso. En daarvoor hoorde je Boosie met het nummer Angela. Ja, het beroemde tennistoernooi Wimbledon viert dit jaar wel een heel bijzonder jubileum. Vandaag gaat de 100ste editie van start. Naast veel vaste tradities, zoals aardbeien met slagroom, doen ze dit jaar ook iets bijzonders. Want voor de eerste keer in de geschiedenis van dit toernooi zullen er niet alleen ballen jongens, maar ook ballen meisjes optreden. Hoe is dat nou om een ballenmeisje te zijn? Nou, ik ga het vragen aan Monique van den Berg. Welkom.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, als 11-jarige sta jij op het ABN-toernooi als ballenmeisje. En ik vraag me dan altijd af, hoe kom je daar nou terecht?
1: Ja, inderdaad. Nou, ik kwam daar terecht via de KNLTB. Dat is de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond.
0: Ja.
1: En ik had namelijk tennistraining in district Rotterdam van de KNLTB. En daar kwam de vraag of het district ballenjongens en ballenmeisjes kon leveren voor het tennistoernooi in Ahoy. Ja, dus zodoende.
0: Ja, daar ging je meteen voor opgeven. Je dacht, ja, dat wil ik.
1: Ja, dat leek mij hartstikke leuk. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand er anders over dacht. Dus volgens mij hebben we het allemaal gedaan. Ja.
0: En wat moeten ballenrapers dan eigenlijk doen tijdens zo'n wedstrijd?
1: Nou, je moet zorgen dat de ballen aan de kant zijn van de serveerder. En dan als die gaat serveren, gooi je natuurlijk de bal aan, hè? Als je achterin staat.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het vooral om. Dat je zorgt dat die ballen op tijd aan de goede kant zijn en bij de serveerder.
0: Ja, en moet je daar dan een opleiding of een training voor volgen?
1: Ja, wij hebben daar toen wel voor getraind. Dat deden we gewoon zelf in de training. Dus er gingen twee van ons die gingen games spelen. Alsof zij de proftennissers waren.
0: Ja.
1: En de rest ging ballen rapen. En dan gingen we oefenen, hè, hoe het precies ging. En dat we die ballen snel naar de andere kant kregen als het nodig was. Dus ja, dat was eigenlijk in de eigen training dat we dat oefenden.
0: Ja, precies. Nou, de Britse meisjes die voor het eerst op Wimbledon staan, die krijgen de vraag of er nog belangrijke do's of don'ts zijn.
2: Well, now that you're here, have you got a list of do's and don'ts for Wimbledon
3: yes,
2: Fortnite?
3: We've got a Bible. It's the blue sheet and tells us what we're not allowed to do and what we can do.
2: Let me into the secret. What can't you do?
3: We can't speak to boys that we don't know. We're not allowed to chew on court.
2: What about getting autographs?
3: Definitely out. No sweatbands to be collected. Nothing.
0: Ja, we hebben een hele Bijbel, zeggen ze. Niet met jongens praten die je niet kent. En absoluut geen handtekeningen vragen. Monique, herinner jij je ook dit soort regels?
1: Nee, die herinner ik eigenlijk helemaal niet. Wij kenden elkaar natuurlijk allemaal, de ballenjongens en ballenmeisjes.
0: Ja.
1: Dus wij praten ook met elkaar.
0: Ja, we zijn Nederlanders, wij praten ook gewoon. Wij doen dat gewoon.
1: Ja, precies. Ja. En ik heb ook heel veel handtekeningen verzameld. Dus al best. We kregen natuurlijk wel een instructie van je moet je netjes gedragen, uiteraard.
0: Ja.
1: Maar voor de rest was het niet zo streng. Nee, dat herinner ik me niet in ieder geval. Nee.
0: Welke handtekeningen heb jij allemaal verzameld?
1: Ja, ik heb echt een heel boek vol, want ik heb het een aantal jaar gedaan. Dus ik heb Bjorn Borg, John McEnroe. Een heleboel bekende.
0: Een hele boekje staat vol. Ja, en dan sta je daar als 11-jarige op zo'n groot toernooi. Hoe was de sfeer? Wat vond je ervan?
1: Ja, het was heel spannend, want je kwam natuurlijk dan op. Hè, dus de ballen, jongens en meisjes lopen dan de baan op en dan applaudisseert het publiek. Want dit is de Ahoy Arena, hè, dus die is dan gevuld met publiek.
0: Ja.
1: Dan kreeg je applaus, dat was natuurlijk prachtig mooi. En daarna ging je naar je plek, hè, want van tevoren wist je van ik zit aan het net of ik sta achterin. En dan ging de wedstrijd beginnen. En er waren natuurlijk mooie rallies en het publiek applaudisseren. Ja, het was gewoon heel leuk.
0: Ja, geweldig. En is er ook iets wat je mee hebt gemaakt wat je nooit meer vergeet?
1: Ja, er was wel een momentje dat ik achterin stond. En toen was een partij van een Roemeense toptennisser destijds, Ilina Stase.
0: Ja.
1: Iedereen dacht hij zal die partij wel winnen, maar het ging niet zo goed. En toen op een gegeven moment, toen stond hij achter en toen keek hij zo eens om zich heen. Zo van, nou, het gaat niet. En toen liep hij naar me toe en toen gaf hij mij zijn racket.
0: Nee.
1: En toen zei hij, ga jij maar verder, want ik sla geen bal vandaag.
0: Oh.
1: Zoiets zei hij.
0: En schrok je?
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel een stressmomentje, dat begrijp je. En ik dacht, ja, wat nu? Wat moet ik doen?
0: Ja.
1: Dus ja, hij zei, nee, ga jij maar. Dus ik heb een paar ballen geslagen.
0: Oh, wauw.
1: En onder luid applaus van het publiek natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dan toch maar zijn racket weer teruggenomen en ging de partij weer verder.
0: Oh,
1: maar dat is wel een moment wat ik inderdaad goed herinner. En dat was ook wel een stressmomentje, moet ik zeggen.
0: Ja, dat vergeet je nooit meer natuurlijk.
1: Nee.
0: Oh, wat goed. Nou, ik heb nog één laatste brandende vraag eigenlijk. Want dat vraag ik me dan altijd af. Heb je nooit een bal tegen je hoofd gekregen?
1: Nee, ik heb nooit een bal tegen mijn hoofd gekregen. Nee, ik heb wel eens waarschijnlijk opzij moeten springen voor een service die dan hard
0: precies dat.
1: Komt. Maar nee, ik ben nooit geraakt. Nee,
0: gelukkig. Nee. Gelukkig. Dankjewel Monique van den Berg dat jij jouw herinneringen met ons wilde delen.
1: Ja, graag gedaan.

0: You're Moving Out Today van Carole Byers-Sager. Vandaag 20 juni 1977, een hit in Engeland. En ze schreef het nummer samen met Bette Midler. En daarvoor hoorde je Oh Me, Oh My Goodbye van Champagne.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Ik ga het vragen aan Richard van Aken. Goedemiddag.
5: Een hele goede middag.
0: En fijn dat jij bij ons op het podium bent.
5: Ja, nou, de Ace Likes.
0: Het is 1977. Hoe oud ben je?
5: In 1977 ben ik 11 jaar.
0: 11 jaar. En nou, dan zit je natuurlijk nog op school. Waar woon je?
5: Toen woonde ik in Haarlem.
0: Ja, kan je nog iets herinneren van die tijd?
5: Ja, als ik een beetje terugga, doe ik heel veel voetbal op schoolplein.
0: Ja.
5: In het straat doe ik heel veel voetbal. Ja, niet zoveel auto's. Dus dat kon allemaal nog makkelijk.
0: Ja, ja, toen wel, hè?
5: Zeker.
0: Ja.
5: Dat kan je nou niet meer doen, hoor.
0: Nee, het is anders. Nou, we gaan eens een quiz spelen over het jaar 1977. En jij wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. Nou, 1 punt heb jij natuurlijk al gescoord. Want de eerste vraag, ja, die heb je eigenlijk wel goed beantwoord. Want wie is dit nou?
6: Je hebt niks geen plat. Het is altijd berg op of berg af. Je hebt geen echte bergen, maar het is altijd 3-4 kilometer naar boven en dan weer naar beneden. Het is altijd berg op, berg af.
0: Wie is dit?
5: Ja, dat was de eeuwige tweede. Joop Zoetemelk, maar gewoon hem 1 keer.
0: Nou, die punten heb je in ieder geval binnen. Zullen we meteen doorgaan naar vraag 2?
5: Zeker.
0: Oké. De tweeling uit Maastricht heeft succes op de planken van het Variété in welke stad? Er is een tweeling uit Maastricht, we hebben het net laten horen.
5: Ja.
0: Die heeft heel veel succes in een Europese andere stad. Op het gebied van Variété. Ze staan in theater.
5: Oh, dat heb ik even gemist. Andere in ander land, hè, maar begrijp ik. Brussel.
0: Ja, het is een beetje. Ik wil je helpen, maar. Nee, het wordt heel streng. Nee, ik wil je een tip geven. Ik wou zeggen, de stad van de liefde, maar.
5: Ach ja,
0: het is allee, helaas. Maakt niet uit, ja, precies. Maar het maakt niet uit, er kan nog van alles gebeuren. We gaan, Richard, we gaan meteen door naar vraag 3. Jij krijgt 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1977. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. Dan tellen we het goed. Ben je er klaar voor?
5: Oké.
0: Ik denk dat jij dit gaat weten. Vertel mij alles en roep maar gewoon, hè. Blijf maar roepen alles wat in je opkomt. Wat weet jij van Wimbledon?
5: Björn Borg.
0: Ja.
5: Weet ik. Even kijken. Zie ik nog Wimbledon.
0: Wat is het?
5: Het is een tennis toernooi natuurlijk. Een Grand Slam.
0: Waar?
5: Is het in Londen, Engeland. Even kijken, er wordt een ingevallen gespeeld op dubbelspel.
0: Nou ja, op de valreep heb je er 3 goed. ik krijg een noot hier dat ik je niet te veel mag helpen. Heb ik wel een beetje gedaan, hè, Richard? Maar ja, ach ja, dat vind ik gewoon leuk. Eens even kijken. We gaan toch nog maar even voor de fun naar vraag 4 natuurlijk. Want hoeveel punten heeft hij nu? 2. Oh, we moeten sowieso nog naar vraag 3. Naar vraag 4 om 3 punten te krijgen. En dan mag jij een categorie kiezen. Is het feest of is het snelheid? Waar wil je een vraag over hebben?
5: Feest.
0: Feest. Oké. Net als Wimbledon viert ook Queen Elizabeth van Engeland een jubileumjaar. Ze zit namelijk 25 jaar op de troon. Welke materiaalnaam geven wij een jubileum van 25 jaar?
5: Een zilveren huwelijk.
0: Nou, goed zo. Applaus voor Richard hier vanmiddag. Op de valreep heb jij het autootje gewonnen. Van harte gefeliciteerd.
5: Kijk, hartstikke leuk.
0: Nou, blijf vooral even aan de lijn, want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het autootje naar je toe.
5: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Nog een fijne middag.
5: Dankjewel, fijne middag.

0: van Four Seasons. En daarvoor hoorde je 10cc met Good Morning Judge. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze prachtige voorstelling. Maar we nemen natuurlijk geen afscheid van elkaar voordat we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. Dus ik zie staan op nummer 3 Guys and Dolls met You're My World. Op nummer 2 Fleetwood Mac, Don't Stop. En jullie hebben gekozen op nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Boney M, Ma Baker.
2: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Wat een heerlijk nummer om deze voorstelling mee te eindigen. Ik heb in ieder geval keihard meegezongen. Jij misschien thuis ook wel. Ja, dit was het dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over 20 juni 1977. En nog even kort, Martine, een broodje ijs in Sicilië. Ja. Wat is dat?
1: Ja, daar was het ook zo warm. Dus ik zag dat staan, een broodje ijs. Ja. Nou, dat doe ik. En dan wist ik niet dat je dan een brioche krijgt. Dus een best groot wit broodje, een beetje zoet. Ja. Met een enorme schep vanille-ijs.
0: Oeh, dat klinkt wel lekker.
1: Heel erg lekker.
0: Nou goed, dankjewel. Morgen is mijn lieve collega Evelien hier voor jullie. Maar volgend weekend sta ik weer op het podium bij Theater van het Sentiment. Het is dan zaterdag 27 juni 1986. En zondag 28 juni 1963. Weer een heel lekker weekend met heerlijke muziek, herinneringen en nostalgie. Dus heel graag. Tot dan. Dag.
2: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Gisteren belde ze me op, niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 6:00, Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. En op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij mede-oprichter van de politieke partij en 15 jaar lang was hij voorzitter. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. Ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later ook in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust wat koeler en er is wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Ondanks zijn jonge leeftijd is mijn gast van vanavond al heel lang gepokt en gemazeld als acteur. Thor Braun. Op zijn 10e al speelde hij een hoofdrol naast Theo Maassen in de familiefilm Het Geheim. En waarschijnlijk ken je hem vooral ook als de eigenzinnige en excentrieke Chris uit de tv-serie Oogappels. Nu bereidt hij zich voor op zijn tweede theatersolo Amphibie en daarin verandert hij in een kikker. Gespot door Span is vanavond op open water. De nieuwe EP van de Haagse zanger en liedschrijver Venster. Je kunt je verheugen op een conferentie van Wim Helzen. En je hoort hoe de SRV-man de inspiratiebron is van een bijzondere theatrale audio-ervaring in de Kop van Friesland.
1: Volkspot.

0: Hans Vermeulen over zijn Hilde. Straks, ik zei het al, hoor je een conferentie van de Vlaamse cabaretier Wim Helsen. En hij heeft het zwaar met degene die hij aan de telefoon krijgt als je verhaal gaat halen over een onterechte verkeersboete.
1: Die ene keer dat ik dan haar hulp inroep, geeft zij mij instant het gevoel dat ik stoor. En dat doet hij door de toon waarop dat hij ja zegt. Ik kan dat niet nadoen nu, ik kan dat niet imiteren. Dat is zo, ja, zo, ja, ja, zo, ja. Ik moet het toch imiteren.

0: Kijk, dat zijn de duetten. I Knew You Were Waiting van Aretha Franklin en George Michael.
1: Gespot door Span.
0: Op open water, zo heet de tweede EP van Venster. Anagram voor de achternaam van de Haagse zanger en liedschrijver Joost Stenfort. Vorige week presenteerde hij die EP met een show op het Haagse poppodium Paard. En vanavond is het album gespot door Span. Op open water is een verzameling fijne en toegankelijke popliedjes. Soms energiek, dan weer dromerig en ontroerend. Het zijn liedjes waarin Joost zich altijd van zijn kwetsbare kant laat zien. Maar waaruit ook blijkt dat hij steeds beter weet wat hij nou eigenlijk de essentie van het leven vindt. Zo omarmt hij de twijfel, hij omarmt de onzekerheid. Zoals meteen ook al blijkt uit het openingsnummer Tot het schip vergaat. Want ja, misschien heeft hij wel gelijk, hè. Is het leven inderdaad varen op open water? Tot het schip vergaat.

0: Vervolgspot.
1: Ik betrap me er zelf heel vaak op dat liedjes per ongeluk toch een beetje activistisch zijn.
0: Met Helco Span.
2: Maar ik vind zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje.

0: Liene de Vries neemt je mee naar de SRV-wagen van haar grootvader, Paak Joop. Hij bracht met zijn rijdende winkel niet alleen boodschappen rond, maar bood zijn klanten ook gezelschap en een luisterend oor. Eline, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: SRV, ik heb het even moeten opzoeken, maar dat staat voor samen rationeel verkopen. Jawel.
1: Zeker.
0: Maar jouw opa legde dat heel anders uit, hè?
1: Ja, tuurlijk. Dan ging ik als klein meisje altijd mee. En dan vroeg ik natuurlijk vaak genoeg, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Maar hij zei altijd dat het slaap rustig verder betekende. Dat vond ik eigenlijk wel een rustgevende gedachte. Dus dat is mij altijd bijgebleven.
0: Ja, ik vind hem eigenlijk veel mooier dan samen rationeel verkopen. Het geeft iets van de rust weer die ook wel samenhangt met dat gevoel van die SRV-man. Hè? Ja, die hadden wij vroeger thuis ook. En het was altijd alsof je gewoon uren je de tijd mocht nemen om over die boodschappen te doen. In de supermarkt heb je altijd nog een beetje het gevoel, je moet een beetje opschieten en langs die rijen, hup. Maar bij die SRV-man, nou, al deed je inderdaad een uur over vier boodschappen. Het kon allemaal.
1: Ja, je kan er gewoon nog even de tijd nemen. En dat mis ik eigenlijk best wel tegenwoordig. Dat daar was nog de ruimte om even een gesprekje te voeren. Even je tijd te nemen voor de boodschappen. Ja, dat is wel weg, hè?
0: Ja, precies. Dan is die manier waarop jouw grootvader SRV afkortte, vond ik eigenlijk daarmee ook veel mooier en veel terechter. Even naar jouw voorstelling, naar die audio-ervaring. Die gaat ook plaatsvinden in een echte SRV-wagen. Want die rijden er dus nog steeds in Nederland, hè?
1: Ze zijn er nog. Ze zijn wel moeilijk te vinden. Maar bij grote toeval liep ik een SRV-man tegen het lijf.
0: Een echte?
1: Een echte. Ze zijn er nog. Romke Wielstra heet hij in Zuidwest-Friesland. En die rijdt dus nog met een SRV-wagen. En het leuke is dat het precies dezelfde is die mijn opa ook had.
0: Oh,
1: dus,
0: wat leuk.
1: Nou, toen dacht ik, ja, hier moet het in plaats vinden. Dus nu mag dat als decor... Is dat het decor voor deze audio-ervaring?
0: Ja, wil
1: terwijl
0: het dan
1: die
0: zeggen...
1: Terwijl hij echt maandag tot en met vrijdag rijdt hij nog... en dan in het weekend is het decor.
0: Oh, ik wou inderdaad net zeggen... moeten de klanten dan hun SRV-man missen? Maar dat is dus niet zo. In het weekend dan is hij voor jou. Door de week rijdt hij gewoon door Zuidwest-Friesland... met zijn kruidenierswaren. Stel, ik stap niet bij Ron, want zo heet hij, hè? Niet bij Ron in de wagen, maar ik stap bij jou in de wagen in het weekend. Wat ga ik dan meemaken?
1: Dan krijg je een koptelefoon op en dan hoor je mijn stem en ik neem jou mee naar de wagen van mijn grootvader, Paak Joop. En in de wagen kom je op verschillende plekken verhalen tegen. Het is allemaal 4D-audio, dus je hebt ook het gevoel alsof je in een wagen stapt waar nog... Misschien wel dat nostalgische gevoel van die klanten aan die kassa... die gesprekjes voeren met de melkboer. Je mag ook even op de stoel van de melkboer zitten om zelf te ervaren hoe het is om een rondje te rijden... En zo maak je eigenlijk verschillende verhalen mee die door de tijd heen gaan over die SRV-man. Dus over het belang, het vertrouwen die de SRV-man gaf. De verhalen die over de toonbank tevoorschijn kwamen. Maar ook het verhaal van mijn oom. Die zit eigenlijk tussen mijn opa en mij in qua generatie. Want die werkt op dit moment voor de supermarkt. En hij kon destijds de keus maken om de SRV over te nemen. Maar hij is eigenlijk voor de supermarktwereld gaan kiezen. En daar maakt hij nu eigenlijk mee hoe... dat allemaal in razend tempo verandert en allemaal steeds efficiënter en automatischer wordt... en we steeds meer, nou, jij zei het eigenlijk ook al, snel afrekenen... en misschien niet eens meer de tijd nemen voor elkaar of voor even een praatje maken. En dat hoop ik dat mensen mee gaan maken in die SRV.
0: Maar wat interessant dat je die twee opvattingen van boodschappen doen in jouw familie hebt. Hè? Jouw opa met de wagen en jouw oom die voor de supermarkt heeft gekozen. Eline, laten we heel even luisteren naar een klein stukje van die audio-ervaring... die ik bij jou in de SRV-wagen straks kan meemaken.
2: Hoor je het gepruttel van de SRV-wagen? Ik zal me even voorstellen. Ik ben Eline de Vries. Ik ben een kind van mijn moeder. En zij is het kind van de melkboer.
3: De melkboer.
2: Mijn paken. Joop de melkboer.
3: Gewoon Joop, de melkboer.
2: Dit is de stem van paken. Hij groeide op in het noordelijke deel van Friesland. Hij in de jaren 50 en ik in de jaren 90. Ik was een nieuwsgierig, ongeduldig meisje... die altijd nieuwe dingen wilde uitproberen... maar daar ook vaak per ongeluk ver van huis was... De grote SRV-wagen van Paken was voor mij een avontuurlijke manier om nieuwe plekken te ontdekken.
3: Nou, en dat vond ik destijds leuk om even mijn Paken even een ritje. En Paken vond het echt leuk.
2: Op zaterdag vond ik het geweldig om een ritje mee te rijden in die grote rijdende supermarkt.
3: Nijst mee op een leeg kratje. Dan koest ik met je.
2: Op het kratje, naast Paken, kon ik net over de rand van het dashboard kijken. Paken had zijn wagen Tine genoemd, naar de naam van zijn vrouw, mijn Beppe. De grote SAV-wagen vertrok.
0: Ah, wat mooi dat die wagen ook naar jouw oma is genoemd. En ik heb het beeld, jij hebt dat kratje naast je stoere opa, naast Paken Joop. Is het ook zijn verhaal wat voor jou echt in eerste instantie de leidraad voor de voorstelling is geweest?
1: Ja, en eigenlijk al toen hij dat altijd deed. Mijn opa is ook een van mijn lievelingsmensen, dus het is ook wel een inspiratie. Dus ik kom daar graag, en mijn Beppe natuurlijk ook, want zonder mijn Beppe geen Paken.
0: Nee, Joop en Tine.
1: Ja, precies. En eigenlijk toen hij ophield, dacht ik, oh nee, niet stoppen met dit. Want het, voor mij verdwijnt er dan ook heel veel. Het is natuurlijk voor mij ook een beetje nostalgie. Maar ook wel, hij had hoe hij als mens is. Hij zag de mensen. Mensen kenden hem. Oh, daar komt Joop weer. Morgen komt mijn Jopie. Ze hebben bijvoorbeeld ook altijd een klant. Ah. En dan konden. En hij had ook een enorme sleutelbos van allerlei voordeuren en achterdeuren. Dus hij bracht niet alleen die boodschappen die mensen misschien niet meer zelf in hun koelkast konden tillen. Die bracht hij daar. Maar hij bracht ook gewoon dat warme contact. En dat is wel iets wat ik heel erg mis eigenlijk.
0: Ja, dat bestond inderdaad vroeger nog. Wij in het dorp waar ik vandaan kom hadden meneer Verkroost. Meneer Verkroost had ook een SAV-wagen. En nog steeds die hele familie Verkroost is echt een begrip in het dorp. Het zijn, ook hun kinderen zijn mensen die zich heel erg inzetten voor de gemeenschap en noem maar op. Hè. Nu je het zo vertelt over je opa die met een grote sleutelbos door Friesland ging. Denk jij dat vertrouwde, dat spreekt ook zo aan. En je laat ook heel duidelijk horen. Tijdens die audioervaring, Eline, dat jouw grootvader niet alleen de man was van de rijdende boodschappen die zo lief was om die boodschappen in de koelkast te zetten, hij deed meer.
3: Er waren problemen in het gezin, was verdriet, daar werd je ook mee geconfronteerd, dat werd ook verteld. En dan waren er ook mensen, dan stortten ze hun hart even uit.
2: Hier aan de toonbank kon je met de melkboer delen wanneer je het even niet meer zag zitten.
3: Dat er een overleden was, of ziek, of scheiding. Of de kinderen kwamen met hem thuis.
0: Vond hij dat, jouw opa, Eline, dat hij behalve de kruidenier en de melkboer ook het aanspreekpunt was voor een aantal van zijn klanten?
1: Ja, hij is ook heel nuchter, dus het overkwam hem denk ik ook een beetje. Want hij is natuurlijk ooit begonnen gewoon vanuit, er moet geld verdiend worden, hard werken.
0: Tuurlijk.
1: Dit is wat ik ga doen. Maar ondertussen groeide dat. Hij kende klanten natuurlijk al 40 jaar. Sommigen. En dan kwam dat er eigenlijk per ongeluk bij. Maar als ik hem vraag van wat vond je nou het leukste of het mooiste van je werk, dan was toch altijd wel dit. Hij werkte dan soms wel 14 uur per dag. Maar hij zei, ik ga altijd weer met een fijn gevoel naar huis. Dat ik iemand weer heb kunnen helpen of even een paar bemoedigende woorden heb kunnen toespreken. Dat bracht hem ook heel veel plezier in zijn werk. En dat vond hij ook heel bijzonder om te doen.
0: Ja, en Eline, is jouw grootvader inderdaad ook een man? Ja, je hebt natuurlijk een hele goede relatie met hem. Maar is het ook een man aan wie je eigenlijk je problemen makkelijk voorlegt? Met wie je eigenlijk je dagelijkse leed en je dagelijkse plezier makkelijk deelt?
1: Oh, zeker. Ja, dat doe ik zelf. Ik kan hem ook geregeld opbellen over de politiek of het geloof of over de economie, dus aan al die dingen, daar weet hij heel veel van. Maar dat weet hij dan ook wel in de wagen. Dus ik zeg wel eens voor de grap een soort biefstoel op wielen.
0: Dat is een mooi beeld, ja, heerlijk. Ja.
1: Mensen ook wel bij de toonbank dan toch even hun hart luchten. Of, het einde der tijden komt, hoe moet dat nou? En dan kon hij altijd daar zonder oordeel, dat vind ik heel knap van hem, toch luisteren en advies geven. Maar bleef ook in vertrouwen. Je wist ook, Joop weet het, maar ook niemand weet het.
0: Ja, dus ook een soort biechtvader in die zin.
1: Ja, een beetje wel. Ja, ik weet niet of hij het goed vindt of ik dat zeg, maar...
0: Nee, jouw grootvader is vast geïnformeerd, of niet?
1: Ja.
0: Ja, precies. Dus biechtvader is niet misschien de juiste term in zijn geval. Maar wel iemand met een open oor voor de mensen om zich heen. Dat is een heel goed geïnformeerde deugd.
1: En een groot hart.
0: En een groot hart. Dat is misschien ook nog wel het belangrijkste. Een man met een groot hart, een open oor en geen mening. Dat zijn mooie eigenschappen. Nou, heeft hij natuurlijk ongetwijfeld die audioervaring inmiddels gehoord. Je zegt, het is een bescheiden man. Als ik hem zo hoor, is het niet iemand die zichzelf op de borst klopt voor alles wat hij gedaan heeft. Wat vindt hij ervan dat hij nu ineens de centrale figuur is in een theatrale audio-ervaring?
1: Ja, hij blijft wel wat bescheiden. Volgens mij vindt hij het wel heel leuk. Hij heeft trouwens nog niet gehoord.
0: Dus oh, echt waar? Ja, maar Eline, dat kan toch niet?
1: Nee, het is een verrassing. Volgende week hoort hij het voor het eerst.
0: Ja, maar hij is wel de eerste toch, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: nee,
0: anders moesten we even praten, Eline. Nee, maar dan is het goed. Ja, oké, okay. Hij gaat de eerste zijn, maar hij vindt het eigenlijk stiekem dus wel leuk.
1: Ja, zeker, want laatst wilde ik ook even een scène met hem opnemen. Toen mocht hij weer even in zijn oude rol. Nou, dat speelde hij ook fantastisch. Dus dat afspeelde hij is gewoon natuurlijk een melkboer. Dus dan kon hij dat weer even zijn. En dat is volgens mij voor hem ook een hele natuurlijke plek. En volgens mij vindt hij het ook stiekem wel heel leuk dat ik hem een soort eerbetoon aan hem heb gemaakt nu.
0: Nou, volgens mij verdient hij het als geen ander. Het is heel leuk, er komen apps binnen. Het leeft nog steeds, hè, die SRV-man Martin, ja. Die zegt, ach ja, kwamen die jaren 60, 70 maar terug. Dat was een tijd van rust en hè, in die tijd konden die gesprekken ook nog gevoerd worden. Gerrit die zegt, wij hadden ook een SRV-man, Rieks Pap heette die. Die woonde naast ons, maar die was altijd wel boos als je achter de wagen aan ging lopen. Daar hield hij niet van. Oh. En Martin kent nog steeds die ene slogan, die ken jij vast ook, hè?
1: Ja, leven
0: de man van de SRV. Ja. Juist.
1: Van je niet per de piep. Hooray.
0: Die bedoel ik, Eline. Nou, onder dat motto maakte jij de audio-ervaring in de SRV-wagen van meneer Ron. Maar het gaat eigenlijk over die SRV-wagen van jouw grootvader. Op 27 en 28 juni is het allemaal mee te maken in Nijland, in Friesland. Tussen half elf en half vijf. Daarna de weekenden daarop in Schipborg. Dat ligt in Drenthe, hè, op het Festival der A. En daarna ook nog in Finsterwolde in Groningen. Tijdens het Hongerige Wolf Festival. Ik zou ervoor naar het noorden komen rijden. Je hebt me zo enthousiast gemaakt. En ik breng hiermee ook een klein eerbetoon aan mij, meneer Verkroost. Vind je dat goed?
1: Helemaal goed. En anders kom ik naar jou toe gereden.
0: Oh, dat is helemaal. Ik zie de SRV-wagen hier al voor de studio binnenkomen. Je bent van harte welkom. Eline de Vries, dankjewel. En een mooie tijd toegewenst. Hè. En doe de groet aan Paak en Joop, hè?
1: Doei!
0: Dag!

0: Ja, van begin jaren 70 best een expliciet liedje. Michel Delpeche, als je goed luistert. Pour un flirt was dat. En wij zingen het la-la-la met alle liefde mee. Je luistert naar Volkspot, de Caravan CV hier op NPO Radio 5. De komende weekenden kun je in het noorden des lands een audio-ervaring meemaken op bijzondere locaties.
1: Het komt voor de deur en heeft praktisch alles. Veel vers en scherpe prijzen. Zonder uw auto te gebruiken op koopjesjacht. Een prettige gedachte, dat lage prijzenpakket van de SRV. En het voorrijden is gratis. SRV, de zuinigste auto van Nederland.
0: Ja, niet alleen een audioervaring op bijzondere locaties, ook in een bijzondere locatie, want theatermaker

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Een van mijn favoriete liedjes van Frank Boeien. Paradijs uit 1995, als ik me niet vergis. En daarvoor de mama's en de papa's. I saw her again. Ja, dat verhaal van die SRV-wagen. Ja, het maakt veel los. Dat is leuk om te lezen in de app. Gerard bijvoorbeeld vertelt. Bij mijn oma haalde de SRV-man ook haar AOW op het postkantoor. Ja, over vertrouwen gesproken. Hè? De een rijdt met de grote sleutelbos naar Friesland. De ander gaat de AOW voor oma ophalen. Inderdaad, de levende man van de SRV. Van je hiep, hiep, hiep, hoeré. Dat klopt helemaal. We gaan luisteren naar een mooie conferentie van Wim Helze. Op dit moment is hij in de theaters te zien met Welkom Ongemak. En daarin bewijst hij ook weer eens dat hij echt een Vlaams meester in het absurdisme is. Vanavond hoor je een fragment uit de voorstelling Niet Mijn Apen, Niet Mijn Circus uit 2023. Waarin Wim Helze radicale, geheimzinnige en willekeurige antwoorden geeft. Zoals in het geval wanneer Wim een boete heeft gevonden onder de ruitenwisser van zijn auto. Een boete van 100. En een boete van 50 euro. En daar gaat hij toch maar eens over bellen.
1: Maar dus, ik loop daar met die boete. Ja. Door mijn straat. Gehaast. Want ik moet dat oplossen. En ik neem mij voor als ik thuis kom, ik ga dat meteen aanpakken. Ik ga niet wegvluchten in fantasieën over moppen, gelijk braderijen of zo. Nee, ik ga gelijk op. Dus ik doe dat. Ik kom thuis, ik hang mijn jas weg. En ik bel direct naar die nummer die op die boete staat. Ik krijg mijn vrouw aan de lijn, die zegt ja. En ik blijf kalm. En ja, en dat is niet super gemakkelijk, want ik ben eigenlijk al gelijk ontstemd door de manier waarop dat die vrouw ja zegt. Die klinkt vermoeid en ongeïnteresseerd. En pas op, van mij mag iedereen ja zeggen, gelijk hij of zij wil. Ik ben super verdraagzaam, ik ben ook voor democratie en vrije meningsuiting voor iedereen. Super interessant. Alleen is het zo, die vrouw die wordt betaald om mij te helpen met mijn belastinggeld. Dat is haar job, daar heeft hij zelf voor gekozen. En toch, die ene keer dat ik dan haar hulp inroep, geeft zij mij instant het gevoel dat ik stoor. En dat doet hij door de toon waarop hij ja zegt. Ik kan dat niet nadoen nu, ik kan dat niet imiteren. Dat is zo, ja, zo, ja, ja, zo, ja. Ik heb het toch geïmiteerd. Ik ben ja, onbetrouwbaar. Hè. Zo zie je hoe onbetrouwbaar ik ben. Ook voor mijzelf. De eerste plaats. Ik ben het grootste slachtoffer van mijn onbetrouwbaarheid. Veel vrouwen vergeten dat. Foei, foei, foei, foei, foei. Maar dus, het probleem zit hem in een toon van die ja. Want in die toon zit een hele boodschap verborgen. Haar boodschap aan mij met die ja is... Beste meneer. Ik ben contractueel verplicht om de telefoon op te nemen voor allemaal mensen die bellen met problemen die ze zelf heel belangwekkend en interessant vinden. Dus ik doe dat ook. Ik neem de telefoon op. Maar meer moet van mij echt niet verwachten. Want ik ben bezig met zaken die echt belangrijk en dringend zijn en jij onderbreekt mij. Dat is lastig. Eigenlijk, het enige juiste dat jij eigenlijk kunt doen is niet bellen. Maar ik bel wel. En dat is een probleem, hè? Want door te bellen maak ik aan haar duidelijk dat ik behalve een onderbreker van belangrijke, dringende zaken, dat ik ook nog eens een dommerik ben. Even een achterlijke. Je zei een beetje een achterlijke, zegt hij tegen mij. Want jij beseft niet dat jij je fruitprobleem zelf hebt veroorzaakt. Ja, het is namelijk zo, wij de diensten, wij maken geen fouten. Het probleem ligt bij u. Maar de kwestie is, hoe krijgen we dat in den dikke kop van u? Wel, ik doe dat met twee lettertjes, de J en de A. Dus nadat ik die ja heb gehoord, wil ik die vrouw eigenlijk liefst bij haar gefriseerd haar door de telefoon sleuren, een trechter in je oor rammen en daarin roepen, ik betaal u om mij te helpen. Mijn probleem is geen fruitprobleem en ik kan nu in een trechter beginnen pissen totdat dat pis er langs uw andere oor uitloopt en jij toegeeft, ik ben een zeikwijf. Genade, genade, ik ben een zeikwijf. En, maar dat doe ik niet, ja.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: gaat om de naam te raden van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen op basis van 3 cryptische aanwijzingen. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Er wordt een straat naar mij vernoemd. Er wordt een straat naar mij vernoemd. Als je al enig idee hebt op basis van die ene aanwijzing wie we zoeken vanavond, dan kun je een berichtje sturen met de NPO-luisterapp. Dan maak je kans op zo'n prachtig setje Vospot-fietslampjes. Voorlicht en achterlicht, kan allemaal niet op. En als je denkt, ja, appen, weet ik allemaal niet zo. Ik wil gewoon even bellen. Ik wil een levend mens aan de telefoon. Nou, dan kan ik je een prachtig exemplaar aanbevelen. Namelijk onze Axel. En hem bereik je op 0800-3000-555. 0800-3000-555.
1: Raad. Raad. Mijn naam.

0: Jail's Days van het album In the Dutch Mountains van de Nits. Een album met als rode draad de jeugdherinneringen van Nits zanger en componist Henk Hofstede. Zo werd bijvoorbeeld de club waar het hier over gaat, JOS, waar hij dus over zingt, werd ooit opgericht door zijn grootvader. En na de Tweede Wereldoorlog werd er een monument onthuld ter nagedachtenis aan de leden van de club die omkwamen in de oorlog. En de eerste zin van het nummer wat je net hoorde luidt dan ook: The war monument is still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefields. Prachtige zin, zoals alleen de Nits dat kan. Eens even kijken, ik had je één aanwijzing gegeven, hè? Je raadt mijn naam. Er wordt een straat naar mij vernoemd. Ik heb nog een tweede voor je. Ik zag stenen in Scheveningen en vier die te water gingen. Wie zoeken we? Bel Axel op 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Aanstaande zaterdag wordt op podium Doesburg een hommage gebracht aan Lieselore Gerritsen. Door onder andere zangeres Maaike Roelofs, begeleid door Stefan Jankowski, Jan Hollestelle en Christian Grotenbrecht. Wij brengen nu alvast een kleine ode aan Lieselore Gerritsen. De vrouw die haar rivier zo prachtig bezong. Dit is de IJssel.
1: Iedereen heeft zijn rivier en ik

0: Lieselore Gerritsen. En aanstaande zaterdagavond krijgt ze dus op Podium Doesburg een hommage. Gebracht door onder andere zangeres en celliste Maaike Roelofs. Einde van het eerste uur van Volkspot, zo dadelijk het vervolg. Met ook weer een laatste aanwijzing natuurlijk in Raad Mijn Naam. Dus graag tot zo, naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten naar weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen zeer binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. In het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cupid's Inspiration, Yesterday Has Gone. En zo is het maar net. En dus kijken we gulzig vooruit naar wat de dag van morgen ons brengt.
1: Raad mijn naam.

0: Maar laten we eerst wat korter vooruitkijken. Namelijk straks naar de ontknoping van Raad Mijn Naam. Ik heb je twee aanwijzingen gegeven. Er wordt een straat naar mij vernoemd. En ik zag stenen in Scheveningen en vier die te water gingen. Anneke die puzzelt zeer cryptisch mee. Zij denkt aan acteur Pier van Brakel. Pier, Scheveningen, stenen, ik begrijp het. Ik weet niet of de man ook een straat heeft, maar nee, het is niet degene die we zoeken. Eens eventjes kijken. Harry Jekker wordt een paar keer genoemd. Wellicht vanwege zijn Haagse afkomst. Paul Verhoeven ook. Wim T. Schippers. Ja, Wim T. Schippers heeft ooit heel even een straat gehad als grap. En ook Willy Dobbe wordt genoemd. Het Willy Dobbe plantsoen. Geïnstigneerd ook door Wim T. Schippers. En inderdaad, tegenwoordig heeft ze een plantsoen, maar dan in Olst. Dat zijn de namen die zo al binnenkomen. Maar nee, dat is niet degene die ik zoek. Het is niet Harry, het is niet Pier van Brakel. Het is ook niet Wim T. Schippers en ook niet Willy Dobbe. Sophie Straat wordt ook nog genoemd. Vind ik wel een leuke suggestie. De zangeres van die moderne generatie levens- en protestliederen. Maar ook haar zoeken we niet. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing voor je. En die luidt: die koninklijke pakkert was een spontane ingeving. Die koninklijke pakkert was een spontane ingeving. Heb je enig idee? Bel Axel op 0800-3000-555 als je kans wil maken op de volspotfietslampjes. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn naam.

0: Ordig doen tegen mensen die niet ordig doen. En dat is een advies dat meer mensen zouden moeten opvolgen. Een liedje van Daniel Loos van zijn album Houtmoed uit 2011.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Tijd voor de ontknoping van Raad Mijn Naam. 3 aanwijzingen kreeg je van me. Er wordt een straat naar mij vernoemd. Ik zag stenen in Scheveningen en 4 die te water gingen. En die koninklijke pakkert was een spontane ingeving. Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
1: Met Bert.
0: Dag Bert. Goedenavond. En waar komt Bert vandaan?
1: Uit Terborg.
0: Uit de Achterhoek.
1: Dat klopt, ja.
0: Kijk, daar is het mooi toe voor nu. Daar in de bossen van de Achterhoek. In de schaduw. Ja. Fijne plek om te zijn als het een mooie warme zomerse dag is, kan ik me zo voorstellen.
1: Absoluut, absoluut. Is hier heerlijk.
0: Ja, ja, zo is het. Zeg Bert, in Terborg heb je meegespeeld met Raad Mijn Naam. En jij denkt te weten wie we zoeken vanavond.
1: Ja, die eerste 2 aanwijzingen had ik niet eens gehoord. En de laatste, ik denk, nou, dat kan niet anders dan Joop Brink zijn.
0: En dat is helemaal goed. En dat is op basis van die laatste aanwijzing, die koninklijke pakkert.
1: Ja, ja. Alleen op de laatste aanwijzing.
0: Ja, dat is knap, hoor.
1: Ja, dat staat me nog zo bij. Ik zie mevrouw koningin Juliana nog een grote bos bloemen overhandigen en een pakket geven, inderdaad.
0: Ja, dat kon hij als geen ander.
1: Ja, ik weet niet meer bij de gelegenheid van welke gelegenheid dat was, maar ja, ik zie het nog zo voor me.
0: Ja, het was een tv-programma ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van koningin Juliana. Daarin gebeurde dat en nou, hij maakte daarna mee. Dat kon alleen Jos Brink ook op die manier doen, hè, met die charme van hem. Nou, die aanwijzing was voor jou dus genoeg. Ik zal die andere 2 nog even herhalen en uitleggen ook, hè, voor de puzzelaars onder ons.

0: Ik zag stenen in Scheveningen en via die te water gingen. Hij presenteerde ooit in de jaren 60 het beroemde Rolling Stones concert in het Kurhaus in Scheveningen. Dat werd al gestopt na een kwartiertje vanwege verschillende rellen die uitbraken. En in datzelfde jaar voer je met de Beatles door de Amsterdamse grachten. Dus dat waren die vier te water. En in Amsterdam werd in 2025, vorig jaar dus, bekendgemaakt dat er een straat genoemd gaat worden naar Jos Brink. Dus vandaar, er wordt een straat naar mij vernoemd. Gun je hem dat, die eigen straat? Is dat iemand waarvan je zegt, daar zou ik ook wel willen wonen in die Jos Brinkstraat?
1: Ja, ik vond het een enorm sympathieke man. Ja, ik mocht hem absoluut. Ik vond hem, hij had een charisma over zich. Hoe hij spelletjes presenteerde, het ging allemaal zo ongedwongen. Ja, hij mag dat van mij. Dat mag hij absoluut. Heeft hij absoluut verdiend.
0: Nou, die Jos Brinkstraat gaat er komen en jij gaat vanaf nu werven van Jos Brinkstraat in Terborg. Afgesproken?
1: Ja, zal ik doen,
0: Jos Brink, gisteren was zijn verjaardag. Hij zou 84 zijn geworden. Bert, dankjewel voor het meespelen. Ik wens je nog een prachtig zomerweekend in de Achterhoek. En de fietslampjes komen jouw kant op. Dankjewel, hè?
1: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag. Hoi.

0: Pas goed op jezelf. Vandaag. Dag.
1: Zullen we doen, Jos. Een liedje uit 1963. Jos Brink presenteerde toen bij de AVRO Radio het programma Tussen 10 Plus en 20 Min.
2: Gespot door Span.
1: Vorige week presenteerde hij zijn nieuwe EP Op Open Water, en dat met een eigen show op het Haagse poppodium Paard. Zanger en liedschrijver Joost Stanford alias Venster. Hij maakt liedjes die eerlijk zijn en kwetsbaar, en als luisteraar ben je als het ware getuige van zijn zoektocht naar hoe hij het leven ziet en wat hij ervan mag verwachten. Joost, goedenavond.
3: Een hele goede avond, een hele goede avond.
1: Ik draaide in het vorige uur al een liedje van het album. Het liedje over het varen op open water tot het schip vergaat. Dat vond ik zo'n mooie metafoor voor het leven. Hoe ben jij op dat beeld gekomen? Hoe ben je tot dat inzicht gekomen?
3: Nou ja, het is een behoorlijke zoektocht voor mij, het leven. En ik heb lang gedacht dat het leven voor mij in een rechte lijn vooruit en omhoog zou gaan. Een goede studie, een goede baan krijgen, een goede partner vinden. En ja, een leven zoals het misschien volgens het plaatje zou moeten. Maar de laatste jaren kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat het leven van alles tegelijk is. En dat het me op plekken brengt waar ik helemaal niet wilde komen. Of en die gedachte eigenlijk van het dobberen op een klein bootje op het water en waar de wind mij heen zal waaien, zal ik zien. Zo is de gedachte op open water tot het schip vergaat ontstaan.
1: En hoe ben je dan tot het inzicht gekomen dat die rechte lijn vooruit, zoals je het omschrijft, hè, goede baan, goede studie, leuke partner enzovoort, dat dient de lijn is die jou uiteindelijk gelukkig maakt?
3: Ik denk dat het leven dat mijzelf geleerd heeft, dat het vanzelf is gegaan door heftige dingen die je meemaakt. Ik ben mijn moeder kwijtgeraakt, maar ook door misschien in een baan te zitten waar je niet de blijdschap voelt die je misschien van tevoren had verwacht. Ja, dat hoe het leven op me afkomt eigenlijk, ben ik daar zo gaandeweg achter gekomen.
1: En welke rol speelt de muziek erin? In die zoektocht en in het vinden van die goede antwoorden?
3: Nou, ik vind het wel heel mooi dat soort van het zoeken, het blijven zoeken, dat ik dat heel erg kan doen in de muziek. En dat de muziek voor mij ook een middel is om sommige verhalen misschien vast te leggen in de tijd. Om te zien waar ik vandaan kom of waar ik heen wil, om dingen uit te spreken. Dus ik denk, dat is eigenlijk wel een mooie vraag. Maar ik denk dat die zoektocht, eigenlijk dat de muziek die zoektocht wel een beetje begeleidt eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk gaat dat gelijk op als het ware.
3: Ja, ik denk het wel.
1: In die liedjes, hè, want we hebben het dan natuurlijk over de muziek die heel veelzijdig is. Soms zijn het echt hele lekkere, stevige popstukken. Soms is het eerder wat dromeriger en introspectief. Maar het gaat eigenlijk altijd om persoonlijke verhalen en persoonlijke inzichten. Dat verhalen vertellen, hè, heb je dat ook meegekregen uit je jeugd? Want je bent afkomstig uit het oosten des lands, uit een klein dorp waar je iedere zondag in de kerkbanken zat en luisterde naar de dominee. Nou, als er nou één verhalenverteller is, dan is het wel een dominee. Heb je dat in die zin ook overgenomen?
3: Nou, ik heb daar wel vaak gezeten in de kerkbanken met de gedachte, verhalen doen er blijkbaar toe. En ik hoef het niet met alles eens te zijn, maar we vertellen elkaar wel allemaal.

0: voelt die je misschien van tevoren had verwacht. Ja, dat hoe het leven op me afkomt eigenlijk, ben ik daar zo gaandeweg achter gekomen.
1: En welke rol speelt de muziek erin? In die zoektocht en in het vinden van die goede antwoorden?
0: Nou, ik vind het wel heel mooi dat soort van het zoeken, het blijven zoeken, dat ik dat heel erg kan doen in de muziek. En dat de muziek voor mij ook een middel is om sommige verhalen misschien vast te leggen in de tijd. Om te zien waar ik vandaan kom of waar ik heen wil, om dingen uit te spreken. Dus ik denk, dat is eigenlijk wel een mooie vraag. Maar ik denk dat die zoektocht, eigenlijk dat de muziek die zoektocht wel een beetje begeleidt eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk gaat dat gelijk op als het ware.
0: Ja, ik denk het wel.
1: In die liedjes, hè, want we hebben het dan natuurlijk over de muziek die heel veelzijdig is. Soms zijn het echt hele lekkere, stevige popstukken. Soms is het eerder wat dromeriger en introspectief. Maar het gaat eigenlijk altijd om persoonlijke verhalen en persoonlijke inzichten. Dat verhalen vertellen, hè, heb je dat ook meegekregen uit je jeugd? Want je bent afkomstig uit het oosten des lands, uit een klein dorp waar je iedere zondag in de kerkbanken zat en luisterde naar de dominee. Nou, als er nou één verhalenverteller is, dan is het wel een dominee. Heb je dat in die zin ook overgenomen?
0: Nou, ik heb daar wel vaak gezeten in de kerkbanken met de gedachte, verhalen doen er blijkbaar toe. En ik hoef het niet met alles eens te zijn, maar we vertellen elkaar wel allemaal verhalen iedere dag waar je in wil geloven, kan geloven. En ik denk wel dat op die plek dat ik de waarde van hoe verhalen de wereld vormgeven, dat ik dat wel heb gezien, ja.
1: Ja, en dat heb je eigenlijk onbewust overgenomen, maar dan als zanger en liedschrijver. Jij vertelt verhalen op muziek. Dat doe je heel kwetsbaar ook. Dat vind ik ook opvallend. Het is natuurlijk een tijd waarin de echte man weer aan het oprukken is en de manosphere is populair. En jij laat juist die hele andere kant van de man zien. Jij bent een man die twijfelt, een man die zich kwetsbaar opstelt. Waarom vind je dat belangrijk om dat te laten zien? En waarom wil je tegen die stroom inroeien?
0: Nou, ik denk dat het vooral gaat over mezelf steeds meer durven laten zien. En een jongen die twijfelt, een man die twijfelt, die nadenkt, die kwetsbaar is, dat ben ik. Dat is, I don't know, hoe ik ben opgegroeid met twee zussen misschien. Oh, met heel veel lieve mensen om me heen. Dus ik ben niet zozeer bezig met, ik vind dat mannen kwetsbaarder moeten zijn, et cetera. Maar ik ben wel veel meer bezig met, ik wil mezelf laten zien. En onderdeel daarvan is de kwetsbaarheid, is het twijfelen, is het zoeken. Dus ja, op die manier, het gaat ook veel over meer mezelf durven laten zien.
1: Ja, het gaat dus echt over wie jij bent. Het is geen maatschappelijk statement. Het gaat echt over wie is Joost, wie is Venster in dit geval.
0: Nee, nou in die zin, ik hoop dat we allemaal wat liever voor elkaar zijn. Hè? En dat we in de wereld zijn om wat mooie dingen te maken en lief te zijn voor de mensen om je heen. Want ja, ik denk dat is wat iedereen wel toe in staat is. Dus in die zin hoop ik wel met mijn muziek dat we dat wat meer voor elkaar krijgen. Dat wel.
1: Ik wil heel graag afsluiten, Joost, met een liedje dat heel kwetsbaar is. Misschien wel een van mijn favorieten op de EP die je hebt uitgebracht. Het heet Wie houdt me dan vast? Dat doet me qua thematiek een beetje denken aan Als ik overmorgen oud ben van Jules de Korte. Die onzekerheid, hè, of er straks nog wel mensen om je heen staan als het er toe doet. Waar komt die vandaan?
0: Nou, ja, als je opgroeit, ik ben begin 30, dan je begint met een groep vrienden, die raak je weer kwijt, wel of niet, over de tijd. En het was voor mij best wel de vraag van, hoe werkt het eigenlijk met elkaar samenleven? En wie is er voor me als het even ingewikkeld is? En ook door het verliezen van mijn moeder, die ik eigenlijk er altijd graag bij wil hebben, zit er altijd wel een stukje alleen of eenzaamheid in mij. En nou, ik vond het ook wel krachtig om die vraag te durven stellen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die om me heen zijn, die me vasthouden als het nodig is. Maar door soms die vraag te stellen, krijg je dat misschien ook als resultaat, dat je erachter komt wie dat inderdaad zijn. Dus ik vond het heel mooi om daar wel bij stil te staan. En af te vragen wie er voor je is.
1: Ja, wie er voor je is. En misschien ook om die mensen extra te koesteren op basis van dat toekomstperspectief dat onzeker is.
0: Zeker. En ik denk, heel veel mensen voelen zich eenzaam. Hè? Ik heb ook, toen ik dit lied uitbracht, heb ik heel veel verhalen gekregen van mensen die hun eigen verhaal deelden waarom ze eenzaam zijn. Maar ik vertrouw er ook wel op dat er altijd wel weer mensen om je heen zullen zijn die je een stapje in de goede richting brengen. En die met hun hand in jouw rug je weer vooruit brengen. En dus het is een liedje over eenzaamheid, maar ook vooral over zoeken naar de mensen die je vasthouden als jij het nodig hebt.

0: Het is een prachtig liedje, zoals het hele album heel geslaagd is, vind ik. Joost Tenfert, gefeliciteerd met Op Open Water. Dit is dat liedje waar we het net over hadden. Je brengt alles uit als venster. Dus ik ga je nu als venster ook bedanken voor dit korte gesprek. Maak nog veel mooie dingen en blijf jezelf vooral ook.
1: Dat gaan we doen en ik zie je vast snel weer.
0: Oké, dankjewel. Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens.

Venster. Een liedje van zijn EP Op Open Water. Wie houdt me dan vast? En als je hem wil zien optreden, Venster, dat kan morgenavond tijdens het Midzomernachtfestival in de Hortus Botanicus in Leiden. Ja, het is een schitterende zomeravond. En welk liedje past dan beter dan deze zomerhit van Katrina and the Waves? Walking on Sunshine.

0: Walk in the Sunshine, Katrina and the Waves. Je luistert naar de Volkspot bij KRO en NCRV op NPO Radio 5. Vorige week overleed kunstenaar, schrijver, theater- en televisiemaker Wim T. Schippers. En vanavond willen wij in Volkspot graag nog even stilstaan bij een klein stukje van de grote erfenis die hij ons naliet. In 1995 namelijk was Wim mijn gast in Volkspot. Hij kwam toen vertellen over het toneelstuk Relapsus dat hij maakte voor Orkater. En wij gingen eertijds tijdens ons gesprek al snel de diepte in over het motto van de voorstelling.
1: Het motto van het stuk is Life is hard and then you die.
2: Ja.
1: Prettig opbeurend. Waarom heb je dat als motto gekozen? Is dat jouw levensadagium of dat niet?
3: Nou, het is wel zo dat dat wordt op een gegeven moment zelfs ook die zin valt ook. Piet Reumer, die mijn vader daarin speelt. Ja. Het eind, ik zal het verhaal niet verklappen, dat is jammer, want er zit toch gewoon een element van spanning in. Maar op een gegeven moment roept hij ook uit van dat als je eenmaal dood bent, dat je dan helemaal niet meer weet dat je ooit geleefd hebt. Ik vind zelfs de term dat je dood bent al raar, want je bent niet dood. Je bent er helemaal niet meer, dus je kan ook niet zeggen dat je dood bent. Ik bedoel, je bent er dan niet meer. Dus dood zijn is al raar. Je bent niet dood, op het moment dat je dood bent, ben je er niet meer. Dus kan je ook niet dood zijn.
1: Nee.
3: Houd op. En dat je dan ook niet meer weet dat je geleefd hebt, vind ik tamelijk. Soms heb ik momenten dat ik dat behoorlijk deprimerend vind. Je kan zelfs niet eens meer van weten spreken. Dus met andere woorden, als je eenmaal dood, ik bedoel, waarom ga je niet meteen dood? Dat komt trouwens het thema, dat keert regelmatig terug in mijn oeuvre.
1: Ja.
3: In Sans Rancune was dat in dat lied van waarom maak ik geen einde aan als het toch allemaal nergens opslaat? En een opbeurende gedachte erachteraan is wel om nu de hand aan mijzelf te slaan, dat is meteen weer zo'n daad waarmee je toegeeft dat je vindt dat het ergens opslaat. Kan je dat nog volgen?
1: Ja, ik geloof het wel.
3: Die optimistische. Nee, het punt is gewoon dat je, tenminste, ik ben die mening toegedaan dat je alles wat je doet net zo goed kan laten. En dat het een bizar toeval is dat je er überhaupt bent. En als je niet was geweest, dat je nergens over hoeft klagen.
1: Maar omdat je het nou eenmaal bent, moet je er maar het leukste van maken.
3: Maar als je eenmaal dood bent, weet je ook, je hebt ook geen herinnering meer dan.
1: Ja.
3: Dus dat vind ik tamelijk irritant. Maar op een gegeven moment kan je dan zeggen, ja, zolang je er bent, kan je dan als je dus maar blijft, uit een soort slapte, gewoon maar in leven blijft, waarom maar dan niet een beetje gezellig maken en van alles gaan ondernemen. En voordat je het weet, ben je daar dan druk mee bezig.
0: Voor dat toneelstuk Relapsus, waarover we spraken in 1995, werkte Wim T. Schippers opnieuw samen met componist Kloes van Mechelen. Onder meer in het liedje Het is niks en het wordt nooit wat. Daar was toen nog geen opname van, maar Wim had wel de orkestband bij zich en zong live mee.

0: Dan gaat het spreken over in zingen van Piet Reumer. Die valt hier half in half sprekend, half zingend. Het refrein, maar dat is nog niet maatgebonden, zal ik maar zeggen. Ja. Nou nee, hij zingt hier al op. Maar nog niet ondersteund door een vast ritme.
1: En jij zwijgt nog op dit moment.
0: Ja.

Marielle van Souwers in de rol van Cindy. Die zingt ook iets wat ze in het leven wil bereiken. En dan ben ik de tekst even kwijt en dan komt Frank Schaarsma. Telkens wordt er roet in mijn eten gegooid.

0: Je grabbelt steeds weer op, maar eens ligt je voorgoed. Ik begrijp niet goed waar je al die moeite voor doet. Zo gaat het ongeveer.
1: U zou nog even mee in het refrein?
0: Ja, we proberen.
1: Graag.

0: handje voor doet. En in die scène gaat het over naar dat ik met mijn vader Catherine Diabelli speel. Om als een jeugdherinnering op te halen. En dan gaat hij vloeken en dan maakt zijn zoon dan weer bezwaren. Over die bouwt zijn moeder na, is dat nou nodig, dat gevloek? En zo komt het toneelstuk weer op gang.
1: Ja, dat toneelstuk Relapses. We hadden het erover met Wim T. Schippers in Volkspot in 1995. En destijds werd Volkspot uitgezonden tussen 12 en 1 uur 's nachts. Tegelijkertijd op Radio 1 en 2. En gedurende die tijd konden luisteraars die daar behoefte aan hadden dan ook bellen met medewerkers van NCRV's Nachtzorg. En dat vond Wim T. Schippers heel interessant.
2: Om 12:40 bij de NCRV op Radio 1 en 2.
0: Wat vliegt de tijd?
2: 1 en 2,
0: ja. Ik weet niet waar ik nou zo benieuwd naar ben. Dat dit Nachtzorg, zullen we dat eens bellen nu?
2: Wil jij dat bellen?
0: Ja.
2: Die zijn vast heel erg bezet.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dan zitten mensen maar heel hard te werken.
0: En al die mensen die dan in nood zijn en die krijgen dus een bezetlijst.
2: Nou, ja, moeten even...
0: Mogen we het niet even proberen?
2: Nou, ik denk dat ze
0: ik ben zo benieuwd. Ik heb dat zo vaak gehoord nou. En denk, wat
2: ik denk
0: zou dat toch zijn?
2: Ik denk dat ze dat niet... Dus, nou, er zitten mensen die praten met mensen die dat nodig hebben. Of die het
0: maar ik heb het nu nodig.
2: Jij hebt mij toch, Wim?
0: Nou, nee, maar nachtzorg is ook dagzorg eigenlijk. Nee. NCRV dagzorg.
2: Nee.
0: Want ik bedoel, waarom, het lijkt me toch een misverstand dat mensen vooral 's nachts...
2: Ja, er is nazorg. Je hebt NCRV's nazorg.
0: Dagzorg.
2: Die is op de

0: dag te bellen. En CRW's nazorg is op de dag te bellen. En nu hebben we de nachtzorg. En ik ga nog even het nummer noemen trouwens. Als u dus wil bellen.
1: En ik niet. Iedereen mag bellen en ik niet nu.
0: Jij mag maar ene bellen. Goed? 035.
1: Nee, maar het is toch leuk dat de mensen nou eens horen dat je dan... Misschien zijn er heel veel mensen die durven het niet te bellen. Als we nou even laten horen wie je dan aan de lijn krijgt.
0: Laten wij na ene wel echt een poging wagen. Nu even niet. Ik geef het nummer, 035. En Wim P. Schippers moet het helaas met mij doen. Tot 1 uur. Voor hem dan, hè?
2: Ja, het gesprek ging echt alle kanten op. Je hoort het. En uiteindelijk, en dat was het mooie bij Wim P. Schippers, dat lukte eigenlijk altijd wel. Maar uiteindelijk kwamen we ook nu tegen het eind van het gesprek toch bij de kern terecht.
0: Maar wat ik je wilde vragen, al die dingen die je doet. Is er één bron? Één basis waarop dit alles stoelt?
1: Weet je nou, je kijkt me niet zo trouwhartig aan, maar weet je nou eigenlijk zelf wel wat je bedoelt met die vraag? Want die klinkt wel heel interessant. Nee, maar volgens mij heb je geen idee wat je nou eigenlijk wil vragen.
0: Ja, zal ik je dat uitleggen? Je doet heel veel verschillende dingen, maar komt er één ding voort? Komt dat uit één gevoel van ik wil de mensen iets vertellen of ik wil de dood ontlopen?
1: Nou, dus je maakt een hoop dingen mee. En ik heb kennelijk de neiging om daar... om de vreugde die ik over mijn verbazing over dingen heb... om die deelachtig te maken. Klinkt dat niet mooi?
0: Mm-hmm.
1: Bas de Gaai Fortman junior-achtig, hè? Die kan dat ook zo mooi zeggen. De vreugde deelachtig maken. Nee, maar het is als je iets moois ervaart... Dan, ik bedoel, als iemand een leuke mop kent... ook dan wil hij die vertellen. En dan wil je gewoon, heb je er plezier ergens in. Het is ook wel leuk als je iets ziet... Als je met z'n tweeën bent, is het altijd alweer leuker om erover te kunnen praten. Dus er schiet mij iets te binnen en dat vind ik dan zelf zo leuk. En dan wil ik dat daar uiting aan geven. Is dat wat? Heb je daar wat aan?
2: Ja, en daar hadden we zeker wat aan. Wim T. Schippers, je hoorde hem in een gesprek dat ik met hem had in Volkspot op 30 januari 1995.

0: En dat was het themanummer van de VPRO-TV-serie Op zoek naar Jolanda uit 1984. Een tragicomische serie geschreven door Wim T. Schippers. En hij zong het titelnummer ook zelf in. Met opnieuw muziek van Kloes van Mechelen.
1: De Volkspot op.
0: Onze redacteuren die lezen heel wat af, die luisteren heel wat af, die reizen het hele land door op zoek naar interessante voorstellingen, ontdekken cd's of trekken zich terug met een koptelefoon op hun hoofd om naar een mooie podcast te luisteren. En Axel van der Ende, jij behoorde deze week tot de laatste categorie, hè?
2: Ja, precies, precies, want ik heb geluisterd naar de podcast De Zeventigers en zo gaat hij beginnen.
3: 74. Vier levens. 4-5.

0: Ik stel u voor, topgitarist Harry Saxioni, theatermaker Jetty Maturin, Mai Tai-zangeres Jetty Wales en acteur Stuart Pleisinger. Hier zijn de 70ers.
1: 70ers dus. Ja, ze worden nog lang niet weggepoetst als het aan hen ligt, hoor ik hier. Sjoerd Plezier is de presentator,
2: ja,
1: begrijp ik?
2: Ja, is de presentator, ja. Het gaat hier dus om, niet om 70ers die dus... net de week van de jaren 70 is net afgelopen... maar het gaat hier om mensen die in de 70 zijn.
1: Ja, net zoals je nu 30ers op tv hebt, kun je hier luisteren naar 70ers.
2: Ja. En het is dezelfde opzet als de podcast De 60ers. Hebben we ook eerder besproken in Volkspot hier. Vier mensen die we kennen. Nou, je hoorde net de namen van de 70ers. Die praten over die tijd in hun leven. Bij de 60 bestond het panel uit Gijs Staverman, Anita Witsier, Roelof Hemme en René Fokker. En dit viertal is wat minder in balans dan dat van de 60ers.
1: Op welke manier?
2: Ja, dat komt ook doordat, denk ik, dat het groepje van de 60ers, dat waren voornamelijk presentatoren. En dit zijn artiesten en acteurs.
1: Dus ze moeten elkaar ook best veel uitleggen over hun beroep, als het ware.
2: Ja, dat ligt wat verder uit elkaar. En ja, goed, het ene groepje past wat beter bij elkaar dan het andere groepje. En dit is natuurlijk, voor mij is het net iets verder weg ook. De 70.
1: Ja.
2: Maar ik vond het wel heel leuk en interessant om hun verhalen te horen. En we hebben twee jetties. En dat zijn toch wat bedachtzamere dames. En die laten al snel de heren voorgaan. En met name Harry Saxioni is echt een ontzettende spraakwaterval.
1: Mooie verhalen vertellen
2: fantastische
1: altijd.
2: Fantastische verhalen heeft hij beslist. En Stuart Plezier, we hoorden het net al, die is nu de gespreksleider. Gijs Staverman, die deed dat bij de 60ers. Stuart Plezier, die doet dat wat minder nadrukkelijk. Dat is ook wel mooi.
1: Wel op zijn Rotterdam zo te horen.
2: En die praat heel erg laag. En dat wordt steeds lager. En je moet echt een beetje luisteren zonder ruis in de omgeving. Anders kan je Sjoerd bijna niet meer verstaan.
1: Nee. Wel mooi vind ik dat je zulke vier totaal verschillende mensen bij elkaar zet. Heeft dus ook zijn nadelen, zeg je. Maar tegelijkertijd zijn het natuurlijk wel vier mensen die zoveel verschillende dingen meemaken in hun leven. En daar ook honderdduizend over vertellen. Je zei al, Harry Saxioni is echt wel de meest spraakzame van de stijl.
2: Ja, beslist. Ja. En ze hebben het over allerlei dingen. Over de behoefte aan relaties. Sjoerd Plezier zegt dan dat hij dat niet meer zo nastreeft. Hij heeft er niet zo'n talent voor, vindt hij zelf. Het gaat over de mankementen van de vleeselijke woning. Over het gebruik van nieuwe media. Over hoe je wilt wonen als je ouder wordt. En inderdaad, Harry Saxioni, die praat 100 uit. En die vertelt hoe hij ooit twee carrières ambieerde. En ook daar heel goed in was. Hij moest kiezen of hij voetballer wilde worden of gitarist.
3: Ik mocht toen al wel een paar keer meedoen met het tweede elftal. Dus je hebt Ajax 1 en Ajax 2. En als jeugdspeler mocht ik dan af en toe al meedoen. En bij die wedstrijden was altijd Rinus Michels, die toen de trainer was van eerst van Ajax, was aanwezig. En die had gehoord van het feit dat ik dus ook enorme ambitie had om met gitaar iets te gaan doen. Maar dat ik ook profvoetballer wilde worden. En toen, ik zal het even op zijn Michieliaans doen. Die zei tegen mij, ja, moet je horen, Harry?
4: Hij zegt altijd
3: de klemtoon op de achterkant van het woord. Moet je horen, Harry? Wat jij wil, is allebei topsport. Dus je zal moeten kiezen.
5: Ja, wel mooi.
1: Ja, Harry Saxioni over de carrière die dus niet heeft verder uitgebouwd.
2: Ja.
1: En wie nou denkt dat het probleem sociale media en wat doe ik met mijn mobiele telefoon vooral het probleem is voor jongere mensen, die komt bedrogen uit, hè?
2: Ja, precies, want het gaat in de aflevering die daar helemaal over gaat, gaat het onder andere over de mobiele telefoon en hoeveel die van je aandacht opslokt, want dat geldt net zo goed voor de 70ers. En Jetty Wales, die vertelt erover.
6: Nou, ik heb juist de laatste tijd geleerd, sinds een poosje, om daar toch afstand van te nemen. Ook als ik bijvoorbeeld ga lopen. Ik laat dus mijn telefoons thuis.
5: Mm.
6: Echt. Tot ik erop aangesproken werd. Maar dat is misschien ook niet echt heel goed dat je het thuis laat. Want stel dat er onderweg iets gebeurt. Wat dan, Jetty? Denk ik, oh ja. Ja, doe hem toch maar in je zak en doe hem dan uit.
1: Ja, zo gaat dat, hè? Bij mensen van zekere leeftijd. Ook bij mij al, moet ik eerlijk zeggen.
2: Wel
1: altijd in de buurt, maar altijd het geluid uit.
2: En Jetty, de andere Jetty, Jetty Maturin, die laat het helaas het minste de achterzijde van haar tong zien, zal ik maar zeggen. Want dan gaat het bijvoorbeeld over hoe jong ze zich voelen. Heel leuk gesprek. Zij geeft aan dat ze allerlei dingen doet die je niet zou verwachten van een 70er. Maar dan geeft ze geen voorbeeld en denkt van ja, nou ben ik heel benieuwd.
1: Ja, je wil het wel weten.
2: Dat is,
1: op welke manier zij als jonge deerende door het leven gaat.
2: Ja. Ja. Er is ook een aflevering over vrienden met een hele mooie uitspraak van Sjoerd Plezier.
5: Ik ben opgegroeid in Hoek van Holland en ben ik mijn 20ste al weggegaan. Dus 52 jaar geleden. En nog een aantal jongens van toen, die noem ik nog steeds mijn vrienden. Ik zie ze zelden. Maar als we elkaar ontmoeten, dan voel ik nog steeds dat we vrienden zijn.
1: Ja, mooi. Die vriendschappen die echt decennia meegaan.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ik vind echt dat het zulke voor eeuwen gebalsemde vriendschappen. Dat vind ik een mooie, herkenbare uitspraak van hem.
1: Ja.
2: Het gaat ook over opruimen. Wat moet je met alles wat je gedurende je leven verzamelt? Is dat iets wat je herkent?
1: dit is gemeen van je. Ja, Axel, dat herken ik. Ik ben heel slecht in opruimen en ik zit tegen het horden aan. Echt, ik vind het zo moeilijk. En tegelijkertijd, wat wel fascinerend is met opruimen, misschien gaat het in de 70's daar ook wel over. Je weet ook op een gegeven moment, voor wie bewaar ik dit eigenlijk? Alleen voor mijn eigen comfort en voor mijn eigen geruststelling. Maar de generaties na mij, ze zullen hier niet zo in geïnteresseerd zijn. Dus waarom gooi ik het niet nu weg? En toch kan ik het niet. Dus ik heb daar nog een weg te gaan.
2: Ja. Nou, dat is waar zij ook over praten.
1: Gelukkig.
2: Al dit soort zaken kun je horen in de podcast. De dood is ook onvermijdelijk, ook in deze podcast. En Sjoerd zegt bijvoorbeeld, Sjoerd Plezier, dat hij dagelijks denkt aan het einde. Harry Saxioni heeft dat helemaal niet. Maar dat gevoel keert wel een beetje door deze podcast, zegt hij. Dus nou, u bent gewaarschuwd als u gaat luisteren. Ja, maar het is beslist geen zware podcast. Nee, maar ze noemen de zaken wel zoals ze zijn. Dus dat is een mooi ding. De 70ers is te beluisteren. Nou, via je favoriete podcast app. En we gaan een van de sprekers laten horen. Harry Saxioni. Hij stond vaak bij ons op het Volkspot podium. En je hoort hem hier nog met een klein staartje van de Evergreen Week van de jaren 70. Hij speelde dit live bij ons in 2017, Killer Queen.
1: Dankjewel, Axel.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Ja, een dag in ABBA is een dag niet geleefd. Knowing me, knowing you was dat aan het einde van het tweede uur van Vogspot. Zo dadelijk na 8 uur ontvang ik als gastacteur Thor Brown. Je kent hem misschien het best als de eigenzinnige en excentrieke Chris uit de tv-serie Oogappels. Maar inmiddels vindt hij ook zijn weg in het theater. Zo staat hij straks op een rondreizend festival De Parade met zijn nieuwe solovoorstelling. Die heet Amphibie. Een voorstelling die is ontstaan nadat hij als een blok viel voor een kikker. Tot zo, naar het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen de komende uren. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking om zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetaling. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten buien. En het wordt ruim 23 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Volgspot.

0: En nog tot 9 uur ben je van harte welkom bij Volkspot. Met zo dadelijk te gast acteur Thor Braun. Je kent hem misschien het best als de eigenzinnige en excentrieke Chris uit de tv-serie Oogappels. Maar inmiddels vindt hij ook zijn weg in het theater. Zo staat hij straks bijvoorbeeld op de parade met zijn nieuwe solovoorstelling Amphibie. Ontstaan nadat hij als een blok viel voor een kikker.
1: Volkspot.

0: van de vele nummers waarmee Boudewijn de Groot vorig jaar genoteerd stond in de Evergreen Top 1000. Naast jou was dat. Ja, mijn gast van vanavond, die ken je waarschijnlijk het best als de eigenzinnige en excentrieke Chris uit de tv-serie Oogappels. En hoewel hij nog maar 26 is, mag je hem als acteur gepokt en gemazeld noemen. Zo speelde hij op zijn 10e al een hoofdrol in de Nederlandse speelfilm Het Geheim. Vorig jaar studeerde hij af met zijn solovoorstelling Jongens aan de Amsterdamse toneelschool Artes en aan de Arnhemse toneelschool moet ik zeggen Artes. En nu bereidt hij zich voor op zijn tweede solovoorstelling Amphibie. Een voorstelling die hij speciaal maakt voor Rondreizend Theaterfestival De Parade. Thor Brown, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
1: Heel leuk. Hallo.
0: Je hebt echt de smaak te pakken, hè, van solovoorstellingen. Want je eerste is nog maar net uitgespeeld. Jongens, geïnspireerd op het werk van regisseur Pasolini. Waarom nu weer een nieuwe solovoorstelling? Waarom past die vorm op dit moment zo goed bij jou?
1: Ja, nou, ik zat ook wel hetzelfde twijfelen, hoor. Van, god, ga ik nou weer in mijn eentje? Het is wel een worsteling 4 weken in je eentje in een lokaal zitten. En met, ja, hoe maak je toneel in je eentje?
0: Wel met de regisseur, hoop ik, of niet?
1: Aan het einde komt hij er vaak pas bij. Dus die eigenlijk 4 weken zit je wel alleen.
0: Maar echt alleen?
1: Ja. Ja, dus daarom duik ik ook vaak in de verf en de materialen en de latex dit keer.
0: Ja, want jij bent ook beeldend kunstenaar en dat heb je eigenlijk nodig als een soort tegenspeler in dat eenzame lokaal.
1: Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen, ja. Want ja, ik hou ontzettend van dingen maken met mijn handen. Maar ik heb dit keer ook wel gemerkt, ja, ik moet wel eerder gaan beginnen met toneelspelen. Want uiteindelijk kom je erachter, ja, god, dan heb ik wel een paar kunstwerken gemaakt. Maar nu moet het een voorstelling worden. Dat levert eigenlijk, heeft nu 2 keer dat ik een solo heb gemaakt, een soort botsing opgeleverd wel. Die ook wel inspirerend is.
0: Maar een soort paniek op het eind. Dat je denkt, van, ik heb nu heel veel mooie dingen om naar te kijken, maar ik heb nog niks te zeggen.
1: Ja. Dat,
0: ja, dat is pijnlijk. Maar zoals je het omschrijft, lijkt het me echt een enorme rotklus. Dan zit je daar een maand in een te warm lokaal en dan moet je maar zoeken naar inspiratie en niemand die je helpt.
1: Ja, eigenlijk.
0: Baal heb jij.
1: Ja, het is een combinatie tussen heerlijk in je eigen de tijd vergeten en vergeten te eten en te plassen en gewoon helemaal in je werk opgaan. En aan de andere kant ook een soort enorme twijfel en worsteling van, god, waar gaat het over? Wat wil ik vertellen? Wat is dit? Dus dat is een soort combinatie eigenlijk.
0: Maar ga je wel met een soort vooropgezet plan dat lokaal in? Heb je een thema in je hoofd? Heb je een idee wat het ongeveer zou moeten worden? Of is het echt, je gaat die deur binnen, je gaat zitten en je denkt, kom.
1: Nou, een bak inspiratie zorg ik wel dat ik die heb. Dus dat ik met een, zeg maar, een grote bak met verhalen. Of vorige keer was dat dus, waren dat al het materiaal van Pasolini.
0: Ja, filmmaker, ook schrijver natuurlijk, een dichter.
1: Precies, dus ik had daar zoveel van gezien en gelezen. Dat je dan eigenlijk een soort rijkdom hebt waar je uit kan putten. Weet je wel, tijdens het maakproces. Ja, ja. En dit keer was dat de natuur. En had ik de boeken van David Warner Rovich gelezen.
0: Dat is een
1: kunstenaar uit New York die gestorven is aan AIDS, maar heel veel zijn gedachten op papier heeft geschreven. Zijn dagboek. Daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Dus ik zorg wel dat ik een rijkdom voor mezelf heb gekeerd om uit te putten. Dat ik niet met lege handen daar sta.
0: Ja.
1: Maar wat het precies gaat worden, dat is dan nog vaag.
0: Nou is dat begrip natuur natuurlijk een heel breed begrip. Je hebt natuurlijk dat werk van die schrijver die je net noemt. Maar tegelijkertijd is natuur, ja, ga er maar aan staan. De natuur is alom aanwezig. En welk element ga je dan kiezen? En hoe is dat gegaan in de voorbereiding van deze voorstelling? Die uiteindelijk bij een kikker uitkomt, dat verklap ik wel. Maar hoe is dat gegaan in die voorbereiding? Hoe gaat eigenlijk al die inspiratie dan in een trechter richting een verhaal en een specifiek thema?
1: Nou, eigenlijk begin ik vooral vanuit wat is dit, wat leeft er op dit moment in mij, wat wil ik graag vertellen, wat inspireert me. En vanuit daarin kristalliseert zich dat tot een onderwerp, omdat ik me daar dan in ga verdiepen en in ga vastbijten. En dit keer was dat eigenlijk het verlangen om het te hebben over diersoorten die ondertussen aan het uitsterven zijn. En daar dacht ik, daar wil ik iets mee met dat. En het is daar alweer ook weer van afgemanoeuvreerd. Maar daar is het mee begonnen met mijn verlangen om eens wat te gaan doen met die intense liefde die ik heb voor dieren.
0: Ja, en dan vooral ook voor dieren die er straks misschien niet meer zijn.
1: Ja,
0: en daar heb jij een groot hart voor.
1: Ja.
0: Als jongetje had je al een groot hart voor dieren.
1: Ja, Precies, ik heb altijd, wat heb ik veel kikkers zitten vangen en dieren in ook terraria en aquaria en wat allemaal en vogeltjes.
0: En wilde die wel gevangen worden of dacht je alleen dat je goed aan het doen was?
1: Ja, precies. Ik heb eigenlijk meer leed veroorzaakt dan dat ze gewoon rustig waren gestorven. Want ik heb heel vaak dieren gered, weet je wel. Een soort
0: mechtig musje wat tegen het raam was gevlogen, ja, werd door jou gered.
1: Of uit het nest zijn gevallen en beste mensen laten altijd vogeltjes liggen. Als je ze vindt. Dat heb ik inmiddels in mijn leven wel geleerd. Want van stress gaan ze eigenlijk dood. Maar ik heb er heel veel. En soms is het ook wel gelukt hoor. Ik heb echt duiven grootgebracht. Gelukkig. En een meeuw. En ja, van alles. Dus
0: kwetsbare dieren hebben altijd al op jouw liefde en aandacht kunnen rekenen. Bij wijze van spreken. Laat staan dus dieren die zo kwetsbaar zijn. Dat ze binnen een vloek en een zucht kunnen zijn uitgestorven.
1: Ja. Ja, dat speelt zich natuurlijk op een veel grotere schaal af. Maar in de persoonlijke schaal heb ik heel vaak dieren gered. En dieren mee naar huis genomen uit een soort. Ja, het is ook fascinerend als kind om dan toch een soort macht ook over zo'n dier te hebben. Misschien als je de boeken van Jan Wolkers hebt gelezen, bijvoorbeeld Terug naar Oestgeest. Nou, daar kan ik me ook altijd, kan ik me ook heel erg in herkennen. In dat van dichtbij willen aanschouwen en als een dier doodgaat. Of dat is ook fascinerend als kind natuurlijk om te zien. Of om een heel klein kwetsbaar lijfje in tussen je handen te houden. Dat geeft een heel bijzonder gevoel eigenlijk.
0: Ja, het geeft ook een goed gevoel tot op zekere hoogte. Ja. Het is heel sneu dat het beestje overlijdt, maar het geeft voor jezelf natuurlijk het gevoel, ik ben een goed mens, ik ben een redder.
1: Ja, precies. Eigenlijk wel, ja. En ik had ook het idee dat ze altijd bij mij in veiligste handen waren. En dat was soms het geval en soms heb ik ze niet kunnen redden, maar goed.
0: Ja. Die duif die is in ieder geval gered en die meeuw is gered.
1: Precies.
0: Deze kikker die je nu gaat spelen in de voorstelling Amfibie, die is niet meer te redden, begrijp ik. Want daar was er een tijdje terug nog maar één van.
1: Ja, die is in 2005 ontdekt en die is toen eigenlijk gelijk uitgestorven verklaard. Omdat een schimmel hun huid heeft aangetast die mensen hebben aangebracht in Panama, in het regenwoud. En die kikker is er niet meer.
0: Maar waarom ben je juist voor die kikker gevallen?
1: Nou, die kikker die kwam langs in een documentaire Racing Extinction. Waarin Joël Sartore, dat is een fotograaf, die alle dieren wil vastleggen voordat ze uitsterven over de hele wereld. En die hield in die documentaire die kikker waar ik het over heb in de camera. En die zei, dit is de allerlaatste van zijn soort. Het laatste mannetje wat er is. En dat vond ik. Dat is me altijd bijgebleven. Dat vond ik zo ontroerend hoe die kikker in de camera keek. Zonder dat hij dat bewustzijn had.
0: Hij wist niet dat hij aan het uitsterven was. Nee.
1: Nee. En dat vind ik zoiets intens, triest. Maar ook zoiets groots, existentieels. Terwijl het is zo'n klein diertje. Maar het gaat over het uitsterven van een hele soort. Wat daar in die hand de camera in kijkt. Ja, dat is altijd mijn bijgeloof. Daar ga ik ooit iets mee doen.
0: Ja, en die kikker die staat dus voor veel meer dan alleen die ene kikkersoort die er niet meer is. Die staat ook voor de natuur die het heel zwaar heeft. En waar wij mensen voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja, en dat vind ik zo ontzettend erg als ik denk aan. We hebben het natuurlijk heel veel over klimaatverandering, de grote processen, de opwarming van de aarde. Maar ondertussen gaan er ook heel veel diersoorten dreigen uit te sterven. De helft van alle kikkersoorten kan over 50 jaar uitgestorven zijn, bijvoorbeeld. En dat vind ik zo erg, omdat elke kikker een hele eigen specifieke manier van leven en een aanpassingsvermogen heeft ontwikkeld. En een eigen kleur en een eigen voortplanting. En dat als ik kinderen zou krijgen, dan zouden die kinderen niet meer met die kikker op aarde hebben geleefd. En ik wel. En dat vind ik zo'n afschuwelijk idee dat wij dat laten gebeuren. Want het gebeurt. Bijvoorbeeld deze kikker, die is gewoon nooit meer terug te halen. Er is nu bijvoorbeeld vandaag in het nieuws stond er een javaan, de Borneo, de neushoorn uit Borneo, die is het laatste mannetje is nu gevangen om nog zijn DNA te kunnen redden, om in te vriezen. En dan denk ik, jeetje, die is dus gewoon ook al weg.
0: Ja, dat proces, dat ontroert je, dat baart je zorgen. En nu krijgt deze kikker dus eigenlijk een soort eerherstel. Ja. In jouw voorstelling zien we de kikker zelf ook. Want je zei al, ik ga eerst allerlei dingen maken. Even met een beeldend kunstenaar, wat we al zeiden, in dat atelier waar je dan een maand opsluit in dat lokaal. Is er ook een kikker ontstaan?
1: Zeker ontstaan. Het was een helse klus. Maar ik denk dat het geslaagd is.
0: En is die net zo ontroerend als die kikker die jou aankeek vanaf die foto?
1: Ja, die bezieling wilde ik er wel in krijgen. Dus ik wilde ook. Het is een hele grote pop van eigenlijk een soort natuurbruin latex. Ongeveer even groot als ik. Met enorme ledematen.
0: Dat is 1,80?
1: Ja, zo groot. Mijn lichaam is zo groot als het kikkerlichaam. Dus, maar die heeft nog natuurlijk veel grotere poten. Zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus hij is eigenlijk langer dan ik als je hem uitstrekt. En dus de eerst weer kikkers gevangen, toch, in het weiland om de anatomie te bestuderen. Zo Michelangelo van kikkers probeerde.
0: Wel weer vrijgelaten, toch? Hè?
1: Ja.
0: Nee, dat is het goed.
1: Ja, precies. Eigenlijk kwam de hele voorstelling samen in dat moment. En boeken besteld, die Anatomy of a Frog en dat soort boeken. En we gaan bestuderen en vanuit daar een pop gaan maken. En dat is mijn tegenspeler geworden eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk de tweede persoon in de voorstelling. Dus in die zin is het geen solo. De kikker speelt een minstens zo belangrijke rol als jij.
1: Precies.
0: Thor Brouw, vanavond mijn gast in Volkspot.
2: De schijf van NPO Radio 5.

0: Later toch, hè? Ja. Nee, dat is
1: ja.
0: het goed.
1: Ja, precies. Eigenlijk kwam de hele voorstelling samen in dat moment. En boeken besteld, die Anatomy of a Frog en dat soort boeken. En we gaan bestuderen en vanuit daar een pop gaan maken. En dat is mijn tegenspeler geworden eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk de tweede persoon in de voorstelling. Dus in die zin is het geen solo. De Kikker speelt een minstens zo belangrijke rol als jij.
1: Precies.
0: Thor Brouw, vanavond mijn gast in Volkspot.
2: De schijf van NPO Radio 5.

0: meneer. Wat leuk dat u even met ons mee wil doen. Mag ik weten hoe u heet?
1: Ja hoor, ik heet Hans.
0: Hoe zegt u, Frans?
1: Hans.
0: Hans, wat een mooie naam. Goed, we zullen u het hier even uitleggen. Dames en heren, deze twee grote mannen zullen hier ingaan en vervolgens laten wij ze verdwijnen. Gewicht of lengte speelt hierbij geen rol. Ze zullen opgaan in het niets. U heeft vast in de krant gelezen dat dit gevaarlijk kan zijn. Daarom vraag ik stilte om mij te kunnen concentreren.
2: Niet meteen kijken.
0: U ziet geen verborgen luiken. U ziet geen dubbele bodems. Hans, pap, mag ik jullie verzoeken?
3: Ja, Thor, hoe luister je hiernaar meer dan 15 jaar later?
4: Heel leuk eigenlijk. Ik heb dit nooit teruggehoord. Maar ik zit te denken, ik zit nu even teksten leren voor een nieuwe voorstelling. Dat ik dacht, hoe deed ik dat dan als, zat ik dan met mijn ouders te doen of zo?
3: Jochie van 10.
4: Ja, hoe zat ik me hier eigenlijk op voor te bereiden?
3: Want überhaupt, hoe kom je als 10-jarige in zo'n hoofdrol terecht?
4: Nou, wat dat betreft heb ik heel veel geluk gehad in het nest waarin ik ben geboren. Want ik heb mijn moeder is actrice, mijn vader werkt in tv.
3: Ja, je moeder is Maaike Meijer, hè, ja. Van Toren C, om het maar even kort samen te vatten.
4: Klopt, ja. En wij maakten op skivakantie toen een filmpje, De Verschrikkelijke Kerstman, met ik en mijn broertje, waarin mijn broertje werd ontvoerd. En dat werd gefilmd door een cameraman, die een goede vriend was van mijn vader. En die filmde deze film, Het Geheim. En die wist, we hebben nog een jongetje nodig. Die de hoofdrol. Toen ben ik op auditie gegaan. En toen had ik die rol op 8-jarige leeftijd. Ja, dat was echt.
3: En wist je toen al van, oh ja, dat is iets wat ik de rest van mijn leven wel zou willen doen. Dat is iets wat mij ligt, dat acteren. Want je bent een jochie van, 8, 9, 10. Ik bedoel, je weliswaar vertrouwd met de theater- en tv-wereld, maar toch, de toekomst ligt 100% open.
4: Ja, ik wist dat niet. Ik was me daar niet heel bewust van dat ik dit de rest van mijn leven zou willen doen. Maar ik vond het wel heel erg leuk en bijzonder. Maar ik denk ook, ja, welk kind nou niet? Ik mocht een dag vrij van school om met Hans Klok goocheltrucs te oefenen en in een sneeuwmachine te staan. En het was één groot feest om dat allemaal mee te maken. En ik kan me eigenlijk vooral daar van dat proces het achter de schermen herinneren. Van het acteren weet ik niet meer zoveel, maar ik weet gewoon nog alle volwassen mensen, weet je wel, dat zoveel indruk op me maakt.
3: Ja, als kind in een sneeuwmachine. Ja, dat vergeten mensen niet snel. Wanneer vatte zich bij jou het idee post dat je dacht van, ja, maar dit is wel degelijk iets wat ik wil uitzoeken, of acteren voor mij een toekomst zou kunnen zijn. Wanneer kwam dat? Want dit was meer een soort avontuur waar je in verzeilde en waar je van onder de indruk was, zonder dat je, nou, je bent ook wel heel jong natuurlijk als je 8, 9 bent om na te denken over je toekomst, maar wanneer begon dat besef van acteren zou iets voor mij kunnen zijn?
4: Het is geleidelijk gegaan. Ik ben daar inderdaad mee doorgegaan. Ook op de middelbare school. Ook in de tussenjaren daarna. En toen dacht ik dat ik filmregisseur wilde worden. Omdat ik toch altijd het achter de schermen ook heel interessant
3: vond. Ja, ook na je vader, hè, die was tv-regisseur.
4: Ook, zeker. En ik kan me wel nog herinneren van die audities die ik als kind deed. Al van, oh, dit is een interessante rol. Zo, weet je wel, zo veel te volwassen gedachten voor iemand van 14.
3: Ja, ja.
4: Van, oh, dit heb ik nog niet laten zien van mezelf.
3: Dat soort, dat je 14 bent.
4: Ja, weet ik echt nog, bij de Boskampies.
3: Vroegwijs?
4: Vroeg, nou ja, dat is natuurlijk zo bizar aan zo jong in zo'n volwassen omgeving belanden ook. En maar eigenlijk wist ik niet, dacht ik niet dat acteren het zou zijn voor altijd. Of nou ja, dat weet ik nu natuurlijk nog steeds niet. Maar op een gegeven moment ben ik de HKU gaan doen, filmmaker opleiding. En toen kwam ik er daarachter, dit is het helemaal niet. Ik kan helemaal niet in mijn hoofd concepten bedenken en dat uitwerken in een Word document voordat ik überhaupt iets kan doen. En toen zei Saskia Diesing, een super goede docent en filmregisseur, zei, volgens mij moet je toch naar de toneelschool, want daar ben je alleen maar aan het doen. En dan ga je de vloer op en aldoende onderzoek je eigenlijk wat je aan het doen bent.
3: En is er dus ook veel meer ruimte voor fantasie?
4: Ja.
3: Want dat wordt mij uit dit gesprek al wel duidelijk. Je bent een jongen met een rijke fantasie. Ik bedoel, die wordt geprikkeld in die sneeuwmachine. Maar die fantasie is er ook als je nu nieuwe voorstellingen maakt.
4: Dat denk ik ook, ja. Dat ook, en hoe ik die voorstellingen nu maak, dat is een intuïtief proces. En

0: deze hele maand nog de schijf van NPO Radio 5. De nieuwste single van de band Raccoon. Samen met zangeres Velia Defotils was dat. Tor Bruin is vanavond mijn gast in Vospot. Je kunt hem binnenkort op de parade zien in zijn nieuwe solovoorstelling Amphibie. Tor, ik zei het al. Je bent eigenlijk ondanks je relatief jonge leeftijd gepokt en gemazeld als acteur. Je was 10 toen je je eerste grote hoofdrol te pakken had. Dat was in de film Het Geheim. Daarin speelde je een jongetje dat goochelen leert van zijn vader, een rol van Theo Maassen. En vooral gefascineerd is door grote verdwijntruc. Laten we even luisteren naar een kort fragment.
1: Oh, leuk. En dan is het nu tijd voor het klapstuk van de avond. Het hoogtepunt, de climax, de uitsmijter.
2: En daarom, dames en heren, hebben wij een vrijwilliger nodig. Niemand? Echt niemand? Dat geloof ik niet. Ah, die meneer. Met dat blonde haar. Komt u maar op het podium.
3: Ja,

0: aldoende inderdaad in de materialen en de latex kom ik erachter van, oh ja, ik zoek volgens mij een intimiteit met deze kikker en volgens mij moet het daarover gaan. Dus dat is, filmmakers wat dat betreft, natuurlijk moet je alles helemaal in de grondwerp hebben staan voordat je überhaupt een knop kan aanraken.
1: Ja, je zei het al, Word-documenten en Excel-sheets waarschijnlijk alles, voordat de camera mag gaan lopen.
0: Nee, dus ik ben niet zo'n hoofd dat dat vind ik. Dus wat dat betreft is acteren is natuurlijk heel. Dat bestaat alleen maar in het moment. En wat je op dat moment aan het doen bent. En op de toneelschool heb ik echt ondervonden bij de audities die ik deed. Dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Ja, en daar heb je dus in die zin ontdekt, dit zou zomaar mijn toekomst kunnen zijn. Ondertussen maakte je furoren in de tv-serie Oogappels, een van de meest populaire Nederlandse dramaseries van de afgelopen jaren. Je speelde Chris, een wat eigenzinnige en excentrieke puber. Een paar scènes uit Oogappels, korte scènes.
2: Vooralsnog heb ik nog geen zin om wie of wat dan ook te vallen, geloof ik.
3: Is ook oké, toch?
2: Nieuw.
0: Kijk, ik mocht hem hier neerzetten van Tariq.
3: Hoe kom je hier nou aan?
2: Van de kringloop. Je moeders kleren zeggen, don't fuck with me. En die breek je in stukken. Mag ik door met de les?
0: Ja, dat ligt eraan of je iets zinnigs te zeggen heeft.
4: Vroeg ons gewoon af.
0: Of ik op jongens of op meisjes val?
3: Ja.
0: Ja. Waarom willen jullie dat zo graag weten? Wat schieten jullie daarmee op? Pas ik dan in een hokje? Snap je dan ineens hoe ik in elkaar zit? Wordt het leven dan opeens een stuk gemakkelijker voor jullie?
1: Ja, Chris in Oogappels, zo'n populaire serie dat ik me kan voorstellen dat je jong bent als acteur, dat je ook nog wil uitzoeken, wat is mijn genre, wie wil ik zijn als acteur. Dit definieert dat natuurlijk voor een groot deel al, dat grote succes met dit uitgesproken karakter. Is dat altijd een zegen geweest of ook wel eens een vloek?
0: Een zegen. Nee, dit is zo'n ontzettend bijzondere aantal jaren die ik daar met Oogappels heb gehad. Dat is echt een onderdeel geworden van mijn leven. En in de tijd dat we dat hebben gedraaid, ik en ook de andere kinderen van Oogappels, maak je gewoon heel veel door in je leven. Want dat is een fase waarin je belangrijke beslissingen maakt en ontdekt wie je bent. En
1: ja, net zoals Chris dat doet, ontwikkel je je natuurlijk als Thor ook in de tussentijd. Ja.
0: Dus dat was eigenlijk een bizarre en super bijzondere parallelle. Ik ben met Chris zeg maar opgegroeid en daarin zat soms een spiegeling of soms een soort juist helemaal een disbalans. Ik dacht, ik ben veel verder nu dan Chris. En soms liep Chris op mij vooruit.
1: Wat zijn de raakvlakken tussen jou en Chris? Is het een personage waarin jij je thuis kon voelen?
0: Zeker. Het was een hele. Het observerende heb ik altijd in Chris herkend van het kijken naar mensen en daar eigenlijk van een afstand van alles bij denken. En het kijken, het observeren. En Chris doet dat dan vrij oordeelloos of zo. Dat is natuurlijk, als je dat kan, is dat best wel heel mooi.
1: Heb jij wat meer moeite mee om dat ooit al uit te stellen?
0: Nou ja, ik ben gewoon een mens.
1: Ja, Chris ook, althans, dat liet je ons geloven.
0: Ja, Chris is. Ik heb op een gegeven moment wel tegen de schrijver gezegd van, Chris is wel echt een engeltje. Hè? Moet hij ook niet eens drugs gaan handelen? Of moet hij
1: een beetje een goedzak, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het is echt een goedzak. En altijd goed voor zijn vader en altijd te wassen voor andere mensen. En ik zei op een gegeven moment van, ja, hij moet ook gewoon een keer de fout in gaan.
1: Is daar naar geluisterd?
0: Ja, zeker, ja. Het laatste seizoen vind ik heel leuk dat Chris allemaal meemaakt.
1: Wat heb je allemaal gedaan dan?
0: Nou, dat zo. Hij is wel altijd vrij braaf gebleven. Maar op een gegeven moment krijgt hij wel een conflict met zijn vader. Dat hij gek wordt van die bemoeizuchtigheid. Dan gaat hij er tegenin. En hij maakt wel wat foute stappen in zijn relatie. Maar hij krijgt ook gewoon een lekkere eigen lijn. Met een eigen relatie. En een liefde die en Rietveld waar hij heen gaat. Dus dat vond ik heel lekker. Dat hij wat meer eigen wil had ook. Ja. Hij was er altijd voor anderen vooral ook.
1: Ja, maar hij was er ook voor zichzelf. En hij wist ook af en toe de fout in te gaan. Hij had dat rauwe randje op het laatst waar je eigenlijk naar verlangde als acteur. Je hebt wel eens gezegd in een interview dat jij als Thor je personage als Chris in de loop van die opnamereeks hebt ingehaald. Dat jij op een gegeven moment verder was dan Chris.
0: Ja, dat klopt. Omdat dat fragment wat je net hoorde met die scène van pas ik dan in een hokje, waarom zou ik moeten zeggen of ik op jongens of meisjes val.
1: Ja.
0: Ik weet nog dat ik die scène speelde en me dat ook overviel dat ik dat moest spelen. Omdat ik dacht, jeetje, waarom voel ik hier zoveel bij en raakt dit me ook? En een jaar later kwam ik zelf uit de kast. Toen dacht ik, het zou er wel iets mee te maken kunnen hebben.
1: Ja.
0: Van dat je inderdaad de frustratie dat je met die. Met ja, dat je daar een uitspraak over moet doen. Dat daarin liep Chris voor op mij, eigenlijk. En dat is heel erg. Dat was eigenlijk heel bizar dat ik die rol zo heb gekregen.
1: Ja, jullie hebben eigenlijk van elkaar geleerd. En dat is best bijzonder, want je hebt geleerd van een niet bestaand personage.
0: Ja, en ook wat ik geleerd heb van Chris. En wat Chris, vooral van wat hij heeft opgeroepen bij mensen. Met alle liefde naar de kleding, Sheila, die dit heeft gemaakt. Want die maakt heel erg dat personage van Chris. En dat ik daar eigenlijk de reacties op kreeg van wat is het toch mooi om iemand te zien die buiten, dankjewel dat er een personage op tv is die buiten de lijntjes kleurt en buiten de hokjes van onze maatschappij, zeg maar. En dat ik dacht, oh ja, dat is dus, daar hebben we behoefte aan als mensen. Eigenlijk is dat wat we juist heel mooi vinden als
1: en
0: iemand.
1: Wil jij ook zo'n man zijn? Een man die tot op zekere hoogte buiten de lijntjes kleurt?
0: Nou, wel die daar, ik heb zelf daar niet heel behoefte in hoe ik me bijvoorbeeld kleed. Dat voel ik niet zo, maar wel in hoe ik naar mensen kijk op straat. Bijvoorbeeld in Arnhem, waar je de modeacademie hebt, daar lopen de meest fantastische figuren rond in hun zelfgemaakte kleding. En daar heb ik wel meer oog en liefde voor gekregen ook, sinds ik dat personage heb gespeeld.
1: We praten straks verder. Thor Braun vanavond mijn gast in Volkspot.

0: Met Domino, Be My Guest. En mijn gast is, ja, het is een gemakkelijk bruggetje, ik geef het toe, Thor Brown, acteur, op de parade te zien in zijn nieuwe solovoorstelling Amphibie. Vorig jaar, ik zei het al heel even, Thor, gaf je je eerste proeven van bekwaamheid af door het maken van je afstudeervoorstelling Jongens, gebaseerd op het werk van de Italiaanse schrijver en dichter en regisseur vooral Pasolini. Waarom sprak dat werk je zo aan? Want dat is iets totaal anders dan de lieflijke naïviteit van de kikker die jij mij net beschrijft en de diepgevoelde liefde voor die kwetsbare wezen, want Pasolini was een felle maker, een perverse maker ook soms. Ook een man met groot gevoel voor schoonheid, maar daar zat een heel rauw randje aan.
1: Ja, nou eigenlijk is dat heel mooi gezegd, ja. Van wat je zou kunnen zeggen en wat een lijn is die nu doorloopt, is het verlangen naar een andere wereld of naar een andere realiteit dan waar ik nu in leef, zeg maar. En bij Pasolini was dat de enorme aantrekkingskracht tot die verlangens naar jongens die hij omschrijft in zijn dagboeken van toen hij jong was en opgroeide. En dat heeft hij altijd, dat verlangen naar die mannenliefde heeft ze altijd sluimerend aanwezig geweest. Inderdaad, wat jij zegt, benoemt die schoonheid in zijn latere films, maar altijd sluimerend. Het is natuurlijk, was streng katholiek Italië in die tijd. Waardoor die ook heel controversieel is geworden natuurlijk. Zeker met zijn laatste film.
0: Ja, die film hoe heette dat?
1: Salo.
0: 120 dagen van Sodom, ja. Gebaseerd op de dagboeken van de Marquise de Sade.
1: Ja,
0: daar
1: precies.
0: Was veel over te doen in de jaren 70, 80.
1: Ik moest gaan lopen, zeg maar, toen kwam het.
0: Ja, zeker. Moet je even frisse lucht ademen. Ja.
1: Heftig film. Nee, en een heel grillig figuur. En een heel, maar wel een waanzinnig inspirerend iemand ook.
0: Maar waarom fascineerde die wereld jou dan zo persoonlijk?
1: Dat ging eigenlijk over die broeierige Italiaanse romantiek die in zijn film zaten. Dat tijdloze van die jongens die door die velden struinen, dat had iets zo aantrekkelijks. En dat raakte in iets in mij waarvan ik dacht, dit doet me denken aan een tijd die ik eigenlijk nooit zelf beleefd heb, maar wel had willen beleven.
0: Ja, dat romantische van die mooie Italiaanse jongens in korenvelden langs blauwe stranden en noem maar op.
1: Ja, precies. Eigenlijk is hij natuurlijk een man geweest die heel veel heeft gevoeld wat ook niet mocht bestaan in het Italië van toen.
0: En ook wel voor heel jonge jongens. Er is veel over te doen geweest en veel over te zeggen natuurlijk.
1: Precies, en dat heb ik ook verwerkt in een voorstelling van die combinatie eigenlijk toen ik zijn werk las van intens verlangen en schoonheid, maar ook perversie en dat je iets leest en eigenlijk ook walgt van wat je leest. En dat elkaar kan afwisselen, dat vind ik eigenlijk een heel, heel spannend grensgebied ook. Omdat dan, daar is eigenlijk dan gaat het ook weg van het goed of fout of zo. Er zit altijd iets in wat me fascineert. Van mag je iets heel mooi vinden, maar tegelijkertijd ook wanstaltig. Het zit trouwens ook in de voorstelling hoor van Amphibie. Daarin zoek ik ook toch een grens op met.
0: En waar ligt die grens binnen de voorstelling die je nu maakt binnen Amphibie?
1: Nou, dat gaat eigenlijk gaat echt over de intimiteit met die kikker. En die gaat ook wel. daarin zoek ik ook een grens op van. Waar we het over hadden, weet je wel, de macht die je over een dier kan hebben en het misschien wel willen doordrukken. En hoe dichtbij die kikker wil je dan komen? En dat gaat eigenlijk bijna op een gegeven moment over, misschien wel over een soort, ja, intens verlangen naar een sensuele intimiteit met die kikker. Ja, nou ja.
0: Want het gaat dus bij jou. Nee, maar het mooie is wel, het gaat bij jou dus echt samen hand in hand zo te horen. Ja, aan de ene kant die schoonheid en haast de naïeve verlangens naar tijden die jij niet hebt meegemaakt, maar die je graag had willen meemaken. Misschien wel jongens die je zelf ook graag door die Italiaanse korenvelden had zien willen lopen. Aan de ene kant en aan de andere kant ook een beetje ik noem maar wat, ja, perverse, dat iets ranzige misschien, waarvan je denkt dat is een randje wat ik wil opzoeken. Wat is dat bij jou dat samengaat? Of nou, dat je graag wil dat samen gaat in je werk?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld vanuit Amphibie spreek, denk ik dat soms elkaar heel erg kan versterken. Dus als ik in Italië ben en ik zie een hele knappe man en die zie ik met zijn vrienden over straat lopen en ik denk, oh god, die hebben een intimiteit met elkaar die ik nooit zal kennen, omdat ik vanuit mezelf dat altijd een seksuele rand zou hebben, zeg maar, van of een seksuele.
0: De Italianen zijn los met elkaar en mannen ook onderling.
1: Precies, ja. En dat je denkt dat soms de onmogelijkheid om lief te hebben, zoals Pasolini dat ook heel mooi schreef, maakt het verlangen daarna alleen nog maar sterker. Dus ik denk dat soms de moeilijkheid van het liefhebben maakt het eigenlijk alleen maar sterker. Dat is wat me als kunstenaar fascineert, denk ik.
0: Ja, van, ja.
1: Dat die twee elkaar ook kunnen versterken.
0: En dat is het spannende grensgebied dat je wil opzoeken in die voorstellingen die je maakt. In die solovoorstellingen.
1: Ja.
0: Is dat ook iets waar je moed voor nodig hebt? Want je bent heel. Ik heb jongens, heb ik fragmenten gezien via YouTube. Kikker beschrijf je nu, hè? Of amfibie beschrijf je nu. En die band met die kikker die je hebt en welke vorm die kan aannemen. Is dat ook iets waar moed voor nodig is om dat te laten zien? Want het is natuurlijk wel kwetsbaar.
1: Zeker, en dat krijg ik dan dat krijg ik dan pas te horen van de mensen als ik voor het eerst speel voor het publiek. En dan hoor ik, jeetje joh, wat kwetsbaar. En dan denk ik, oh god, ja, je hebt gelijk. Dat is het.
0: Dat ervaar je zelf niet zo in dat maakproces.
1: Eigenlijk. Het is natuurlijk vrij eenzaam om in je eentje een voorstelling te maken. En dan probeer ik zonder mezelf kaders op te leggen, gewoon vrij uit te maken. En dan achteraf denk ik, ligt daar ineens een voorstelling. Denk ik tot nu toe, dus de voorstellingen die ik heb gemaakt van, oh, dat is inderdaad best wel heel, dat is best kwetsbaar. Maar niet zodanig dat ik het. Dat ik dat zelf voel als ik aan het spelen ben.
0: En het is niet zo dat als mensen dan zeggen, nou, dat is best kwetsbaar, dat je denkt, oh, wat heb ik gemaakt? Of, oh, ik moet nog 30 keer.
1: Nou, dat wel even. Dus,
0: of dat het eng is dat je nog 30 keer het podium op moet.
1: Ja, dus met die nieuwe voorstelling dacht ik van, oh ja, god, je hebt gelijk. Dat is wel weer zo. Maar ik heb er natuurlijk ook allemaal vorm aan gegeven in mijn voorstelling. Dus ik heb nu een kikker en beelden gemaakt en nieuwe schilderijen. En ik speel daarmee. En ik heb het met een regisseur tot een voorstelling gemaakt. Waarin ik dat wel allemaal ook van een afstand kan bekijken. En het kan zien als materiaal.
0: Dus en die vorm, dat is dan eigenlijk een soort beschermende schil om jezelf heen. Om die ultieme kwetsbaarheid heen.
1: Ja, dat ontstaat dan zo. Want op een gegeven moment wordt het ook abstract in het werk. En dan denk ik van al die dingen die ik heb opgeschreven. Denk ik van, hè, waar komt dit nou vandaan? Dat is een hele persoonlijke tekst, maar ik voelde helemaal geen verbinding mee. Waar kwam dit in godsnaam vandaan? Had ik bij jongens ook weer die vorige voorstelling. En dan ga je er weer opnieuw naar kijken met het als acteur. Van alsof je gewoon een script krijgt van iemand anders. En dan krijgt het weer nieuw leven, omdat je er weer vorm aan gaat geven. En met spelopdrachten gaat werken met een eindregisseur. Mara van Vlijmen dit keer. Heel erg leuk was. En dan wordt het weer ineens voorstellen. Dus je maakt allemaal fases door, waardoor het eigenlijk uiteindelijk gewoon materiaal is geworden, wat je natuurlijk heel vaak moet gaan herhalen.
0: Ja, en waar je ook met een zekere afstand naar kunt kijken op het moment dat je het gaat spelen.
1: Ja, want als dat niet zo zou zijn, dan zou ik het helemaal niet willen spelen eigenlijk.
0: Waarom niet? Je kijkt er heel vies bij.
1: Nou, als het echt te privé wordt, of dan zit je alleen maar naar jezelf te kijken, denk ik, als je dan speler bent. Dan is helemaal geen lol meer aan, omdat je dan niet plezier kan. Maar je moet toch voor spelen echt plezier hebben.
0: Ja.
1: En als je allemaal dingen vertelt die je alleen maar waarvan je denkt, hoe wil ik dit eigenlijk wel delen? Dan zit je niet bij je plezier. Dan zit je gewoon je te schamen. Dus dat zorg ik altijd wel, dat ik wel een voorstelling maak waar ik de vloer mee op kan. En wat ik wil laten zien aan de mensen. En waar ik plezier in heb.

0: Ja, een van jouw grote muzikale helden, althans vroeger. Lil Nas X, That's What I Want. Wat sprak je zo aan in dit werk toen je wat jonger was, Tom Brown?
1: Ja, dit was zo leuk, omdat hij was een soort... Ja, dit was gewoon een soort raket die binnenkwam in de muziekwereld. Omdat een gay hiphop artiest die daar heel erg voor uitkwam in zijn videoclips. En
0: terwijl hiphop vaak een beetje eerder in de wereld van de manosphere zich afspeelt.
1: Vind ik ook, ja, behoorlijk. Dus ik had daar ook nooit wat mee eigenlijk om die reden. Ik dacht, ja god, daar heb ik eigenlijk, ik voel helemaal geen connectie mee met geld.
0: Auto's.
1: Auto's en blote vrouwen op de motorkap. En ik dacht, waarom moet dat allemaal zo, is het zo plat? En hij draaide dat helemaal om door videoclips te maken die ook eigenlijk heel openlijk gay waren, met naakte mannen en op een rugbyveld en waar die mee aan
0: dansen. Niet op een motorkap.
1: Niet op een motorkap. Nee, maar eigenlijk gewoon, hij draaide het gewoon helemaal om, wat soort heel leuk was om te zien. En toen ben ik ineens dus ook dit soort muziek gaan luisteren, terwijl ik alles, inderdaad, mijn Spotify playlist heet Kunstgebit, want ik luister alles alleen maar van voor 2000. Dus
0: ja, maar welkom op Radio 5.
1: Ja, bedankt. En dus nee, Lil Nas, ja, toch wel een held.
0: Ja, heeft eertijds veel voor je betekent. Wie ook veel voor je betekent is Steve de Jong, de beroemde theatermaker die altijd werkt met zijn eigen decors uit karton gemaakt, door hemzelf ontworpen, die ook tijdens de voorstelling werelden creëren, die decors. Je hebt in hem stage gelopen. Nou, je zei al, jij werkt zelf ook met beeldende kunst die je zelf maakt. Bij jongens gebeurde dat tijdens de voorstelling. Nu heb je die kikker meegenomen naar de parade. Is hij echt je voorbeeld in Nederland, in het Nederlands theaterlandschap, als het gaat om makers?
1: Ja, zeker. Hij heeft een bepaalde manier van maken die heel erg over de verbeelding gaat. Omdat hij zo'n kartonnen decors, wat hij allemaal zelf maakt, dat zijn een soort uitklapbare werelden. Van een balzaal tot een tuin, tot koetsen. Dat is waanzinnig, tot een circus wat hij afgelopen jaar heeft gespeeld. Waarin je eigenlijk alle plakranden nog ziet. En het karton zie je er doorheen. En je ziet alles ontstaan op het podium.
0: En toch zit je in een paleis.
1: En toch waan je je zo in zijn wereld. En hij doet dat met zoveel liefde en oprechtheid. En passie voor het theater, dat vind ik heel inspirerend om te zien. Dat iemand zo in deze tijd, waar ook alles ook heel over techniek en over
0: ambachtschap
1: ook. Het is zo'n goede tekenaar en zo'n prachtige beeldende kunstenaar in wat hij creëert op het podium. En dat is altijd, die volg ik al echt sinds dat ik kind ben. Met Alex Klaassen, de Modern Art Review, weet ik nog heel goed, in Bellevue Lunch Theater. Ja. En ik was echt versteld van het plezier en de vreugde. En inderdaad het samenbrengen van beeldende kunst met theater. En in zijn geval dus operette, waar hij alles van weet. Het is meesterlijke kunstenaar.
0: Ja, je gaat weer spelen in een operette van hem. Een punk-operette, Tulip Town, zo heet hij. Die gaat dit najaar in première. Wat voor voorstelling wordt dat?
1: Ja, dat wordt een punk-operette. Dus dat...
0: Maar wel weer gebaseerd op iets van Offenbach, geloof ik.
1: Klopt. En volgens Steve is Offenbach was punk. Want hij was eigenlijk de eerste die ook deze voorstelling gaat eigenlijk over het is een grote mashup van genders eigenlijk. Van wat gaat over...
0: Past ook bij het werk van Steve de Jonge.
1: Zeker.
0: Androgynie, genderfluiditeit. Mooi woord, maar ik heb het uitgesproken. Dat zijn dingen die ook heel erg bij zijn werk passen.
1: Ja, en wat heel mooi is aan deze voorstelling is dat we eigenlijk wat punk ook deed, is zich afzetten tegen alle heersende systemen. En wat Offenbach deed en wat Steve dus nu ook doet, is dat hij dat onderuit haalt. Het idee van dat die harde scheidslijn tussen man en vrouw, dat we gewoon dat allemaal moeten schrappen uit ons paspoort. En daar maakt hij zich dus op een hele, ook humorvolle en lichte manier, maken wij nu met elkaar dat punt op het podium. En dat is wel heel tof. Dat proberen we echt zo met elkaar nu de soort van de anarchie op te zoeken in het en de rauwe randjes en de harde schakels. Wat natuurlijk samenkomt. Dan komt hij elke ochtend weer binnen met een koets of met een koe of met een.
0: Met eigenlijk een klap, drie stukken karton, maar dat blijkt dan een koets te blijkt, zijn.
1: Ja, er staan drie grijze stukken karton dan als je ochtends binnenkomt. En dan begint hij en dan zegt hij: nou, we gaan naar de eerste scène in de rookkamer. En dan flap, flap, flap. En dan staat daar ineens een prachtig decor. Nou, dan hebben we gewoon allemaal eerst al kippenvel voordat we überhaupt aan de koffie zitten. En dan gaan we daarna nog, moeten we nog werken. Ja. Alle liedjes doen en instuderen, ja.
0: Dat gaat in het najaar in het theater te zien zijn. Eerst ga jij je eigen voorstelling spelen samen met je kikker, Amphibie. Die is te zien op de parade van 7 juli tot en met 16 augustus. En jij speelt op de parade in Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Thor Brouwer, ik vond het heel fijn dat je er was. En als er een keer een vogeltje tegen mijn raam aanvliegt, bel ik jou hoe ik het moet verzorgen.
1: Oh,
0: afgesproken.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, fijn dat je er was. Ja, het Songfestival kende behoorlijk wat recidivisten. Artiesten die meerdere keren hun kans waagden op het Eurovisiepodium. Corrie Brokken bijvoorbeeld was er van 1956 tot en met 1958 altijd bij namens Nederland. En in de jaren 70 deed ook Sandra Remer drie keer mee. Een land dat opvallend veel recidivisten de arena instuurde is Noorwegen. Zowel Hanne Kroek, Anita Skorgan, Jan Teigen als Elisabeth Andreassen gingen drie keer naar het Songfestival. Waarbij Elisabeth in 1982 zelf een vierde keer deelnam, maar dan namens Zweden. In de jaren 60, dat wilde ik zeggen, werd Noorwegen ook een keer door een en dezelfde zangeres drie keer vertegenwoordigd. Kjersti Spaakbo. En dat niet alleen, ze deed in totaal 8 keer mee in de Noorse voorronde. En in 1970 was ze ook al van de partij in de voorronde. In Duitsland dus een songfestivalliefhebber, dat mag je zeker stellen. Gisteren overleed Kjersti Spaakbo, 79 jaar oud. En dat was overal in het nieuws in Noorwegen, want het was een geliefde zangeres. En als klein eerbetoon wil ik je vanavond graag haar aanstekelijk vrolijke nummer uit 1969 laten horen. Oi, oi, oi, so glad jij skal bli. Oftewel, oh, oh, oh, wat ben ik blij. En dat hoor je. Dit is Kjersti Spaakbo.

0: Ja, en ondanks al die vrolijkheid werd ze laatste in Madrid in 1969. Kirsti Spartbu uit Noorwegen. Morgen is Astrid de Jong je gastvrouw. En samen met haar ga je dan in Volkspot een muzikaal midzomernachtsfeest vieren. Zo dadelijk is Joeri daar met de muzikale fruitmand. Ik wens je daar alle soorten van genoegen bij. En wat mij heel graag, wat mij betreft, liever gezegd, heel graag tot een andere keer. Fijne avond nog.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt die te vervroegen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. En het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groot nieuws. Joeri van der Geest.

Nat King Cole opent deze muzikale fruitmand van de EO met een lied dat eigenlijk Down by the Riverside heet. Het is een oude gospel, gezongen door slaven in het zuiden van Amerika, lang voordat er ooit een noot van op papier stond. Maar in de overlevering is het blijven, hebben ze blijven gezongen. Woorden, en die woorden die komen uit de Bijbel. Jesaja 2, het volk zal het oorlog voeren niet meer leren. En dus, ik ga de oorlog niet meer bestuderen. I ain't gonna study war no more. Nat King Cole. En daarmee zeg ik een hele goede avond en welkom op deze lange, lichte avond van het jaar. Ik begreep, vanavond of morgenavond is dan de langste avond van 2026. Morgen begint officieel de zomer, dus misschien zit je vanavond nog lekker buiten met het raam open of heb je net geïnstalleerd op de stoel. Waar je ook bent, fijn dat je er bent. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. Een verzoekplatenprogramma met psalmen, gezangen en andere mooie liederen. En het concept, het idee is heel eenvoudig. Jij vraagt namelijk een lied aan voor iemand anders. Voor iemand die het zwaar heeft, misschien iemand die iets te vieren heeft, of gewoon voor iemand aan wie je vanavond denkt. En misschien ben je dat zelf wel. Ook dan van harte welkom. Je mag een bericht sturen met de NPO Luister-app. Dan beland ik hier vlak voor mijn neus. Ik probeer het ook allemaal te beantwoorden. En bellen mag ook, want het team zit voor je klaar op 0800-3000-555. Dus de NPO Luister-app of bellen naar 0800-3000-555. Overal ter wereld zijn er op dit moment mensen op de vlucht. Beelden van mensen die huis en haard moeten achterlaten, die ontheemd zijn. Dick de Bree uit Bodegraven die denkt vanavond aan hun en vraagt een lied aan voor alle mensen op de vlucht. Het is een lied uit de jaren 90, geschreven in een tijd die toen ook al vol geweld was en onrust in de wereld. De dichter die zag al die angst en hij wist maar één houvast. Voor al deze angsten is de enige hoop de vrede die God biedt. En dus werd het lied en vele duizenden ontheemd gezongen en geschreven. Vanavond hoor je het in de uitvoering van Joy Wilkins bij Petrus in het Land.

Het zijn de woorden van Jezus die terug te lezen zijn in de Bijbel. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Een uitnodiging aan iedereen die moe is, moe van het leven, moe van zichzelf misschien. Bij mij vind je rust, zegt Jezus. Het werd net gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Komt allen die vermoeid en belast zijn. En misschien heb je vanavond naar het voetbal gekeken. Nederland speelde op het WK tegen Zweden. Mooie overwinning, lees ik onder meer terug in de app van toch wel vrolijke en optimistische luisteraars. 5-1, nou, bij deze verklapt. En dan nu na afloop misschien lekker luisteren naar de muzikale fruitmand. En ja, hoe je avond er ook uitziet, je kan altijd nog een lied aanvragen voor iemand die je lief is of voor jezelf, door te bellen naar 0800 3000 555 of door een bericht met de NPO Luister-app. Ja, dan nu een verzoek voor Anton Heuvelman, de schoonvader van Bram. En Bram die laat weten: mijn schoonvader Anton is dit jaar 2 keer geopereerd en het herstel dat valt hem zwaar. Toch blijft hij vol vertrouwen en dat bewonder ik enorm. Heel veel sterkte met dit lied van het Noordermannenkoor, Door de Nacht van Strijd en Zorgen.

Een lied over twee mensen die heel verschillend zijn en juist daardoor heel goed bij elkaar passen. Jij bent anders dan ik, dat zingt Kinga Baan, maar je staat altijd aan mijn kant. Je bent mijn trots, mijn thuis. Doe me denken aan een mooie uitspraak van iemand die zo op een tegeltje zou kunnen passen. Jij bent anders, wat interessant. Dit is de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5... waar ik zo meteen bel met muziekuitgever Arjan van den Bijgaard. Hij heeft een lied voor je uitgekozen dat hij van harte kan aanbevelen over een god die je door en door kent. Zometeen meer daarover. Want eerst mag ik Jan en Gerda blij maken, althans. Dat hoop ik tenminste. Hun dochter Riki die schrijft: lieve papa en mam, vandaag zijn jullie 36 jaar getrouwd. Al die jaren heeft God jullie de weg gewezen. In voorspoed en in tegenspoed. En dit lied is dan ook voor jullie. Met heel veel liefs van jullie kinderen en kleinkinderen. Is dit Nederland zingt en God wijst mij een weg.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp of bel naar de studio 0800 3000 555.

0: Meester, men zoekt u wijd en zijt. Christelijke gemeente Cor Omnia Cum Deo. En daarvoor God wijs mij een weg van Nederland zingt.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik met een muzikale vriend van dit programma. Iemand die dicht bij de muziek staat, een lied van harte kan aanbevelen. En vanavond is dat Arjan van der Bijgaard. En hij kiest een lied dat verwijst naar Psalm 139. Een lied van de Lize. Goedenavond, Arjan.
2: Goedenavond, Joeri. Ja. Hey.
0: U behoor ik toe. Zo heet het lied van de Lize.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, het is een lied van haar volgens mij laatste uitgekomen cd, Verborgen Verhalen. Het is opnieuw een verwoording van een psalm. Ik heb al vaker wat laten draaien in de uitzending van artiesten die psalmen bewerken. Het is natuurlijk een geliefd bijbelboek waar ontzettend mooie teksten in staan. En toen ik vond dit lied erg mooi. En terwijl ik daarmee bezig was, toen moest ik in één keer denken aan... ik heb ooit het gebed gehoord van iemand die was nog niet zo lang christen. Was maar een jonge gast. En die stortte zijn hart uit bij God. En die bracht al zijn worstelingen en verdriet bij de Heer. En hij kon eigenlijk niet goed onder woorden brengen hoe moeilijk hij het had. En toen zei hij op een gegeven moment: Heer, u weet niet half hoe moeilijk ik het heb. En toen dacht ik, wat is Psalm 139 daar een prachtig antwoord op? Want daar staat: Heer, u doorgrondt mij volledig. Niemand kent mij zoals u. En dat is ook in mijn leven een enorme troost. Dat God ons door en door kent. Ook al begrijpen wij helemaal niks van een bepaalde situatie. Hij weet ervan. Hij kent het hele verhaal. En je mag alles bij hem brengen.
0: Ja, en Psalm 139 helpt er dus bij. Mooi om te lezen, maar ook om naar te luisteren. Dus bij deze gaan we naar luisteren. Dankjewel, Arjan. De vertolking van de Lize, gebaseerd op Psalm 139. U behoor ik toe.

Glen Campbell keek om zich heen, zag de vogels, de bloesem aan de bomen, de bloemen die hun kopje buigen als in gebed, de regen die valt en de bloemen laat groeien, en hij kon maar één conclusie trekken. Iemand daarboven, die heeft het zo gemaakt.

Made It So hoorde hier in de muzikale fruitmand, waar jij vanavond bepaalt welke muziek er klinkt. Een psalm, een mannenkoor, een mooie samenzang of een wat modernere uitvoering. Het mag allemaal. En je mag bellen naar 0800 3000555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Zijn we alleen even benieuwd voor wie het vanavond mag klinken. En dan ga ik mijn best doen om het voor 11 uur vanavond te laten horen. Ook Ellie heeft vanavond contact met ons opgenomen door een lied aan te vragen voor haar zus Jetty van Helden. Ze staat altijd klaar om te helpen, juist op de momenten dat het nodig is. En daar wil Ellie haar hartelijk voor bedanken. Niet alleen met woorden, maar ook met een lied. Een lied over morgen, een lied over wat er komen gaat, over de toekomst. En over de zekerheid dat je dat niet alleen hoeft te dragen. Dus voor jou, Jetty. Jetty van Helden, namens je zus Ellie is dit. Wat de toekomst brengen mogen. Het christelijk gemeentekoor Deacon Temus uit Rotterdam.

de of ik in bent. En ik wil komen en knielen. Berichtje van Tineke met de NPO-luisterapp. Ik zit nog heerlijk buiten te genieten van deze avond en van de muziek die ik vanavond in de Fruitmand voorbij hoor komen. Ook Helene is heerlijk aan het genieten en zo komen er heel veel berichtjes binnen met de app, waar ook jij nog meer dan terecht kunt met een berichtje hoe je er vanavond bij zit of bij ligt, of misschien wel een verzoek

zelf wil aanvragen. De NPO-luister-app die staat bij deze voor je open. En ik had het er net al even over met Arjan, over de psalmen. Dat het zo'n rijk boek is, vol met liederen en teksten waar mensen al eeuwenlang troost en kracht uit halen. En vanavond komt er weer een psalm voorbij op aanvraag. Psalm 116. Het is geschreven als een danklied door iemand die telkens weer ervoer dat God hem hielp en daardoor kon opschrijven: God heb ik lief, zo begint het. Het is vanavond aangevraagd door Thea van de Steen voor haar broer die momenteel erg ziek is en deze week naar een hospice is gegaan. Op deze manier wil Thea hiermee een hart onder de riem steken. Dus voor je broer Thea, Psalm 116... in de uitvoering van het Urkermannenkoor Halleluja onder leiding van Jan Quintus Zwart. God heb ik lief.

Het Urker mannenkoor Halleluja onder leiding van Jan Quinten Zwart en God heb ik lief. Naar de psalm 116 is dat, zometeen na het nieuws van 10 uur. Dan klinkt er nog een psalm, dat is psalm 130. In het bijzonder voor Beb Bos, de koning uit Renswoude. Het verzoek dat zometeen als eerste voor u klinkt na het nieuws van 10 uur. Eerst een lied op aanvraag van Adrie de Groot. En die vraagt een lied aan dat te maken heeft met de week van de jaren 70. De afgelopen week hier op NPO Radio 5. En Adrie vond het mooi dat ook dit lied een plek had in die lijst. Een gebed in een poplijst. Heel bijzonder, omdat het het orgel, laat ik het zo zeggen, dat is nogal aanwezig in dit lied van D.C. Lewis. Stond op nummer 56 in de lijst en klinkt nu in de fruitmand. D.C. Lewis, mijn gebed op aanvraag van Adrie de Groot.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Het weer nog vanavond en vannacht in het zuidoosten. Kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En het wordt morgen 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Crystal Lewis. En Come Just As You Are, dat zingt ze. Kom zoals je bent. Een uitnodiging die je niet hoeft te verdienen. Je hoeft jezelf niet eerst beter te maken. Niet eerst alles op orde te hebben. Juist nu zoals je bent, met alles wat je meedraagt, mag je komen en zeggen: Heer, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig. Mag ik u dienen? Crystal Lewis hoorde je net met die boodschap in de muzikale fruitmand op deze late zaterdagavond op NPO Radio 5. En deze avond staat in het teken van geloof, hoop en liefde. De drie woorden die de muzikale fruitmand al meer dan een halve eeuw typeren. En je hebt nu nog iets minder dan een uur de tijd om zelf ook een duit in het zakje te doen om ook jouw lied in de fruitmand te leggen. Want tot 11 uur vanavond kun je een lied aanvragen voor iemand anders. Bellen mag, appen mag ook. Maar stel dat je denkt, nou, ik weet niet zeker of iemand nu zit te luisteren. Dan mag je het ook aanvragen via de website. Voor een van de komende weekenden kun je iemand van tevoren mooi inseinen. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En anders mag je vanavond bellen naar 0800 3000 555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Zo begint het eerste vers van Psalm 130. Je hoort zometeen de eerste vier versen van die psalm. En niet zomaar, want dit lied is aangevraagd voor Beb Bos de Koning uit Renswoude. Haar zonen en schoondochters die vragen het aan. Lieve mam, schrijven ze. Zo willen we laten weten en laten horen dat we van je houden en je Gods liefde en steun toewensen in deze moeilijke tijd. Psalm 130 wordt vanavond gezongen door het christelijk gemeentekoor Vox Humana.

Koster in de muzikale fruitmand voor wie het wil zien. Joke ter Voort denkt aan haar dochter Marleen, schoonzoon Bart, de kleinkinderen. En dat heeft allemaal te maken dat ze volgende maand gaan verhuizen naar een nieuw huis. Een heel nieuw begin voor het hele gezin. En daarom vraagt Joke dit lied voor hen aan als een zegen voor de plek waar ze gaan wonen. Een gebed om zegen klinkt nu in de uitvoering van Tenira Sturm.

die afgelopen week jarig is geweest. 67 jaar geworden, dus bij deze van harte gefeliciteerd. Ja, en het is de broer van Wim Pols, dus dag mevrouw Visser. Laat ik een lied van Wim Pols aanvragen. Welke vriend is onze Jezus? Speciaal vanavond voor jou, Martin, bij deze van harte gefeliciteerd.

Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Het zijn de woorden die je terugvindt in de Bijbel, onder meer in klaagliederen. Elke morgen schenkt God nieuwe weldaden en zijn trouw is groot. Vanavond gezongen door christelijk gemeentekoor Deo Juvante. Die zingt Groot is uw trouw, o Heer. Tot 11 uur vanavond ben ik er voor je, met misschien wel een verzoek dat ik namens of voor jou mag draaien. Welk lied mag het zijn? Je mag het doorgeven door te bellen 0800 30555 of een bericht sturen met de NPO Luister app. Eerder vanavond belde ook mevrouw Visser en zij denkt vanavond aan Martin.

Vanavond klonk het voor Martin Pols namens mevrouw Visser. Welk een vriend is onze Jezus, gezongen door zijn broer Wim Pols. Ja, we gaan nu luisteren naar een bekend lied, Panis Angelicus. Het betekent brood der engelen. Heel oude woorden, zo'n 800 jaar oud, geschreven door Thomas van Aquino. En het gaat over iets wonderlijks, namelijk het brood uit de hemel dat de Heer geeft aan wie arm is en klein.

vanavond aangevraagd door mevrouw Snel uit Schiedam. Het doet haar denken aan vroeger. Dus nou, voor u mevrouw Snel, Panis Angelicus. Gezongen door Andrea Bocelli.

Mevrouw Snel uit Schiedam, die vroeg dit lied aan. Het doet er denken aan vroeger en ik hoop mevrouw Snel dat het die mooie herinneringen weer even terugbrengt. Panis Angelicus, gezongen door Andrea Bocelli. En dan een psalm die begint met een prachtig beeld. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dat is psalm 42 en het wordt vanavond aangevraagd door Anja voor Hans.

Het Holland Koor onder leiding van Jan Quinte Zwart. Als een hert dat verlangt naar water. Dick die nam vanavond contact op met de muzikale Fruitmans en laat weten dat 2 jaar geleden hij zijn vrouw verloor. En samen kozen ze toen liederen uit voor de uitvaart. Veel muziek van Elbert Smelt en van Cela. Ja, op die dienst kijkt Dick nog regelmatig terug en vraagt vanavond dan ook een lied aan dat erbij hoort. Een lied dat is gezongen door Kinga Baan. En het heet Altijd Welkom. Vanavond zou hij het graag nog eens willen horen, dus bij deze voor jou, Dick.

wachten tot morgen. Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon. Zo begint Psalm 84, vers 3, en worden ook nog het vierde vers van Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten. En ja, iemand die momenteel ook vanuit Putten komt, dat is Dick. Hij is op dit moment onderweg naar huis vanuit Putten. Geniet ondertussen van de muziek die er voorbij komt in de muzikale vrijband. En dacht, nou, laat ik zelf ook eens een lied aanvragen. Een lied van Ralph van Manen en Stef Bos. En het heet De Hemel op het Plein.

0: kijk naar een foto. Tweede klas. Waar is die jongen? Waar is het kind dat ik ooit was? Het kind dat ik ooit was. Waar is die jongen die jij ooit was?
1: Ze komen allebei uit Veenendaal. Stef Bos en Ralf van Maan. En je hoort ze net, De Hemel op het Plein. Dick, ik hoop dat het je goed heeft gedaan. Dit is de Gator Vocal Band.
2: When you're down and troubled and need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.

De Gator Vocal Band en You've Got a Friend. En Susanna die zegt erover: Jesus is my best friend. Ja, en dan zit het er alweer op voor vanavond. Ik heb genoten van al die mooie verzoeken en van alle muziek die vanavond langskwam. Dus dank dat je er vanavond bij was. En wat fijn ook dat de muziek hier op NPO Radio 5 een mooie plek mag hebben in de muzikale fruitmand. Ja, en het blijft niet alleen bij vanavond, want morgen om 8 uur, een uurtje eerder dan vandaag, dan hoop ik er weer te zijn. Dus ja, morgen is ook nog Vaderdag. Goed om daar nog over na te denken. Is er misschien een lied dat ik morgen voor je kan draaien? Laat het dan morgenavond weten via de NPO-luisterapp. En dan mag je natuurlijk ook weer bellen, hè. Morgenochtend om 6 uur dan zit mijn collega Jurjen ten Brinke hier weer op NPO Radio 5 met het programma Groot Nieuws, met soortgelijke muziek, psalmen, gezangen, andere liederen. Dat is morgenochtend van 6 tot 9 in Groot Nieuws. En morgenavond om 8 uur dan hoop ik jou weer te spreken. Welterusten voor zometeen, voor vanavond. Tot slot is dit het christelijk mannenkoor Staphorst onder leiding van Peter Bos. En ga met God en hij zal met je zijn.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerfield. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de

0: bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 21 juni. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar nu ook naartoe onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het daar ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich er niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de extra tijd scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ook ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en eentje van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. En het weer vannacht, kans op wat onweersbui. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met opnieuw wat regen en onweersbuien. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het een schilderij is dat eerder was gestolen uit een opslag. Het zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen daar tot overlast leiden. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. Op veel plekken was ook wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurde onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland en Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen, dat de zeestraat dicht is, en zegt dat Amerikanen de verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. En het weer, vannacht kans op onweersbuien, in Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.